0: 50 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier het oude.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Hampersen met het NOS Journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat... met piepende bandjes naar huis.
1: En dan...
2: dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij...
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag.

0: eigenlijk.
1: Ja, ja, die staat erin nog.
0: Potverdorie, we zijn er toch een gehaaide.
2: Oh, wat heerlijk.
3: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
4: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
3: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier zie je jouw Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weekend. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Het is vrijdag. Vrijdagochtend. Je bent erbij. 2 minuutjes over 6. Filevrij. Dat verwacht je ook op een dag zoals vandaag. Op deze vrijdagochtend. Zo meteen in de kei. Goedemorgen. Somebody that I used to know. We beginnen met een mooie klassieker van Fats and Small. Dit is Turnaround. Kei, goedemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: kei. Goedemorgen. John van Groenhoven.

0: een keigoedemorgen.
1: Het is 6:10 en het is vrijdag. We zijn er weer bij. We hebben de week overleefd, Jasper. Het is, was voor jou een kort weekje, maar jij hebt het ook gered. Dat
2: ja,
1: is fijn,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ja,
1: eerlijk. Goed, fijn.
2: We moeten nog even, maar het weekend komt er echt langzaam.
1: Maar volgende week, jongen, ga je volle bak 5 dagen.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, 4,5. Donderdag ben ik het toevallig even niet, maar...
1: Nou, zeg.
2: Ja.
1: Hoe is
2: ja.
1: dat dan weer mogelijk?
2: Ja, sorry, daar stond al een afspraak, konden we niet omheen. Geen idee wie er dan zit, maar...
1: Oké. Okay.
2: Niek is er.
1: Ja, Niek is zeker van de partij.
2: Zeker.
1: Nou, mooi. Hartstikke goed. Ja, rots in de branding. Hey, het is vandaag een fijne dag wat betreft het weer. Droog zou het blijven met geregeld zon. Een prima temperatuurtje van een graadje of 19. Het weekend af en toe een bui bij zo'n 20 graden.
2: Toch wel lekker temperatuur. Lekker een beetje lekker.
1: Temperatuur is prima, ja. Ja.
2: En af en toe een buitje, ach.
1: Dus tot op heden nog niet zeg maar de jas aangehad. Gewoon even een vestje of zo.
2: Ja, nee, ja. Ik zit er even over na te denken. Nee.
1: Nee.
2: Ik ook niet. Dus laten we dat zeker zo houden op deze dag van de Noordzee. Dus ben je een echte, hè, denk je...
1: Ben je een beetje van de zee?
2: Ik ben
1: een
2: zee bang voor de zee.
1: Ja, maar ja, ben je een bergtype?
2: Ja, ik ga veel liever de berg in.
1: Oh ja?
2: Maar ik kan niet, ik vind het dus... nu komen we meteen bij een soort kindertrauma.
1: Nou, ik ga zitten ervoor zitten, hoor.
2: Vrijdagochtend 6:11. Nee, ik heb een keer, was ik als kind, ging met mijn ouders naar de Noordzee, was ik er dol op. Toen ben ik het water ingegaan.
1: Ja.
2: En toen ben ik daar gillend en huilend uitgerend. Want ik dacht dat er een kwal op mijn buik helemaal lag.
1: Ja.
2: Ik voelde de elektrische schok. Je zag ook echt oprecht de afdruk zo op mijn buik staan. Dus ik ging helemaal rennend en schreeuwend de zee uit. Toen was het hele strand zo lief om voor mij te gaan zoeken of er inderdaad kwallen zaten in de zee.
1: Ja, was de frisbee.
2: Nou, toen zeiden zij dus van niet.
1: Oh.
2: En niemand geloofde mij meer.
1: Oh, maar dat is
2: maar
1: heel
2: ik
1: erg.
2: Ik voelde echt, ik weet 100% zeker dat ik een soort elektrische schok voelde. Je zag de afdruk op mijn buik en iedereen zo... Ja, we hebben het water onderzocht en we kunnen nergens kwallen vinden. Nee, ze zijn er echt niet. Toen zei ze, ja, misschien is het zeewier of zo. Heb je daar een soort allergische reactie van gehad?
1: Ja.
2: Maar sindsdien vind ik het doodeng als ik niet kan zien wat er om me heen zit.
1: Dus eigenlijk alleen maar zwemmen in een Caribisch zeetje, zeg maar. Waar het water 10 meter diep nog steeds kraakhelder is.
2: Ja, dan durf ik het nog wel. Tenzij dat ik dan zie dat er van alles omheen zit.
3: Ja, dat zie je dan.
1: Ja. Nou, je houdt het bij je bad. Je gaat gewoon in bad, thuis.
2: Ja, of het zwembad gewoon.
1: Het zwembad.
2: Van de glijbaan.
1: Ja, oké.
2: Ja, het is een soort kindertrauma.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja.
2: Ja, nou, gelukkig is vandaag ook bamboedag en dag van de cheeseburger.
1: Alweer cheeseburger?
2: Ja, ja, ja, blijkbaar. Cheeseburger. Blijkbaar verdient hij veel dagen.
1: Ja, nou, ik denk dat de ene het gesponsord wordt door de McDonald's... de andere is een keer de Burger King. Hè, dus dan,
2: ja, waarschijnlijk. Ja,
1: zoiets. Ja. Hey, die zijn vandaag jarigen. Misschien tracteren die wel op een cheeseburgertje. Siebert van Linde, als, nou ja, denk het niet. Want die,
2: ja, krijg je hem gratis, denk ik. Om niet, krijg je hem.
1: Ja, die maakt wel een dealtje. Hij wordt 36. Fred van Leer, het blaast 50 kaarsjes uit vandaag. En Lance Armstrong, die doet er 5 jaar bij, die wordt 55 vandaag. Van harte gefeliciteerd allemaal. Ja, je hoort het al even, Niek. Van harte welkom. Het nieuws.
4: Ja, een jaar na de rellen rond de Malieveld-demonstratie roepen extreemrechtse groepen opnieuw op tot geweld. Bij de demonstratie vorig jaar werden verschillende politieauto's in brand gestoken. Morgen dan is er weer een grote demonstratie in Den Haag. Vrij Nederland heeft verschillende extreemrechtse social media-accounts en netwerken onderzocht en zag meerdere oproepen voor geweld morgen. Michael van Gerwen is al meteen in de eerste ronde van de World Series of Darts Finals uitgeschakeld. De darter uit Vlijmen stond al snel achter, kon knap terugkomen. Uiteindelijk had hij ook nog 6 kansen op de winnende pijl, maar verloor hij alsnog van de Noordier Daryl Gurney. Het toernooi wordt gehouden in de AFAS Live in Amsterdam. Maar ja, veel kunnen de Nederlandse fans dus niet van Gerwen zien. Gerald van Veen uit Andel, die is wel door. En Felix Murders komt voor 1 keer terug op tv. Hij presenteert 5 december de allerlaatste uitzending van het programma Kassa. Dat programma moet dus stoppen vanwege de bezuinigingen bij de NPO. Felix Murders presenteerde in 1989 ook de allereerste aflevering van Kassa. Was daarna meer dan 20 jaar iedere week te zien. En nu dus ook de laatste aflevering.
1: Ja, we worden wel een dingetje. Want ze zijn genomineerd, hè, voor de televisiering.
4: Ja, de huidige presentatrice die zegt ook van... ik hoop dat we hem winnen en dat we dan daardoor of zo...
1: Ja,
4: dat het kan blijven.
1: Het is, want, kijk, het begon als bezuinigingen. Dat is volgens mij 1,5 jaar geleden is een beetje veranderd in het nieuws. En daarna zijn er allerlei hele dure programma's gekomen... die totaal niet scoren, waar mensen niet op zitten te wachten. Nee.
4: Dus en dit dus wel.
1: Ja, dit is wel.
4: Je kijkt in ieder geval wel iedere week.
2: Ja, Kassa wordt nog steeds best wel goed. Kijk, dat is heel raar. Ik kan me ook niet voorstellen, is Kassa nou echt zo'n duur programma?
1: Nou, ze gingen gisteren, ik heb dat toevallig gezien, ze gingen gisteren langs bij de redactie.
2: Ja.
1: Ja, daar werkten wel een paar mannetjes en vrouwtjes.
2: Oh, ja.
1: Het was niet zeg maar zoals hier, dat we het met een halve...
2: Ja, dat snap ik dan misschien nog wel. Maar er zijn toch ook een beetje, je maakt het in de studio. Er zijn toch veel duurdere programma's.
1: Ja, maar die zijn ook veel duurder. Ik denk ook niet dat het een heel duur programma is, maar het is... We zullen nooit weten wat precies de achterliggende reden is. Maar het is gewoon, het moet dan ineens stoppen. Maar ik vind dat heel raar inderdaad, als zo'n programma al zo lang loopt. En je doet er heel veel mensen plezier mee.
2: Maar moeten ze dan niet eigenlijk een soort kassa-aflevering maken over zichzelf? Dat ze dan een soort van de Consumentenbond even achter zo BNN Vara aansturen. En is dit inderdaad een logische bezuiniging?
1: Ja, maar ja... Daarmee ben je misschien ook je baantje kwijt. Dus ik voelde gisteren ook wel een klein beetje spanning. Want zij werd, ik weet even de naam...
2: Amber Kortzorg.
1: Amber, ja. Zij werd ook gevraagd van, is dit nou een statement voor jullie? Dat je ook niet mee eens bent dat het weg wordt bezuinigd. En zei ze, ja, het zijn jouw woorden. Nou, ja, weet je wel, dat. Ja, denk ik, ja, weet je, als het dan toch klaar is...
2: Ja.
1: En dan ook recht voor zijn raap.
2: Ja, de laatste aflevering ben je er toch al niet meer. Dus dan,
1: nee, want het doet Felix Meurens al doorheen. Ja. Ja, dus dat is al geregeld.
2: Wel leuk, Felix terug op tv.
1: Ja, dat is wel leuk. Ja, dat zal het ook wel goed doen, denk ik.

0: Taylor Swift in de Kei Goeiemorgen.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, het is vrijdagochtend. Tijd voor een lekker bakje koffie of een heerlijk theetje met een lekker smaakje. Vandaag twee plaatjes om uit te kiezen en deze twee voor deze vrijdag.
1: Wil jij koffie?
2: Laza regolare di tutti i tuoi respiri su di me.
3: Of toch liever een bakje thee?
0: Dat is niet de goeie. Nee, dat is niet de goeie. Ik kreeg een...

0: hele andere voor vandaag. Deze. Wil jij koffie? I wanna see the rainbow high in the sky.
1: Toch liever een bakje thee.
2: Nou, dit klinkt weer vrijdag.
0: Zet jij vooruit te werken? Zit jij gewoon vooruit te werken?
2: Oh ja, misschien dacht ik, ja.
0: Je zit gewoon vooruit te werken.
2: Kan ik maandag iets langer blijven liggen?
0: Ja, dat is. Nou, dan heb je vast een voorproefje wat je maandag krijgt. Goed, voor vandaag dus. Koffie, Paul Elstak. Rainbow in the Sky. Of Thee Eternal. I wanna be the only one.
2: Ah, dat zijn wel echte vrijdagopties.
0: Het zijn zeker vrijdagopties. Dus ik ben ook heel benieuwd waar we op uit gaan komen. Ik heb een lichte voorkeur. Maar ik ga niet laten blijken welke het is. ik mag er niet mee bemoeien. Jij wel, jij mag het zeggen. 06573-2203. Gaan we koffie drinken met Paul Elstak, als de koffie blijft staan. Rainbow in the Sky. Of pakken we lekker een bakje thee met Eternal en I Wanna Be The Only One. Appen maar.

0: is leuk bij de koffiemachine. Als je zegt, doe je, vind ik aan sexy. Wat doe je? Nou ja, ik hoorde net Rod Stewart op de radio. Dat kan je toch gewoon zeggen. Dat is gewoon helemaal geen probleem.
1: Wil jij koffie?
0: I
1: wanna see the rainbow high in the sky. I wanna
0: Paul Elstak voor koffie.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Ja, lekker rustig theetje, Eternal. Jij mag het zeggen, 06-573-2203, bekende appnummer. En daar hebben we een liedje voor gemaakt, zodat het de hele dag in je kop blijft hangen.

0: En wij gaan de stemmen tellen. Intussen zijn ook de kilometers weer geteld op de weg. Althans waar het stil staat. En wie dat weet is Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn, goedemorgen.
1: Ja, zeker. Goedemorgen. Ik heb een file op het randje van de regio. Maar niet onbelangrijk voor de mensen die in Moerdijk of Lage Zwaluwe wonen. Want er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Stond namelijk een te hoog voertuig voor de Drechttunnel. En dat betekent file rijden tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 5 kilometer met 25 minuten vertraging.
0: Rijn, dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Het wordt vandaag een zonnige en droge dag met zo'n 19 graden op de thermometer. Tijd voor het nieuws. En Nick de Vries.
3: Bij een broodjeszaak aan de Heuvel in Geldorp is vannacht een explosief ontploft. Het gebeurde volgens de politie om iets over 1. Er is niemand gewond geraakt, wel is er veel schade aan het pand. Zo is de voorgevel vernield en zijn er ruiten gesneuveld. Het gaat om een zaak van de keten Bufkes die vestigingen heeft in het hele land. Politie is op zoek naar getuigen en videobeelden van de explosie. Zo'n 55.000 nog te bouwen woningen in het oosten van de provincie kunnen voorlopig niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat zegt netbeheerder Enexis. Heeft allemaal te maken met het overvolle stroom. Net. Voor 1 juli moesten netbeheerders woningen voorrang geven, maar dat is niet meer zo. Nexus weet nog niet wanneer de woningen aangesloten kunnen worden. Fem van Empel keert terug in het wielerpeloton. De 24-jarige inwoner van Den Dungen gaat fietsen bij de Franse ploeg FDG Suez. Haar eerste doel is terugkeren in het veldrijden. Daarna wil ze ook weer de overstap maken naar de weg. Van Empel leverde vorig jaar december haar contract nog in bij de Nederlandse ploeg Visma Lease Bike. Ze was het plezier kwijtgeraakt en kampte toen met mentale problemen. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het minderheidskabinet aan een meerderheid gaat komen voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Na 2 dagen van debatteren tijdens de algemene politieke beschouwingen droopt de frustratie bij Kamerleden ervan af. Je hoort SP-leider Jimmy Dijk en Jaar 21-voorman Joost Eertmans.
4: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt. Gaat dit kabinet kiezen?
5: Gaat de premier over links of over rechts? Wij zijn bereid om te praten, maar niet als dat niet op voorhand duidelijk is.
3: Ja, premier Jette die wil daar nog steeds geen uitsluitsel over geven. Hij zet nog steeds in op brede steun voor de plannen.
6: Ik heb een vraagje, Nick, want jij bent een slimmer man. Jij weet dingen. Is het nog steeds zo dat zeg maar, wij mensen kiezen in onze democratie en dat die dat dan voor ons dingen gaan doen? En dat zij de beslissingen nemen omdat wij... Hè, het idee is... Alle individuen kiezen dan mensen waarvan ze denken... jullie mogen voor mij beslissingen maken, want jullie weten dit beter dan ik. Is dat nog steeds eigenlijk...
3: Volgens mij is dat nog steeds het principe van verkiezingen en zo, ja.
6: Oh, ja.
3: Op dit moment gebeurt er vrij
0: weinig. Maar ik voel dat jij er al een twijfel bij hebt.
6: Nou, ik had heel even soort dat ik dacht... oh ja, is het eigenlijk nog steeds zo of heb ik iets gemist? Heb ik een
0: verandering? Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dit echt weer een beschamende vertoning. Dat is, ik kan me hier heel druk over maken. Maar ik heb me dat voorgenomen de afgelopen dagen vooral niet te doen.
6: Nee, maar daarom check ik alleen even wat Nick heeft hier gezegd.
0: Ja, maar je hebt gewoon een punt.
6: Zo?
0: Het is, in mijn optiek is het gewoon... Kijk, de regering is er voor ons. Alleen... Ik denk al jarenlang dat het andersom is. Dat wij er zijn voor hun, want we betalen ze. Maar zij zouden eigenlijk ons geld moeten verspreiden... en daar goede dingen mee doen.
6: Kijk, het maakt mij namelijk niet uit met de hele... gaat het kabinet over links of gaat het kabinet over...
0: Nee, dat maakt me ook niet uit. Maar
6: dat maakt me niet uit.
3: Maar ze kiezen nu niks.
6: Het gaat er voor mij over inderdaad dat we keuzes maken. En als dat een meerderheid heeft, ja. dan is dat wat democratie is. De meerderheid, die maakt het plan.
0: Ja, maar als meer dan de helft van de parlementsleden zegt... Luister, er is één man hier in de zaal... en die zegt dat het nog steeds kan door links en rechts bondjes te sluiten. En al die anderen die zeggen, maar dat moet bij ons en wij willen dat niet.
6: Ja, maar
0: wat dan?
6: Ik denk dan, want dat is dus inderdaad wat zo'n Joost Eerman zegt. Die zegt, ja, ik wil weten of je het over rechts doet. Maar ja, en Jette zegt, ja, maar kan misschien dat met dit plannetje doen we dan met pro.
0: Ja, maar dat werkt niet.
6: En dit plannetje doen we dan.
0: Dat gaat niet.
6: Dat nou uit?
0: Dat gaat niet.
6: Ja, maar het is toch de meerderheid... Daarom checkte ik even bij Nick van, is het nog steeds dat wij mensen kiezen? En als die dan een meerderheid hebben, dan... Ja, hey.
0: Ja, daar gaan wij niet uitkomen.
6: Nee, maar ik ben er wel dank...
3: Nee, en ze komen er in Den Haag ook niet uit voor ons nog. Dus
0: nee, voor ons nog niet. Jij houdt het voor ons allemaal in de gaten.
3: Zeker, dat gaan we doen. Ja, nog even naar een klein dorpje in Engeland. Piddington, ja, dat heeft in een symbolische referendum gestemd... voor onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Nou, denk je vast, hoezo? Een dorpje dat stemt voor onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Nou, die inwoners van het zogenoemde vorstendom Piddington... zoals ze zich nu noemen, die hielden het referendum... dat ze het niet eens zijn met de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp. Het referendum heeft natuurlijk helemaal geen juridische grond... maar het dorpje heeft wel het landelijke nieuws gehaald. Zelfs de Britse premier Burnham die heeft erop gereageerd. Hij zegt dat hij de emoties in het dorp begrijpt... maar de plannen worden niet teruggedraaid, want ja... Ook daar, zo zegt hij, moeten de asielzoekers worden verdeeld
6: over een eerlijke manier over het land.
0: Ook, dus niet alleen hier.
6: Ik vind wel een referendum wel gezelliger dan dat er af en toe in Engelen gebeurt.
0: Ja, dus, ja, maar dit is wat naar buiten komt. Dus ja, God weet wat ze er allemaal in de fik hebben gezoken. Ja, dat weet je niet, hè.

0: Roxanne Hazes, vang je mij? Daarvoor nog Phil Collins en Two Hearts in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Kei goeiemorgen, Bart.
2: Kei goeiemorgen.
0: Kei goeiemorgen. Jij bent onderweg, zo te horen.
2: Ik ben onderweg, ja.
0: Zit je in een auto of in een vrachtwagen?
2: In een auto.
0: In een auto. Waar ga je op weg naartoe, Bart?
2: Ik werk bij een toiletverhuur. Wij zijn allemaal dikjes reinigen, schoonmaken. En plaatsen en dergelijke.
0: Ja. Volgens mij heb ik jou wel eens een keer eerder aan de telefoon gehad. Dat is een tijdje geleden. Toen vroeg ik jou wat het meest rare was wat je ooit in een dixie had gevonden, volgens mij.
2: Oh ja, dat zou kunnen. Ja, ik ben al verschillende keer op de radio geweest.
0: Ja, oké. Ja. Heb je nog iets meegemaakt de afgelopen maanden waar je denkt van, nou, daar moet ik toch even kwijt?
2: Ja, maar dat doen niet delen voor de mensen die nou aan het ontbijt zitten.
0: Oké. Ja, dan maak je me toch heel nieuwsgierig.
2: Nou ja, verkoop van alles tegen natuurlijk, maar... Of het algemeen is het heel goed te doen.
0: Ja, als mij is het goed. Ja, maar goed, anders houd je het ook niet vol, Bart.
2: Nee, inderdaad. Maar stinken doet het in ieder geval niet, want daar valt ook allemaal reuzen mee.
0: Ja.
2: Ik vind het wel grappig als wij langs kinderen lopen, die houden allemaal hun vingers op de neus.
0: Maar oh ja?
2: Zo erg is het echt niet.
0: Nou, de gemiddelde glasbak of ondergrondse container, die stinkt meer, kan je zeggen.
2: Ja, als je achter een vrachtwagen of een vuilniswagen rijdt, dan kan het echt een neus.
0: Ja, precies. Ja, absoluut. Ja. Hey, is het seizoen nou een beetje over voor de dixies of gaat het nog gewoon lekker door?
2: Dan gaat het heel jaar door.
0: Ja?
2: Ja, wij doen geen festivals, alleen bij de tuinders en bij bouwbedrijven en dergelijke. En privéadressen.
0: Ja.
2: Dus daar gaat gewoon het hele jaar door eigenlijk. Dus,
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, maak er een mooie dag van vandaag, Bart. En nog eventjes de keuze, koffie of thee. Wat gaan we vandaag doen op deze vrijdag?
2: Ik had voor koffie gekozen.
0: Ja, voor koffie gekozen. Nou, je was niet de enige, dus dan gaan we DJ Paul Elstak lekker draaien. Ik zou zeggen, jump lekker mee in de auto. Ik rij wel voorzichtig. Rainbow in the Sky. Bart, mooie dag, hè?
2: Ja, joh. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Fijne uitzending.

uitslag vandaag was koffie bij Koffie of Thee. DJ Paul Elstak hoorde je. En Rainbow in the Sky. Dit was natuurlijk Coldplay. And I feels like I'm falling in love.

0: Bieber Senior. Ja, move your feet. Zometeen na het nieuws van 7 uur. Nick, waar ga je het over hebben? Wat moeten we raden?
1: Je moet het doen met dit nieuws van deze week. Krijg nog een staartje.
0: Ja, dat vind ik echt wel zo makkelijk.
1: Oh ja?
0: Ja, dat kan alles zijn. Ja, dat kan ook het kabinet zijn. Nee, ik weet het niet.
1: Oh.
0: Nee.
1: Even kijken, maar dit is overal iets achter. Het is het nieuws dus van deze week. Dus we hebben het al besproken.
0: Ja, we krijgen nog een staartje. Hebben wij het besproken?
1: Ja, maar dat zeg jij. Deze week.
2: Ja, het is deze week. Ja, daar kun je wel van
0: veel nieuws deze week.
1: Staartje, zet. Oh, ik weet hem, denk ik.
0: Oh, ik denk ik ook. Zit aan de papegaai te denken, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, dat heeft een staartje.
0: Ja, maar wij zitten denk ik te letterlijk.
1: Denk je?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Nee, ik zet mijn geld op.
0: Papegaai die in de Efteling was.
1: Ja, de vrouw had een papegaai meegenomen naar de Efteling.
0: Of het uitstrooien van de as. Doe jij het papegaai? Ik doe het uitstrooien van de as.
1: Oké.
0: Dat heb ik het ook over gehad deze week. Oké, als jij denkt te weten waar het wel over gaat, dan mag je het zeggen. 06 573 2203.
1: Helemaal niks.
0: Nee.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
2: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
8: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
11: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
10: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
12: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
10: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Het is 7:02. Je luistert naar Omroep Brabant. Dit is een kei goeie morgen met goed nieuws voor alle weggebruikers. Intussen zijn er geen problemen meer gemeld door de ANWB. Gaan wij lekker door. Als jij denkt te weten, dit nieuws van deze week krijgt nog een staartje wat het is. Dan horen we het graag in de app. Straks hoor jij wat dat betekent.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
22: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
23: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
25: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.
26: Kei, goedemorgen.

0: Friends. In de Kei, goedemorgen. My favorite game. Even op de gitaar. Deze vrijdag, van harte welkom. 18 september is het alweer. Een droge dag ligt in het verschiet met geregeld zon. Een prima temperatuurtje van 19 graden vandaag. Dit weekend ook bij een bui af en toe. Dan wordt het nog zo'n 20 graden. Prima weekendje voor de boeg.
1: Zeker. Goed weer om allerlei plannen te maken.
0: Nou.
1: Ik doe even een blik terug in de tijd. 18 september, maar dan in 1919. Toen kwam het vrouwenkiesrecht in Nederland. In 1944 werd natuurlijk Eindhoven bevrijd. Vandaar het 18 Septemberplein. En in 1970 overlijdt Jimi Hendrix vandaag.
0: Ja, er zijn ook jarig vandaag. Fred van Leer, die wordt vandaag 50. Abraham Fred. Frits Sissing, 63 jaar. En Siewert van Linden, die mag vandaag op zijn taartje 36 kaarsjes uitblazen. Niek, het nieuws.
2: De nieuwe manier waarop mensen asiel moeten aanvragen in Nederland werkt niet goed. Dat concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen. Sinds een paar maanden moeten mensen zelf een asielaanvraag invullen op een tablet. Maar volgens onderzoekers begrijpen mensen de vragen soms niet en ook begrijpen ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en welke informatie ze moeten geven bij vervolggesprekken. Jarenlang hebben ze eraan gewerkt en vandaag staat het dan eindelijk op de agenda. GroenLinks en PvdA gaan in onze provincie verder als één fractie onder de noemer Pro-Brabant. Jade van der Linden, nu nog van GroenLinks, wordt de fractievoorzitter. Provinciale staten moeten wel nog toestemming geven voor de naamswijziging.
0: Het is een hele rare naam. Vindt een hele pro-Brabant.
3: Ja.
0: Ja, alsof je anti-Gelderland bent.
1: Nou, dat snap ik wel.
0: Of anti-Limburg.
1: Dat snap ik ook.
0: Ik vind dat ik vind het een rare naam. Maar dat heb ik van begin af aan al gevonden. Maar dit, ja. nu blijkt nog meer.
2: Het is het logische gevolg van dat het natuurlijk die partij pro heet.
0: Ja, ja.
2: Nou,
0: ja
2: dan krijg je al die provincies.
0: Krijg je al dit, pro. Ja, ja. De grappen liggen al voor het oprapen. Ja, dat is. Ik zie de spandoek al voor me.
2: Ja. Ja. Nou, dan wat ik voor zeven ja. Dit nieuws van deze week krijgt nog een staartje. Nou, Jasper, jij zette in op de papegaaien in de Efteling.
0: Nou, we verdeelden het. Hè? Dus het is eigenlijk, als één van ons een punt heeft, is het eigenlijk een gezamenlijk
1: punt.
0: Hebben we allebei een punt.
2: Ja, nou ja, goed. Jij ging uiteindelijk voor het uitstrooien.
0: Ja, voor het uitstrooien
2: was gisteren of zo, volgens mij.
0: Nee, dat was maandag over.
2: Oh, maandag. Ja. God, nou, zo snel gaat al dus.
0: Ja.
2: Nou, het gaat over de papegaaien in de Efteling.
1: Hey,
2: dus nou, dan delen jullie allebei dat punt maar, inderdaad.
1: Ja, is goed.
2: Want daar ging het woensdag over in de Efteling, of in de uitzending. Een vrouw die een papegaai had meegenomen naar de Efteling en daarmee in allerlei attracties ging. Daarvoor had ze toestemming van het park gekregen, omdat die vogel voor haar een hulpdier was. Een hulphond is voor deze vrouw geen optie, want ze is allergisch voor honden. En een papegaai was dus voor haar de uitkomst. Alleen, ik zei het al, dit nieuws krijgt nog een staartje. De specifieke papegaai komt namelijk van de stichting Vrolijke Papegaai. En zij zijn niet blij met de actie van de vrouw. Volgens de stichting is een papegaai geen hulpdier en is een bezoek aan de Efteling onverantwoord. Ze gaan daarom nog contact opnemen met deze vrouw.
0: Ja, maar dus de stichting heet de Vrolijke Papegaai.
2: Ja, kennelijk.
0: Maar die zijn niet blij.
2: Nee, die zijn niet blij.
0: Nou, tijd voor een naamverandering, denk ik.

0: in het Evaluon geweest, Jasper?
1: Dat is dat futuristische gebouw in Eindhoven, toch?
0: Die UFO.
2: Oh. Goedemorgen.
1: Nee, nooit geweest.
0: Nooit geweest. Nou, dan wordt er wel onderhand tijd. We staan al 60 jaar.
1: 60 jaar?
0: Ja, daar gaan we straks over hebben. Gaan we eens even bellen met ze. Want ze hebben allerlei hele leuke dingen. Dat en meer zometeen. Koelen de gang nu in Kei Goeiemorgen. Dit is Celebration. Over 60 jaar gesproken. Een feestje vieren met deze band.

0: You're the Jack Johnson, Sitting, Waiting and a Wishing. En daarvoor nog Cool in the Gang en Celebration. Dat is een mooi bruggetje naar het volgende. Want het Evenoon viert feest. Het futuristische gebouw in Eindhoven opende in 1966. Het bestaat nu dus 60 jaar. En daarom wordt er deze maand van alles georganiseerd. Ik heb aan de telefoon directeur Koen van Mensvoort. Koen, een keigoedemorgen.
1: Keigoedemorgen, John.
0: Keigoedemorgen. Nou, van allereerst van harte gefeliciteerd met het mooie jubileum.
1: Ja, dankjewel. Ja, gefeliciteerd aan de hele stad natuurlijk. Hè. 60 jaar geleden is er een fantastisch ruimteschip geland.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: En het staat er

0: een van de grootste bedrijven van de wereld. He, ze hadden al die uitvinding gloeilampen verkopen, maar daarna ook nog de cd en een cassettebandje. En zij dachten ook van, wij brengen al die techniek in de wereld, maar we moeten de mensen ook een beetje meenemen op wat dat dan betekent. Ja. En ja, weet je wat? We zetten gewoon voor, nou ja, dat is echt heel veel geld gekost. Zetten gewoon een enorm betonnen, het mocht ook niet van staal zijn, want het was een ouderwets materiaal, vond Frits Philips. Nee, het moest van beton, dat was een modern materiaal, zetten een betonnen ruimteschip neer. Ja, echt visionair. En het is ook een ongelooflijk goed gebouw. Ik vind het een ontzettende eer om daar iedere dag binnen te mogen lopen en dat nu weer aan een nieuwe generatie open te stellen.
1: Ja, maar destijds werden er allerlei dingen tentoongesteld vanuit Philips. Hè, ik kan me herinneren dat ik daar ooit nog groot is als kind ook ben geweest.
0: Oh, ben je zo oud?
1: Nee, dat valt wel mee. Maar ik voel me heel jong. Ja. Nee, maar ik heb dat wel meegemaakt. Ja. En ik vond het heel indrukwekkend. Het is zeker denk ik voor kinderen is het natuurlijk een iconisch gebouw. Een UFO. En daar kan je dan in. En dan zie je ook nog allerlei futuristische dingen. Dus dat klopte. Daar had Frits Philips heel goed voor elkaar.
0: Ja.
1: Je zegt het is 30 jaar niet toegankelijk geweest. Het is nu wel weer toegankelijk. Wat is het nu, Koen?
0: Ja, het is dus inderdaad eind jaren 80 ging niet zo goed met Philips. En toen hebben ze het onder luid protest gesloten. En daarom moet je dus inmiddels toch wel zo 45 plus zijn. Als je daar als kind geweest bent. Ik ben er als kind ook geweest. Ja, en eigenlijk die 33 jaar dat het dicht was, was ook altijd gesprek. Ja, maar dat moet toch weer. Want er zijn dus ook een hele generatie die er als kind niet geweest is. Nu kun je er als kind weer in. Ja. Trouwens ook als ouder. Want we proberen echt voor het hele gezin of de hele familie dingen te bieden. Het is nu het Next Nature Museum. Dat is er gevestigd in het Evoluon. En daar doen we eigenlijk precies hetzelfde als wat Philips ook al deed. Namelijk mensen meenemen in het verhaal over de toekomst. En hoe gaat technologie nou ons leven nog verder veranderen? Want dat weten wij allemaal wel zeker. En dat merken we vandaag misschien nog wel meer dan in 1966. Dat dan heb je opeens zo'n smartphone en dan zit je te veel op je smartphone. En dan heb je opeens ChatGPT en dan denk je, wat gebeurt daar nou mee? Ja. Dus dat gesprek over hoe verandert technologie ons leven en dan het ook te ervaren, dat kan nu weer in het Evoluon. Dus ik vind het ook een enorme eer om daar dagelijks grootouders met kinderen binnen zien te komen, hand in hand. En daar worden nieuwe herinneringen gemaakt. Want ik kom ook vaak dus die 45-plussers tegen die dan daar vroeger zijn geweest en die zeggen, oh, dat vond ik zo inspirerend en het heeft bepaald dat ik toen dat ging doen in mijn leven. Ja, en dat kon 33 jaar niet en nu weer wel. En dat vieren we ook. En ik denk ook op naar de volgende 60 jaar.
1: Nou, dat lijkt me heel erg mooi. Een mooie uitdaging. Nou, het gebouw zal het in ieder geval niet liggen, want dat blijft wel staan. Hey, jullie zijn feest aan het vieren. Dit weekend begint al met een speciale kortingsactie. Wat houdt het in?
0: Ja, dit weekend hebben we voor één dag de 1 euro actie. Want vroeger kon je voor 1 gulden naar binnen. En we dachten, dat moeten we toch ook weer eens doen. Nou, ik moet wel zeggen, dat is helemaal uitverkocht.
1: Okay.
0: Want we willen ook nog graag dat de mensen een beetje kunnen kijken. En ja, dus daar gaan 1300 mensen zijn en dan is het wel vol.
1: Ja.
0: Volgend weekend doen we nog een veiling.
1: Ja.
0: Een groot feest op vrijdag. En met Mike Weirs. Dus dat wordt ook leuk. De bekende acteur en presentator. En dan gaan we allemaal mooie dingen uit de geschiedenis van het Evoluon. Die gaan we lekker veilen.
1: Oh, wat leuk.
0: En we hebben echt voor iedereen. Het begint bij 5 euro. Dus, je kunt ook een overnachting in de monumentale koepel
1: opbieden.
0: Nou, dan moet je wel iets meer waarschijnlijk.
1: Okay, dat is een beetje Night at the Museum.
0: Ja, dat zit erin. Ja, en of de radio, want er is wel eens een radio gemaakt in de vorm van van de UFO. Al die spulletjes die hebben opgezocht. Het varieert van theelepeltjes tot een radio, tot mooie foto's van de bouw. Noem het maar op. Dat gaat allemaal mooi geveild worden.
1: En als je nou een overnachting in de koepel, wat kun je dan verwachten als gast?
0: Ja, dat gaat natuurlijk toch wel het meest bijzondere en luxe hotel in de stad worden op dat moment. Dat doen we dus niet iedere dag. Want het is ook heel veel werk om mensen dat te bieden.
1: Ja.
0: Maar ja, je bent dan in een enorme open ruimte. Is dan een nachtje jouw hotelkamer.
1: Ja.
0: En ja, daar word je natuurlijk geheel verzorgd. Op het allerhoogste niveau ga je daar een nachtje toekomst slapen.
1: En moet ik dan denken dat de robot mijn ontbijtje op bed kan brengen?
0: We zijn wel bezig met een robot barista. Die staat er binnenkort. Ja,
1: okay.
0: Dat is ontzettend leuk. En dat zijn van die robotarmen, want die worden wel gebruikt om auto-onderdelen in elkaar te zetten.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig kun je

0: ook met je robotarmen kun je gewoon een hele goede koffie maken.
1: Ja.
0: Dus die presenteren we binnenkort ook. De Robot Barista, de eerste in Nederland.
1: Nou, hartstikke mooi. Koen, nog tot slot. Volgende week is die veiling. Hoe bevindt dat plaats? Hoe kunnen mensen zich daarvoor opgeven of aan deelnemen?
0: Ja, je kunt via onze website nextnature.org. Of je kunt ook op Evaluon googlen, dan kom je er ook. Ja. En dan zie je, de veiling is op vrijdag, begint het aan het einde van de middag. En dan is het ook een groot feest. Dus niet alleen maar een veiling, maar ook gewoon een heel leuk feestje. Het museum is open, er zijn allerlei activiteiten. En ja, dat is ook toch om het te vieren. En ja, er is ook taart.
1: Nou, hartstikke mooi. Koen, hartstikke leuk om je even te spreken. Aan het enthousiasme van jou en team ligt het niet. Het maakt er een mooi feestje van. En op naar die volgende 60 jaar, zou ik willen zeggen.
0: Ja, oké, dankjewel, John. Ik ga door met mijn worstenbroodje.
1: Ja, lekker man, heerlijk. Dankjewel, Koen.

0: sensatie, deze dame. We hadden gisteren even over Ella Langley. En dit liedje uit Choosing Texas. En daarmee scoort ze hoog, sterker nog, de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Dat is zeg maar de Amerikaanse top 40. En daarmee stoot ze Mariah Carey van de troon als langst genoteerde nummer 1 plaat. Ja, dan ben je wel een grootheid. En ook in de rest van de wereld leerden we Ella Langley kennen met de typische Americana sound. Nick, we gaan het zo over hebben in het nieuws.
1: Onder andere over een explosie bij een broodjeszaak in Gelderop. En een kok in Zuid-Korea krijgt een flinke boete.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
4: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
5: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
6: Brabant, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter in Tilburg of naar onze megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Omroep Brabant.
4: Het wordt vandaag een zonnige en ook droge dag. Temperaturen die oplopen tot zo'n 19 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft wel droog. Koelt dan af naar een graadje of 15. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. Het is 8:02. We gaan naar het nieuws. Niek de Vries.
5: Bij een broodjeszaak aan de Heuvel in Geldorp is vannacht een explosief ontploft. Het gebeurde volgens de politie om iets over 1. Er is niemand gewond geraakt, wel is er veel schade aan het pand. Zo is de voorgevel vernield. Het gaat om een zaak van de keten Bufkes die vestigingen heeft in het hele land. Een scooterrijder is gisteravond in Eindhoven zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ging mis toen de automobilist op de Anthony Fokkerweg het GGZ-terrein op wilde rijden. De scooterrijder die op het fietspad reed, die werd daarbij geraakt. Een arts die met een traumahelikopter was ingevlogen, heeft het slachtoffer of ter plekke behandeld. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Op TikTok zijn beelden verschenen van de vernielingen bij basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Op de video's zijn jongeren te zien die lokalen overhoop halen, schermen vernielen en een brandblusser leegspuiten. Politie onderzoekt of de vernielingen te maken hebben met een TikTok-challenge. De schade aan de school wordt geschat op 100.000 euro. Een meisje van 14 is deze week aangehouden. Andere verdachten worden nog gezocht. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het minderheidskabinet aan een meerderheid gaat komen voor de plannen. De oppositiepartijen willen dat het kabinet duidelijk maakt of het inzet op een samenwerking over links of over rechts. Premier Jette wil daar geen uitsluitsel over geven. Je hoort pro-leider Jesse Klaver en Joost Eertmans van Jaar 21.
6: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
7: De belangrijkste vraag was natuurlijk, gaat er een keuze volgen? Op de T-splitsing gaan we naar links of willen ze naar rechts kijken? Die vraag is niet beantwoord.
5: Jette zet nog steeds in op brede steun voor de plannen. Daarom heeft hij bijna alle oppositiepartijen uitgenodigd om met het kabinet in gesprek te gaan.
4: Ja, we hadden het net al even over. Maar dan gaat hij alle partijen weer uitnodigen om het antwoord te krijgen wat ze afgelopen 2 dagen ook al hebben gehad.
5: Ja, en volgens mij een aantal weken geleden ook al. Maar goed, ja. Hij moet iets, denk ik, dus dan doet hij dat maar weer. Een kok in Zuid-Korea die moet een flinke boete betalen, omgerekend ruim 6.000 euro, omdat hij dessert serveerde in zijn restaurant met mieren.
4: Oh.
5: Ja, jarenlang serveerde deze kok sorbetijs en daar strooide hij dan gedroogde mieren op. En dat gerecht stond ook gewoon op het menu. Maar in Zuid-Korea gelden strenge regels voor het eten van insecten. En mieren die zijn verboden om te serveren. Het is niet duidelijk waarom er nu pas wordt ingegrepen, want die kok die heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren ruim 12.000 mierentoetjes geserveerd.
4: Nou, ik zou niet te hard van de door.
5: En wordt dus pas ingegrepen. Ja.
4: Want dan moet hij flink betalen.
5: Okay. Ja, nou, ruim 6.000 euro moet hij dus betalen als boete. Maar er staat kennelijk daar in Zuid-Korea een celstraf zelfs op als je dit soort dingen doet. Maar ja, omdat die man nu dus een soort van meteen bekend heeft en zo, doen ze het af met een boete.
4: Mierenneukerij.
5: Ja.
4: John van Bronhoven. Ja, je zag hem niet aankomen.
5: Nee.
4: Goed, we gaan zo het hebben over wat we ook niet zien aankomen. Het weer.

0: Aswad, next to you. We gaan het hebben over het weer. Doen we met Floris Lafebo van Weerplaza. Floris, kei goedemorgen.
1: John, kei goedemorgen.
0: Hallo. We krijgen een droge dag, heb ik iedereen beloofd.
1: Ja, op de meeste plaatsen inderdaad droog. Er trekt op dit moment een enkel buitje over Tilburg heen. Het is een licht spetterbuitje, maar dat lost de komende uren op. En dan volgt er inderdaad een droge middag met flink wat ruimte voor de zon. Momenteel is het al overwegend helder in de provincie en staat er ook weinig wind uit het zuidwesten. In de loop van de middag trekt de zuidwestenwind iets aan en wordt het zo'n 18 tot lokaal 20 graden. Dus helemaal niet verkeerd vandaag.
0: Niet verkeerd vandaag, absoluut. Nee. En vanavond blijft het droog?
1: Ja, vanavond blijft het lange tijd droog. En met name in het oosten van Brabant zijn er ook brede, heldere perioden. Maar halverwege de avond trekt er opnieuw een storing over. En dat brengt dan vanavond als eerste bewolking in het westen van Brabant. En later ook vervolgens in het midden en oosten. Er volgt wel een droge en zachte nacht met minima variërend tussen de 14 en lokaal 18 graden. En verder trekt de wind vanavond en vannacht iets verder aan naar windkracht 4 of windkracht 5. Nou, morgen een overwegend droge dag in het oosten van Brabant. De zon komt er af en toe bij. Maar voor de rest heeft de bewolking vaak de overhand. Een grijze zaterdag. En met name in het westen van Brabant kan er wat lichte regen of motregen vallen. Gaat niet om grote hoeveelheden, maar toch eventjes de regenradar in de gaten houden morgen. En dan wordt het best wel warm morgen met 21 tot lokaal nog 23 graden. Dus morgen een beetje een herfstachtige dag met hoge temperaturen.
0: Ja, nou, die temperaturen die blijven toch aangenaam hoog. Ik vind het helemaal niet verkeerd.
1: Nee, die blijven inderdaad net rond een langjarige gemiddelde hangen. Het zeewater is momenteel behoorlijk warm met 19 of 20 graden. En omdat de wind uit het westen tot noordwesten blijft waaien, ja, zakt die temperatuur eigenlijk niet of nauwelijks onder de 19 of 20 graden.
0: Ja.
1: Ook op zondag is het 19 of 20 graden. Er trekken flink wat buien over. Morgen of zondagochtend is het behoorlijk nat in provincie Brabant. Maar in de middag dan trekt er flink wat zonnige periode over de provincie heen en wordt het wat droger vanuit het noorden. En dat is een beetje een opmaat voor wat we volgende week gaan krijgen. Dan staat er een periode met prachtig najaarsweer op ons te wachten. Flink wat zonneschijn overdag, misschien wat nevel of mistbanken tijdens de ochtenduren. En van maandag tot en met, nou volgende week vrijdag misschien wel, blijft het droog. En kan de temperatuur oplopen naar meer dan 20 graden.
0: Nou, dus dat ziet er goed uit. Dat is prima. Nou, jij zegt zeewater is lekker warm, 18 tot 90 graden. Ik ren er niet in, hoor. Dus nee, ik vind het helemaal. Het is niet mijn definitie van warm zeewater.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar voor Nederlandse begrippen is het natuurlijk best wel warm.
0: Ja, precies.
1: En volgende week ziet er echt heel goed uit. Prima weer om lekker naar buiten te gaan. Ja. Om een heerlijke wandeling te maken in de bossen en vennen van Noord-Brabant.
0: Kijk,
2: het blijft droog. Ik kan bij jou vast bestellen dat je dat oplengt. Dus je zei vrijdag, ga ik even oplengen tot zondag als dat kan.
1: Ja, vanaf volgend weekend wordt de weersverwachting wel wat onzekerder. De kans op buien neemt dan mogelijk.
2: Nee, maar je hebt nog een weekje de tijd. Dus als jij dat even kan regelen. Zondag is namelijk de Tilburg Tamaals. Dus het zou fijn zijn als het dan ook niet regent voor Brabant.
1: Ja, maar ik zie in de weersymbolen alleen maar zonnetjes staan ook voor dan. Dus het ziet er denk ik wel goed uit.
0: Mooi zo. Floris, dankjewel. Fijn weekend, joh. Dank je. Hoi. We gaan een spelletje spelen, Jasper. Hoe heet het ook weer?
2: Laatste zullen het eerst
0: zijn. Ja, de eerste zullen laatst zijn.
2: Ja, precies.
0: Ja, inderdaad. Hey, ik stel de klok ga ik instellen. Even kijken. Wordt een lang klokje, denk ik.
2: Oh.
0: Ja, doen we een minuutje voor 8.
2: Zo?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Laat hem maar eens even lekker tikken. Als jij straks de eerste bent die de laatste bent die appt als de zoomer gaat, net voordat de zoomer gaat, dan ben je de winnaar. Dus 06-573-28203. Even een appje sturen met je naam of spelletje en dan ben jij de winnaar.

0: Bebe Rexha. De remix van Faithless, A New Religion. Hij klopt.
1: Mensen melden zich al.
0: Ja,
1: dat is te vroeg nog.
0: Als je de laatste bent, dan ben je de winnaar. Net voor de zomer. Oh. Bam. Ja, dan gaan we iemand bellen. Dat is altijd, dit vind ik altijd een heel leuk moment.
1: Ja, ik heb
0: vooral voor jou, want jij krijgt het ineens heel druk. Want dan moet je heel veel knopjes tegelijk. De computer pakt dan de laatste bellen eruit. Of de laatste
1: app. Iemand aan de lijn?
0: Ja, nou, nog niet.
1: Hij gaat over.
0: Ja.
2: Hey,
0: er zit een kraakje in de verbinding. Maar ik hoor nog heel graag een keer jouw naam.
2: Hey, Fons.
0: Fons. En kijk, goedemorgen, Fons.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Ja, jij bent de laatste, jongen.
2: Ja, ik merk het.
0: En bent ook de eerste daarmee. Dus dat betekent dat je de winnaar bent van het spelletje.
2: Ja, mooi.
0: Ja, ja, we vinden hartstikke mooi. Jij bent volgens mij onderweg en je zit naar ons te luisteren tegelijkertijd, want we horen ons terug in een echo.
2: Ja, ik zal de radio even uitzetten.
0: Ja, dat is fijn, dat is sympathiek.
2: Kijk, ja,
0: dat is een stuk beter. Dat vinden we fijn, want dan gaat het alle kanten op. En dat is voor de luisteraar ook niet lekker om te horen. Hey, je bent onderweg, zeg je, Fons.
2: Ja.
0: Waar naartoe?
2: Ik ga dadelijk een tijdje doen.
0: En wat ga je doen?
2: Een tijdje.
1: Een tijdje wat?
0: Een tijdje wat?
2: Een tijdje heggenknippen in de tuin.
0: Heggenknippen in de tuin? Oh.
2: Ja.
0: Ja, dat heb je net gehoord. Het is mooi weer voor vandaag.
2: Ja, erop.
1: En krijgen ze allerlei vormpjes of wordt het gewoon weer zo'n blok?
2: Nee, het wordt een mooi hesje. Echt waar.
0: En hoeveel meter heg is het?
2: Hoeveel meter?
0: Ja.
2: Ja, ik denk een kleine 30 meter.
1: En ga je nu linksaf of rechtsaf? Want je richtingwijzer staat uit.
2: Ik ga rechtsaf.
0: dat is een ander programma. Rechtdoor. Ja, dat is afslag Zuid. Daar kan je altijd een liedje kiezen. Hé, hey, Fons, we krijgen het kei goeiemorgen prijzenpakket. En ik wens jou een mooie knipdag vandaag dan.
2: Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Dankjewel. Fons is de winnaar. Hij was de laatste en tevens ook de eerste in de Kei Goeiemorgen. En dit is Albert Hammond.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
11: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
15: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
14: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
16: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
14: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. Dan gaan we even naar Rijn Wapens van de ABB voor de verkeersinformatie. Rijn, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen België en Berg op Zoom-Zuid, 7 kilometer met 15 minuten vertraging. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Op de A50 Arnhem richting Os beland je in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer met 10 minuutjes op onthoud. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg kun je er 10 minuten bij optellen.
9: Oké, dankjewel. Zometeen in de Keigoeie morgen het antwoord weer op een keigoeie vraag. Het is tenslotte vrijdag en ook Toto komt eraan.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè?
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
24: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
25: Download de app en start met vinden.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
28: Start je dag zonder barst.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
31: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
30: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
32: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft wel zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
33: Met onze chocolade.
34: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
35: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
32: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
36: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
37: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
36: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
37: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
38: Is Omroep Brabant. Met nu...
9: Kei, goedemorgen.
0: John van Vroenhoven.
39: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
40: Een kei, goedemorgen Brabant.
41: Kei, goedemorgen.

0: De Rosanna Toto in een kei goeiemorgen.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Op deze vrijdag 18 september. Het wordt een droge dag met geregeld zon. En een lekker temperatuurtje van een graadje of 19 vandaag. Dit weekend af en toe een bui. En dan wordt het zo'n 20 graden.
2: Jarig vandaag. Lance Armstrong. 55 kaarsjes worden uitgeblazen. Frits Sissing doet het 63. En Ronaldo, de oud voetballer, die wordt 50 vandaag.
0: Ja, een proficiat. Allemaal. Vooral Ronaldo natuurlijk, zit te luisteren. Ja. Nee, ik zit even die Frits Sissing. Ik vind dat altijd leuk. Die, ja. Ja, ik vind het een leuke presentator. Die heeft een...
2: Hij heeft een
0: charismatische uitstraling. Heel veel rustig. Misschien komt dat ook door Kunst en Kitsch, maar...
2: Ja, ik moet bij Frits Sissing altijd aan de musicals denken.
0: Ja, maar dat doet hij ook leuk. Hij presenteert leuke programma's. Maar ik vind Kunst en Kitsch, dat mensen bij mij thuis snappen niet dat ik daarnaar kan kijken.
2: Hoezo?
0: Maar dat vind ik super zen. Dat vind ik...
2: Dat kan me wel.
0: Ja, mijn zoon moet altijd heel erg lachen. Die pap zit je weer de Slow TV te kijken. Kunst en Kitsch. En ik vind dat mooi. Dan komt hij met een schaaltje of een dingetje. En dan,
2: ik heb dat dus een beetje vergelijkbaar op het programma met Van Onschatbare Waarde.
0: Ja, maar dat is een beetje hetzelfde. Ja, dat is heerlijk, toch? Is dat leuk?
2: Kom maar vertellen wat voor iets is. En dan, ik heb er geen idee, joh. Uit welke periode en tijd en dingen. En dan daarna komt nog een beetje... Kijk, bij Kunst en Kitsch is de spanning.
0: Ja.
2: Wat is het waard?
0: Ja.
2: En bij Van Onschatbare Waarde is de spanning... Hoe gaan die onderhandelingen? Ja. Wat krijg je eruit?
0: Precies. Ja, ik stond gisteren in mijn appartement. We zijn dus aan het verbouwen nu, voor de duidelijkheid. Ja, een hoop ellende. We hebben asbest en zo. Dus daar ga ik niet mee vermoeien. Maar nu zijn we helemaal terug tot op de balken. En dat zijn eeuwenoude balken waar we nu op zitten. Dat is een rijksmonument. En daar zijn we een oude gasleiding tegengekomen.
2: Ja.
0: Met daaronder nog een haakje waar vroeger een gaslamp aan gehangen heeft.
2: Oh.
0: Dat vind ik super interessant. Dus ik zeg tegen jou, is dat nog wel waard? Want ja, het moet ergens die asbestsanering betaald worden. Maar,
2: en?
0: Ja, nee. Oh. Nee, ja, vooral laat het maar niet zien bij erfgoed. Want dan...
2: Dan mag het niet weg.
0: Nee, waarschijnlijk niet.
2: Oh, ja, dat is natuurlijk met een rijksmonument. Nee. Daar mag niks aan veranderen.
0: Nee, maar we zullen daar verder ook over ophouden. Want dan maak ik slaap onder wakker.
2: Het is trouwens geen rijksmonument waarin jij woont. Het is gewoon
0: een mooi huis.
2: Een nieuw huis.
0: Dus dan moet het worden. Wat ziet er nu niet uit? Gemiddelde... zeg maar waar... weet het? Het krakerswoning, die ziet er beter uit. Hey, het is vandaag dag van de Noordzee. Het is ook bamboedag en equal pay dag. Gelijkheid bij mannen en vrouwen gaat het dan om, volgens mij.
2: Ja, salaris.
0: Ja, gelijk salaris. Nick.
3: Ja.
0: Het nieuws.
3: Ja, let op. Als je zo'n lieve man bent die geregeld met een spontaan bosje bloemen thuiskomt, want dat gaat je over een paar jaar veel geld kosten. Het kabinet wil vanaf 2028 de BTW op bloemen en planten verhogen van 9% naar 21%. Als de prijs daardoor inderdaad stijgt, dan zegt een ruime meerderheid van Nederlanders minder geld aan bloemen te gaan uitgeven. Dat heeft Hart van Nederland uitgezocht. Telers en bloemisten die maken zich dan ook grote zorgen om de plannen.
0: Rob Jatten, die plant dat.
3: Bij broodjeszaak in de Heuvel in Gelderop is vannacht een explosief ontploft. Het gebeurde volgens de politie om iets over 1. Er is niemand gewond geraakt, er is wel veel schade aan het pand. Zo is de voorgevel vernield en er zijn ruiten gesneuveld. En dan naar het stadje Ilfracombe in Groot-Brittannië. Daar heeft een ouder stel meerdere verkeerslichten vernield. Die twee die waren in de ban van een bijzondere complottheorie die ze online tegenkwamen. Die beweerden namelijk dat de sensoren op verkeerslichten geheime elektronische aanvalswapens zijn die kanker en hartaanvallen veroorzaken. Die man en die vrouw besloten daarna zoveel mogelijk kabels van verkeerslichten door te knippen. Er is voor omgerekend duizenden euro's aan schade aangericht.
0: Hoe kan je toch? Daar is de bliksem toch ingeslagen bij, of niet?
3: Ja, je zou zeggen.
2: Ja, sorry. Opa's, oma's, blijf van het internet af.
0: Niet doen.
2: Nee. We komen wel gewoon langs, we sturen wel een kaartje.
0: Niet alles wat daar leest is waar. En hoe dikker het gedrukt staat, hoe minder waarheid erin zit. Ja, goed.
2: Ik zie het ook helemaal voor me.
0: Ja, ik ook.
2: Twee op zijn trapje en dan zo'n tangetje erbij. Zo, deze doet het niet meer.
0: Een scootmobieltje.
2: En dan een skipmobiel weg.
0: Oh, geweldig. Dankjewel, Nick. Meer nieuws op web.nl natuurlijk van Omroep Brabant. Het is vrijdag vandaag, Jasper. Voor je het al niet wist.
2: Ja.
0: Dan beantwoorden wij altijd een keigoede vraag.
2: Ja.
0: Ja, gaan we zo.

0: Sinclair. En Love Generation maakt het 8:50. Dat betekent het volgende.
1: Kei, goede vraag.
0: Dat is altijd het moment waarop we een vraag van een luisteraar erbij halen om te beantwoorden. En die bombarderen we dan tot kei, goede vraag. Vandaag een hele leuke vraag. Die komt ook van een leuke persoon die 6 jaar oud is. Die zit samen met vader Maarten aan de telefoon. Dan heb ik het over Wout. Wout is 6 jaar. En vader Maarten die is erbij te horen. Mannen, goede ochtend.
2: Goedemorgen.
0: Kei, goedemorgen. Dag Wout. Hallo, wat leuk dat jij een vraag hebt ingestuurd.
2: Ja.
0: Ja. Wat is jouw vraag, Wout?
3: Waarom hoef je in de trein geen gordel aan?
0: Waarom je in de trein geen gordel aan hoeft?
2: Ja, precies.
0: Dat vroeg jij je af. Wanneer ben je voor het laatst in de trein geweest, Wout?
2: Zomer, hè?
3: Ja, in de zomer.
0: En toen hoef je er geen gordel om.
3: Ja.
0: Ja, nou, in de auto doe je dat wel. Nou, wij vinden dat, zoals wij dat noemen,
1: een kei goede vraag.
0: En daarvoor hebben we een antwoord gezocht. En dan kunnen we natuurlijk niet anders dan naar de NS. En daarvoor heb ik woordvoerder voor de NS, Arno LeBlanc, aan de telefoon. Arno, een kei goede morgen.

0: De vervoermiddelen die er zijn. Hè? Een trein rijdt over een vast spoor. Via een vast tijdschema. En dat spoor heeft ook nog een beveiligingssysteem. Dus waar je bijvoorbeeld met een auto door rood zou kunt rijden. Mag niet, maar het zou wel kunnen. Een trein kan dat niet. Want als een trein door rood rijdt, een machinist, dan grijpt het beveiligingssysteem meteen in. En dan komt de trein tot stilstand te staan. Dus je ziet ook dat eigenlijk ongelukken waarbij mensen echt grote verwondingen oplopen, hè, dus, die komen eigenlijk amper voor. En een type ongelukken waarbij een gordel echt helpt, ja, die heb je met een trein eigenlijk niet. Dus, en dan is het ook nog zo, als een trein bijvoorbeeld in botsing komt met een auto op een overweg of zo, ja, dan meestal rijdt de trein door en wordt de auto aan de kant gegooid. Dus je ziet, ja, dus het gebeurt gewoon niet zo vaak. Dat is eigenlijk de reden.
1: Dat is een heel duidelijk antwoord. Wout, snap jij het antwoord van Arno?
2: Ja.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Ja, nou, je hebt Wout helemaal blij gemaakt. Wout, mag ik jou eens vragen, waar komt jouw fascinatie voor treinen vandaan?
2: Waarom vind je treinen leuk? Waarom vind je treinen leuk, Wout?
3: Omdat je daar het snelst... Omdat je daar snel mee kan rijden.
1: Nou, kijk Arno, dat is een mooie reclame voor de NS. Dat je daar gewoon alles snelst mee bent.
0: Dat is ook het leukste aan een trein, hoor. Dat hij kan rijden.
1: Dus. Ja, dat hij kan rijden. Ja, precies.
0: Ja, zeker.
1: Nou, ik vind het hartstikke mooi. Wout, als je een volgende keer een vraag hebt, dan mag je die altijd insturen. Dus we vinden het hartstikke leuk dat jij een vraag hebt ingestuurd. En als je een spreekbeurt een keer gaat doen over de treinen, dan kan je gewoon Arno daarvoor bellen. Dan gaan we dat regelen. Zullen we dat afspreken?
3: Ja.
1: Nou, goed zo. Dankjewel.
2: Dankjewel
1: Maarten ook. En Wout, dankjewel voor de vraag. En Arno, dankjewel voor het antwoord.
0: Ja, geen probleem.
1: Een hele duidelijke uitleg.
0: Ja, nou, ik hoop het.
1: Nou, goed zo. En als jij zelf ooit een vraag hebt, dan mag je hem ook insturen, hè?
0: Als ik ooit een vraag heb, ja, daar zal ik ze even goed over nadenken.
1: Ja, dat moet je doen. Ja, wij worden graag uitgedaagd met leuke vragen. Dus bij deze ben je uitgenodigd. Goed zo. Dankjewel, hè. Dag,
0: okay,
1: fijne dag. Dag. Ja, en als jij dus een vraag hebt, al net zoals Wout, dan horen wij heel graag van je. Kan jij ons bereiken via de app 06-573-2203 voor een vraag. Maar je kan hem ook e-mailen. Dat is misschien nog net zo makkelijk. Dan stuur je hem naar vraag@omroepbrabant.nl. Wij verzamelen alle vragen en iedere vrijdag beantwoorden wij één keigoeie vraag.

0: Mars, I Just Might in de Kei voor morgen. We gaan naar het nieuws zometeen met Niek. Wat zijn de hoogtepunten?
1: Onder andere gaat het over een explosie bij een broodjeszaak in Geldrop. En in Polen begint morgen een opvallend Europees kampioenschap.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
6: Dat is genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
5: Kijk op rousseau.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Ja, en daar gaan we toch maar weer even naar de ANWB op deze vrijdag. Is het voor ons redelijk uitzonderlijk, Rijn, dat we zo vaak contact hebben op de vrijdagochtend?
9: Ja, dat klopt inderdaad. Er gebeuren helaas ongelukken op de A4 bijvoorbeeld richting Rotterdam. Het ging mis bij Berg op Zoom-Zuid. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Goed nieuws, want de Bergen is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Ook op de A50 richting Os rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dan nog een ongeluk op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wijchen en Kuik doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht.
0: Oké, sterkte allemaal in de file. Goed nieuws voor iedereen die houdt van een zonnetje en een droge dag. Dat krijgen we vandaag. Het wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er een buitje vallen. Morgen bewolking, af en toe een bui en met 20 graden is het vrij zacht. 8:58. We gaan naar de hoogtepunten van het nieuws, Nick.
1: Bij een broodjeszaak aan de Heuvel in Geldrop is vannacht een explosief ontploft. Het gebeurde volgens de politie om iets over 1. Er is niemand gewond geraakt, wel is er veel schade aan het pand. Zo is de voorgevel vernield. Een man die zich voordeed als bankmedewerker is eerder deze week in Best op heterdaad aangehouden. Bij de politie kwam zondagavond rond 10:30 een melding binnen over de man, omdat hij had geprobeerd een bewoner op te lichten. Omdat hij op dat moment mogelijk nog in de buurt was, gingen agenten meteen op zoek en niet veel later troffen ze hem aan. Hij had toen al pincodes ontfutseld en ook al geld van het slachtoffer overgeboekt naar een andere rekening. Michael van Gerwen is meteen in de eerste ronde van de World Series of Darts Finals uitgeschakeld. De titelverdediger uit Vlijmen miste 6 pijlen voor de wedstrijd. Hij ging uiteindelijk met 6-5 onderuit tegen de Noord-Ier Daryl Gurney. Giel van Veen uit Andel die heeft zich wel geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg de Engelsman Chris Doby. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Voor een liter diesel betaal je nu rond de €2,81. Dat komt vooral door schaarste aan diesel, legt deze econoom uit.
10: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Een liter benzine is nu flink goedkoper dan een liter diesel. En dat is in Nederland ongebruikelijk. Dan naar Warschau. Daar begint morgen een bijzonder Europees kampioenschap. Namelijk het EK tramrijden. Oh. Ja, namens ons land doet het Rotterdamse trambestuurder Elvira mee. Bij dat EK draait het vooral om behendigheid. En Elvira vertelt wat haar zowel te wachten staat.
11: We moeten bowlen met de tram. En je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram. En dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen.
1: Ja, nou, dat soort dingen moet je
12: We moeten bowlen met de tram. Ik dacht, dit is Edith Jagon. Dit is een of andere tramterm.
0: Zij zit nou
12: niet.
0: Echt. Bowlen met de tram.
12: En toen begon ze over die kegels. Dit is echt bowlen.
0: Ja.
6: Ja, dat moet een leuke beelden opleveren.
0: Ja, dat
6: denk
0: is
6: ik
0: wel heel bijzonder. Maar ik zeg, hoe kan je nou EK tram rijden? Want de tram zit erin op rails. Ja, je kan hooguit het snelste zijn. Maar
12: ook ja, dat ze zeggen, we moeten drie keer achteruit steken. Denk, ja, je
6: met,
12: rails.
6: Met een kom water en zo. Ja. En er is ook gewoon echt een Nederlandse voorronde geweest. En zo ook in Rotterdam. Want daar heeft zij zich ook geplaatst. Dus okay. Het is ook echt zo'n dingetje. Ze moet in Warschau rijden met een tram trouwens die ze niet kent. En die ook smaller en korter is dan haar tram in Rotterdam. Ja. Dus ze heeft er ook nog even mee moeten oefenen.
0: Want, oh jee, ja. Altijd
12: lastig, hè? Korte tram, altijd lastig.
0: Korte trammetjes, hè?
12: Ja, dat is altijd lastig. Ja, dat is altijd lastig.
0: Zit hier een hele ervaren tramchauffeur tegenover me. Trambestuurder. Ja, nou, die trammetjes in Lissabon, die vind ik al heel tof. Die gaan hard, jongen, door die straatjes heen. Dan denk je echt wel van, hoe kan dit? Maar het is gelukkig dat ze op bril zitten. Ja.
12: Totdat de kamer loslaat, maar goed.
0: Nee, dat is een andere. Dat zijn die funiculaars. Die trekken je... Ja, is ook een trammetje, maar dat...
12: Oh, zijn ja, dan rijden ook nog gewoon... Ik ben nooit in Lissabon geweest, maar dan rijden ook nog gewoon platte trammetjes.
0: Zou je toch eens een keer heen moeten gaan?
6: Oh, echt leuk, hoor.
0: Iets meer van de wereld zien, Jasper.
12: Ik kom net uit China.
0: Iets meer van de wereld zien.
12: Pot omheen, ja.
0: Of ben je in China geweest?
12: Oh, ja.

0: Je werkdag. Je werkdag vliegt voorbij.
1: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
0: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant

0: Benson Boone, Mystical and Magical. En ik krijg goedemorgen. Ja, weet je het, 25 jaar geleden nog, toen zong jij een liedje waarschijnlijk heel hard mee. Dat was een liedje van Frans Bauer, Heb je even voor mij. 25 jaar geleden, Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen zeg. Ja, dat is 25 jaar geleden en wees de tijd dan gevlogen, zullen we dan wel zeggen.
1: Dat kun je wel zeggen. Ja. Ik bedoel, als je even kijkt naar de afgelopen week, wat ik allemaal heb aangekondigd, ik 40 jaar in het vak, wat ik ga vieren in Ahoy in Rotterdam. En ja. Nu de mijlpaal, wat ik ook even zeg maar zou willen aanstippen, is 25 jaar geleden waar echt zeg maar mijn belangrijkste liedje in mijn carrière langskwam. Ja, het lijkt allemaal gisteren.
0: Ja, het lijkt allemaal gisteren, ja. En dus over, als we elkaar spreken, ook altijd alsof het gisteren ook zo was. Maar ik wil je eerst even nog feliciteren, Frans. Want ja, toch weer opa geworden met kleinkind Jan.
1: Dat klopt.
0: Ja, en daar hebben we allemaal ook mee mogen maken. Dus van harte gefeliciteerd. En ook met alle mijlpalen die je al hebt gehaald.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat opa zijn, dat is wel het allermooiste.
0: Ja, maar dan zie ik jou echt ook. Ben jij een geboren opa?
1: Nou ja, geboren opa. Ik ben wel heel dankbaar dat ik opa mag zijn. Ja. Ja, weet je, als je zo'n beetje rond je heen kijkt en je gaat de 50 aantikken, dan weet je zelf ook dat gezondheid een heilig goed is. En ja, ik behoor gelukkig tot die mensen die dat allemaal mag meemaken.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik ook erg dankbaar voor. En nu ook straks, dan komt hij hier naartoe. Dus wij hebben vandaag de hele middag opa en oma dag.
0: Ja.
1: Ja, en dat zijn voor mij wel de krenten in de spreekwoordelijke pap.
0: Ja.
1: Ja, het is toch echt geweldig leuk.
0: Ja, dat is geweldig leuk. Zijn alle clichés weer waar, Frans?
1: Nou, maar dat is echt zo. Kijk, tuurlijk, je houdt van je kinderen echt bizar veel.
0: Ja.
1: Maar van je kleinkind nog een streepje extra.
0: Nou, laat ze het maar niet horen. Nee, dat snappen ze. Als geen ander, dan gaan ze over heel veel jaartjes ook zelf.
1: Ja. Ik moet je zeggen, hij was veel te vroeg. Hij was veel te vroeg geboren.
0: Ja.
1: Ik vond het echt enorm spannend. Want ja, hij was zo groot als een pak melk. En dan met allemaal slangetjes en dergelijke. Nou, weet je, dat is best wel een angstig iets.
0: Ja.
1: Dat herkent denk ik iedereen die dat meemaakt. Maar ja, ik ben toch wel echt serieus dankbaar dat het zo'n geweldig mooie ventje is. Hij lijkt er sprekend op zijn opa eigenlijk. Het is gewoon een bouwensnoetje.
0: Nou, mooi man. Geweldig. En, nou, en misschien kan hij het later gewoon ook jou opvolgen als ook weer, ja goed, sowieso een muzikale familie.
1: Weet je wat het is? Ik hoop dat ze dingen gaan doen die ze leuk vinden.
0: Ja.
1: Snap je dat ze gewoon hun eigen passie achterna gaan? Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Ja, dat zeg je helemaal goed. Nou, dat heb jij in ieder geval ook gedaan. En 25 jaar geleden leverde dat een dikke hit op. Wat overigens begon als een B-kant van een single die heel anders bedoeld was.
1: Nou, dit liedje heeft nog wel een grotere geschiedenis. Dat heb ik wel eens verteld. Maar dit was eigenlijk helemaal niet bedoeld voor Frans Bauer, dit liedje. Dit was in die tijd, was dit zeg maar een soort. Ja, dit was eigenlijk een opvolger voor Jody Benal.
0: Oh?
1: Jody Benal had in de jaren net Kessieke, no?
0: Ja.
1: En er was Emil Hartkamp was gevraagd om daar een nieuw nummer voor te maken als een nieuwe single. En ik weet nog die dag dat ik in de studio was, dat het liedje gemaakt werd. Ik was er eigenlijk al mee verliefd op. Ik was eigenlijk gelijk al gek op het liedje. Maar ik mocht het toen nog niet hebben. Maar wel met de kanttekening als vandaag de manager is geweest en hij wil het liedje niet, dan mag jij het gaan opnemen. Nou, ik ben er die dag gebleven. Dit is echt waar. En ja, 's middags om 4:30 toen was het zover de manager vertrok. En ja, ik kreeg de mededeling, ze vinden het liedje net niet goed genoeg. En toen heb ik het opgenomen. En alles wat er daarna gebeurde is eigenlijk geschiedenis. Eerst was het mijn eerste flop, hè, want het deed niet echt heel erg veel.
0: Nee.
1: En toen werd het de leader van de Bauers.
0: Ja.
1: En ja, de rest is geschiedenis. En de remake, zoals nu net uit is gekomen, is ook nu de leader van de nieuwe Bauers.
0: Ja.
1: Dus voor mij is dan de cirkel er ook alweer een beetje rond.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad zo. Dat is raar hoe het kan gaan. Maar het is niet dat dit uniek is in de popmuziek. Want je hoort het wel vaker dat een liedje bedoeld is, geschreven wordt voor iemand. En die dat dan soms ook gewoon weigert. En, of dat een liedje wordt opgenomen en dat het niks wordt. En iemand anders die maakt een cover. En die schroot er dan wel een hit mee.
1: Je weet het nooit, maar ik moet je wel zeggen, het is wel een liedje wat door de loop der jaren echt. Ja, dit liedje, dat kun je niet uitleggen dat heeft een soort magie. Dat verbroedert, de generaties, dat verbroedert jong en oud. Het is, ja, het is heel bijzonder. En dan nu ook, als ik er nu zeg maar kijk naar wat we ervan hebben gemaakt, wat ik ontzettend leuk vind, met de rapper erbij en met de Afrobro's.
0: Ja.
1: Ja, dat kan dit liedje ook hebben.
2: Hey, en hoe ging dit? Want ik kan me voorstellen, dit zijn niet de eerste artiesten die jou benaderen toch om een nieuwe versie of een andere
1: Moet je eerlijk zeggen, ik heb hun benaderd. Kijk, het is voor mij het aankomend jaar is voor mij een heel bijzonder jaar eigenlijk. Want zoals ik net vertelde, ik sta 40 jaar in het vak. Ja. En dan ga ik vieren in Ahoy. En ja, goed, dan ga je toch even terug naar alle bijzondere momenten. En toen dacht ik van nou, ik zou het echt leuk vinden om toch een... Ja, toch iets bijzonders te doen met een Happy Even. En toen, ja, toen kwam het een en het ander, kwam ik Billy Dans een keer tegen. En de Afrobro's, die zijn hier thuis ook heel erg geliefd. En toen dacht ik van, nou, wat zou er dan gebeuren als we die mensen zouden samen mengen? En ja, die hebben toen benaderd, vonden het ontzettend leuk. En daar is dit uitgerold.
2: Het is echt vanuit jou ontstaan. Het is niet dat zij eigenlijk naar jou toe gingen met... Hey, we zouden wel eens iets met Happy Even van mij willen doen.
0: Ja, dat zou even. Nee. Hey.
1: Ja, het is echt zo gegaan.
0: Maar de inspiratie komt alweer van jouw kinderen af, Frans. Als ik het goed begrijp.
1: Ja, ik heb wel eens zitten proberen. Kijk, heb je even, kan je in alle soorten doen. Hè? We hebben de loop der jaren ook wel eens gehoord een hele rustige versie. En dan zijn allerlei versies zijn er langs gekomen, maar nooit echt een rapversie.
0: Nee.
1: En dat vond ik ook wel leuk om dat toch een beetje zeg maar, op deze manier te doen. Maar ik ben zelf ook heel verrast, want... Als we kijken ook vanochtend ook de eerste reacties. Ja, het is echt ontzettend leuk. We staan zelfs nu op de Spotify banners en dergelijke. Ja, dat is toch wel echt een hele grote eer.
0: Ja, ik vind het zo mooi, Frans, dat je zit 40 jaar in het vak en je hebt zeg maar, de eerste jaren echt moeten knokken. Nee, behoorlijk hard moeten knokken om onder de aandacht te komen. Als je uiteindelijk gelukt. En dan breek je ook nog door. Maar je blijft wel altijd, zeg maar, als ik jou nu ook weer hoor over deze plaat. Emotioneel betrokken bij het product wat je levert.
1: Ja, maar ik denk dat als je echt van je passie houdt... Ik mag het niet eens werk noemen, want ik vind het gewoon... Ja, als je zanger bent, dan is dat ook een hobby.
0: Ja.
1: Dat is gewoon, anders kan je het ook niet zo'n 40 jaar volhouden, denk ik. Ja, dan moet je daar natuurlijk ook wel een passie en een heel goed gevoel bij hebben,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Nou, als je muziek gaat maken om maar een liedje te maken en te denken, nou gaan we even hits scoren. Ik denk niet dat zo werkt.
0: Nee. Ja, voor sommigen misschien een keer wel, maar dan hebben ze één keer geluk. Maar ja, je zit 40 jaar in het vak, dus dan moet er toch iets meer aan de hand zijn.
1: Ja, het is toch wat. Als je erover na gaat denken, 40 jaar in het vak, dit is toch iets... Weet je, ik ben helemaal niet zo van mijn eigen mijlpalen vieren. Want ik heb mijn 25-jarig jubileum ook niet. Maar mijn 40-jarig jubileum, dat dacht ik bij mezelf van dit ga ik niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Dus ik ben daar de afgelopen maanden al enorm druk mee geweest.
0: Ja.
1: Maar ik kan wel zeggen, dat gaat wel de echte kerst op de taart worden.
0: Nou,
1: want dat wordt echt een mega show in Ahoy. Ik heb natuurlijk in het verleden daar zwembaden gehad.
0: Ja.
1: Ik ben er vliegend heen gekomen. Ik heb eigenlijk alles op showgebied daar wel mogen doen. Maar de fans die nu gaan komen, die gaan echt iets bijzonders ermee maken.
2: Je hebt toch nog iets kunnen vinden wat je nog niet gedaan had?
1: Ja, weet je, als je 40 jaar in het vak zit, dat gaat natuurlijk niet zomaar een standaard show worden.
0: Nee, maar kan je een tipje van de sluier oplichten, Frans? Dat we al een klein beetje weten op welke richting we moeten denken.
1: Ja, het is natuurlijk sowieso zeg maar een reis door 40 jaar Frans bouwen in al zijn facetten.
0: Ja.
1: Maar goed... ik kan er natuurlijk niet al te veel over zeggen, maar het podium is echt immens mooi. Het beslaat bijna de hele breedte. Het is bijna even hoog als dat dak is. Het is echt gewoon, echt wel, echt dat ik zeg van nou, hier ben ik echt wel serieus trots op.
0: Nou,
2: het
0: mooi.
2: Het klinkt alsof jij het halve concert in een tuigje ergens...
1: Het gaat wel iets worden, dat
0: kan ik niet. Volgens mij vindt het zelf spannend.
1: Ik vind het ook spannend, maar weet je... 40 jaar, jongens. Dat doen we toch maar één keer?
0: Ja, dat zeg je helemaal goed. Nou, 9 en 10 april sta je daar. Voor die tijd hebben we vast nog meerdere keer contact.
1: Ik ga de hele tent slopen daar, geloof ik.
2: En als je dan toch aan het dak hangt, straks haal er even een doekje overheen.
0: Ja, precies. Dat je even kunt pushen. Een lampje vervangen. Frans, we gaan hem draaien, jouw nieuwe single. Frans, samen met Billy Dans en Afrobos. De remake van de 25 jaar oude hit Heb Je Even Voor Mij. Frans, een mooie dag en veel genieten. Geniet van, lekker van het oppassen vanmiddag.
1: Dank je en gooi de heupjes lekker los nou.
0: Gaan we doen, jongen.
1: Houdoe. Doei.
0: Doei.

0: 40 jaar in het vak gaat hij vieren op 9 en 10 april. En het is dus deze single opnieuw uitgebracht in een nieuwe versie. Die hoorde je Frans Bouwer hadden net aan de telefoon. Samen met Billy Dans en Afrobos heb je even voor mij. De heupjes zijn losgegooid, Frans. Dus dat zit helemaal goed. Het is een keigoeie morgen waar je naar luistert op Omroep Brabant op deze vrijdagochtend. Op weg naar het volgende uur. Een druk uurtje hebben we nog voor de boeg. Want straks gaan we niet alleen een slikker geven aan het rad. Mag je liedjes aanvragen. Vinden we leuk als je daar even weer aan meedoet. Denk er vast even na over een lekker liedje wat je graag zou willen horen. Maar we gaan het ook nog even hebben over Circus Circulo. Die staat in het spoorpark in Tilburg. En dat is altijd iets bijzonders. Dat is een feestje. En als je er nooit bent geweest, dan hoor je straks de redenen waarom je er misschien wel eens een keertje heen zou moeten gaan.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
8: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Hey Raymond!
13: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
15: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
16: Voordeelhaartjes.nl.
17: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
18: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
21: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik
0: had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
20: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
21: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
20: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Rijn Baartmans van de ANWB. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Op de meeste plekken rijdt het door. 1 file op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
22: Oké, dankjewel. Zometeen slinger aan het rad. Denk van eens even na over een liedje wat je straks graag zou willen horen.
24: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
24: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
26: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
27: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
28: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
29: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
30: Interessant. Wat verdien jij dan?
29: Zo open bedoelen ze vast niet.
31: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
28: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
31: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
32: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
33: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
34: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
33: Albert Heijn. Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
35: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Kei. Goedemorgen.
37: John van Vroenhoven.

0: Soul Asylum, Runaway Train, daarvoor nog Alcazar en Crying at the Discotheque in Keigoedemorgen. Het is 12 minuutjes over 9.
1: Keigoedemorgen.
0: En het is vrijdag vandaag. Vandaag wordt een zonnige dag, droog ook met 19 graden vanmiddag op de thermometer.
2: Het is opletten dit weekend, want er gaat weer een stuk van de A59 bij Hoijpolder dicht vanwege werkzaamheden.
0: Oh, dus zijn ze daar natuurlijk nog steeds bezig met. Wordt,
2: ja, dat gaat echt nog jaren duren. En nu is het weer de andere kant op en dan weer die kant op. Ja. Dus daar heb je nog wel even last van, dus let op als je daarheen moet dit weekend. Er begint vandaag ook de jaarlijkse egeltelling. Even opletten in de tuin. En goed nieuws voor David Bowie-fans vandaag, want vandaag komt er een album uit met niet eerder uitgebrachte nummers.
0: Oh ja, dat doen ze wel eens vaker. Ik vind dat altijd een beetje dubieus. Dat er is vaak een reden voor geweest waarom ze die niet hebben uitgebracht.
2: Ja, maar dan, goed, misschien had hij een jaartje langer geleefd, dan had hij het wel uitgebracht.
0: Ja, dat weet je niet. Ja,
2: ik vind het ook met Prince. Gooi die hele kluis open.
0: Ja?
2: Ja, zonde toch?
0: Ja, je hebt eigenlijk wel een punt. Dat heeft natuurlijk een artiest heel veel aandacht aan besteed om dat te maken. Maar het is niet uitgebracht. En ik ben dan benieuwd waarom dat dan de reden is dat het niet is uitgebracht.
2: Ik was bij Michael Jackson ook heel blij hoor. Toen nog dat ene album kwam. Waar ook Love Never Felt So Good op stond. Weet
0: je
2: wel.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: Nog een single is geweest met Justin Timberlake. Ja, kom maar.
0: Ja.
2: Ik vond het ook niet mindere nummers.
0: Nee, maar goed, we moeten het gaan beoordelen. Ik ga het luisteren. Ik vind
2: ik
0: zeker
2: ga het ook opzetten terug
0: van Bowie. Mooi. Nick, nieuws.
3: Openbare aanklagers in Parijs gaan onderzoek doen naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Het gaat om klachten rondom een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder hun toestemming worden gefilmd met camerabrillen. Een scooterrijder is gisteravond in Eindhoven zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ging mis toen de automobilist op de Anthony Fokkerweg het GGZ-terrein op wilde rijden. De scooterrijder die op het fietspad reed werd daarbij geraakt. Een arts die met een traumahelikopter was ingevlogen, die heeft de slachtoffer behandeld. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.
0: Oké, dankjewel.
1: Op Brabant.
0: Kei, goedemorgen. We gaan een slinger geven aan het rad. De categorie, Jasper.
2: Dingen waarmee je het weekend kan vieren. Kan veel zijn.
0: Ja, het hangt van de letter af natuurlijk.
2: Oeh, de letter V is het vandaag.
0: Oeh, waarom zeg je oeh?
2: Dat weet ik niet, zeg jij de enige letter. Ja, nee, ik had ook gezegd oeh, de letter A, maar het is oeh, de letter V.
0: Dat zit er gewoon in. Gewoon oe.
2: Ja, vind ik dat al spannend.
0: Ja? Heeft dat met China te maken nog, dat oeh?
2: Nee, het is gewoon oeh, dat ik denk, oeh, even nadenken. Oeh, dat is spannend. Oeh.
0: Ja, oké.
2: Ja.
0: Niet dat je in China rondliep en zegt oeh.
2: Nee, ik dacht van oeh, hier word ik gefilmd. Oeh, hier word ik ook gefilmd.
0: Ja, die werd er ook gevallen.
2: Oeh, hier word ik ook gefilmd.
0: Ja, daar doen ze niet zo moeilijk over. Nee. Oké, dingen waarmee je het weekend kunt vieren met de letter V. Met een lekker liedje erbij. 06-573-282-03. Dan gaan wij met plezier de liedjes opzoeken. Maar we gaan ook even kijken wat je er allemaal bij zegt. En ben je een beetje soepel vandaag?
2: Altijd. Zeker op vrijdag helemaal.
0: Ja, oké. Okay. Simon, die zegt vrije tijd. Dingen waarmee je het weekend kunt vieren. Ja, je vrije tijd. Nou, zeker. Daar kan je een feestje van maken.
2: Hartstikke soepel.
0: Ja, met dit liedje. Peter Fox. Oost aan zee. Dat kan je ook doen in het weekend. Lekker naar een huisje toe.
2: Oh, had ik dan maar.
0: Aan de Noordzee. Kan je een keer opnieuw het water. Hier ben ik.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Haus am See. Dikke met de letter V waarmee je het weekend kunt vieren. Blijf ze doorgeven in de app. En dan gaan wij lekkere liedjes draaien. Er komen mooie dingen binnen. Maar ik wil heel eventjes naar iets anders. Want al een paar dagen staat in het Spoorpark in Tilburg het grootste circusfestival van Nederland. En ook dit weekend kun je daar nog genieten van Festival Circulo. Voorstellingen vol acrobatiek, jongleren, dans en theater die je eigenlijk helemaal niet in een hokje kunt stoppen. Ik heb van Circus Circulo aan de telefoon Astrid Katz. Kei goedemorgen, Astrid.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Festival Circulo. Circus Circulo, het is, denk voor mensen die het niet kennen, wel even handig om uit te leggen wat het nou precies is.
2: Ja, ja, je moet je voorstellen dat wij 1 week in het jaar in het Spoorpark in Tilburg transformeren wij dat een soort van circusdorp. Een circustent zoals je dat voor je ziet, zoals je die in je kinderdromen had.
1: Ja.
2: Die staan er een stuk of 4, 5. Op dit moment 4 circustenten en een aantal buitenpodia. En daar vindt echt daarin en omheen vindt van alles plaats aan circusvoorstellingen. En er komt gewoon een publiek van uit heel Nederland, maar ook van dichtbij op af.
1: Ja, er zijn denk ik nog mensen die het nog kennen van Landgoed Velder in Liemde. Daar heeft het jaren gestaan. Daar ben ik zelf ook ooit geweest. Ik kom zelf uit een bos. Ik vind het altijd een beetje een combinatie tussen circus, festival, boulevard en een beetje theater. Theater.
2: Ja. Ja, ik denk dat je dat goed zegt. En ik denk dat het is ook echt een festival waar heel veel mensen die van theater houden ook graag naartoe gaan. Maar circus is dan toch net ook een beetje, ja, er zit ook heel veel muziek bij. En heel veel beweging, echt geur en kleur en heel veel spanning. Dus dat geeft net een wat andere sfeer weer.
1: Ja.
2: Maar die mix wat jij zo noemt, nou dat...

0: ook nog te zien zijn van jonge makers en jonge collectieven. En als je dan ziet hoe het publiek daarop reageert, hè, want dan laat je eigenlijk iets heel nieuws zien. Ja, dat, en als iedereen dan zo enthousiast is, ja, dan... Ja, dan kan die regen, dat maakt niet stuk.
1: Nee, dat, maar het is, ja. Nou doe je het let voorkomen alsof alles buiten is. Maar het is natuurlijk wel in een tent, hè?
0: Het is deels binnen en deels buiten. Okay. We zijn dit jaar een maandje eerder in september. En dat is echt wel ook grotendeels ook wel vanwege het weer. Ja. En dat we daarmee ook meer buiten kunnen laten zien. We hebben dit jaar 4 buitenpodia en 4 tenten.
1: Ja.
0: Dus het is echt wel allebei. En buiten betekent ook dat we gewoon meer kunnen laten zien aan voorbijgangers. Als je gratis gewoon het terrein wil verkennen en je bent een beetje nieuwsgierig. Dan hebben we het echt nog wel een stukje meer open. En ik vind het heel leuk, want het wordt heel erg levendig daarmee op het terrein.
1: Ja, heb je dan ook dus gewoon een soort van straattheater op het terrein, waarbij mensen verrast worden zonder dat ze een kaartje daarvoor hebben?
0: Ja, het is niet echt straattheater. Het staat vaak ook wel aangekondigd in het programma wanneer het is.
1: Ja.
0: Maar dat je ook echt een beetje een voorstelling kan zien die dan gratis is. Sommige dingen zijn wel een beetje straattheaterachtig, hoor. En er zijn ook heel veel dingen op het terrein gewoon te beleven die je misschien niet van tevoren had verwacht. Maar het zijn ook echt gewoon kleinere en grotere voorstellingen die gewoon iedereen bij kan wonen.
1: Moeten mensen van tevoren al kaartjes kopen of is het terrein ook gewoon toegankelijk? Is het, kun je het oplopen en dan denken van nou, ik ga eens even kijken naar het programma?
0: Ja, dat kan zeker. En dat zou ik ook zeker dus iedereen heel erg toe willen uitnodigen. Want dat is denk ik ook de manier waarop je het beste dingen kan ontdekken.
1: Ja.
0: Wil je nou wel echt naar een grote voorstelling, dan is het wel slim om van tevoren een kaartje te kopen. Want wij verkopen wel veel voorstellingen vaak ook uit.
1: Ja. Waar kunnen mensen dat doen?
0: www.festivalcircolo.nl.
1: Nou, je verwacht het niet.
0: De website. Ja. Heel makkelijk.
1: Ja.
0: Ja. Maar we hebben ook gewoon een ticketbalie. En daar zit echt een topteam die je ook heel goed kan adviseren.
1: Okay.
0: Dus als je nou nieuwsgierig bent en denkt, oh, ik wil toch even meer weten. Nou, ga gewoon even met hem kletsen. En zij weten echt precies waar ze je blij mee kunnen maken.
1: Oké, nou, tot slot, Astrid, in het Spoorpark in Tilburg. Waar moeten de mensen dit weekend absoluut heen wat jou betreft?
0: Als je een grote voorstelling wil zien, dan moet je denk ik... Ik ga er 2 noemen, naar Pandax of naar Elefant.
1: Ja.
0: Dus dat zijn voorstellingen, die zijn ook voor 1,5 uur. Alle leeftijden en dan zie je echt circusspektakel van echt... Nou, alle registers gaan open. Denk je nou, wauw, klinkt goed, maar dan vind ik een beetje te veel. Of dan, ik ben nog een beetje nieuwsgierig en wil het kleiner verkennen. We hebben ook een hele mooie voorstelling dit weekend. Bal heet die. Duurt maar 1,5 uurtje. Het is ook helemaal niet zo duur, goedkoop kaartje. En dan kan je, dat is echt een heel hartverwarmend mooie voorstelling. En dan weet ik zeker dat iedereen met een glimlach weg gaat lopen.
1: Nou,
0: dat is echt heel leuk, ja.
1: Nou, dat klinkt als een mooie uitnodiging. Jij hebt het even over prijzen. Wat zijn een beetje de prijzen voor tickets?
0: Voor de reguliere, naast de gratis voorstellingen dan van 10 tot 29 euro. En we hebben voor kinderen en jongeren tot 27 jaar is het 50% korting. Dus dat betekent dat als je met je gezin komt, dat je eigenlijk al voor een paar euro je kinderen mee kan nemen.
1: Okay,
0: dat vinden we ook wel heel belangrijk.
1: Heel belangrijk, dat ze daar vroegtijdig mee in aanraking komen met mooi theater.
0: Precies.
1: Astrid Kats van Circus Circulo, Festival Circulo, dankjewel. En heel veel plezier de komende dagen nog, hè.
0: Dankjewel. Komt zelf ook langs, hè?
1: Ja, nee, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, dus, ik heb toch niks gepland, dus wellicht dat ik eens even een kijkje kom nemen. Ik hou ervan.
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Ik ontvang je graag. En
1: goed
0: iedereen
1: zo.
0: Ook.
1: Oké, okay, dankjewel. Dag Astrid.
0: Tot ziens. Dag.
1: En dan gaan wij ondertussen door met het rad. Want we hebben gedraaid. En de categorie is dingen waarmee je het weekend kunt vieren. Met de letter V. Er komen al heel veel liedjes binnen, maar blijf dat doen. F.A. Davids met Words, die hoor je nu. En die is voor Marianne. Words.

0: Bayan die kwam met dit liedje van F.R. David's Words. Die zei nog het weekend vieren met vrienden. Twee keer de V te pakken. Nou, dat is dubbele letterwaarde. Bij deze. We gaan straks nog eventjes door met het ratje. Met de liedjes. Er komen mooie liedjes binnen. Of rond door eentje vertellen van Herman Brood. Daarover straks meer. We gaan eerst naar het nieuws zometeen. Met Nick, waar ga je het over hebben?
1: Onder andere gaat het over een ongeluk in Eindhoven. Scooterrijder raakte daarbij zwaar gewond. En de roeiers die gaan echt een avontuur tegemoet bij de Olympische Spelen van 2032 in Brisbane.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Nou, Rijn Baartmans die is gisteravond niet voor niks vroeg naar bed gegaan, want houdt ons al de hele ochtend gezelschap. Maar daar is slecht nieuws voor weggebruikers. Rijn.
6: Ja, dat klopt. Ja. Maar nou, over het algemeen goed nieuws. Op de meeste plekken rijdt het door. Alleen op de A50 niet, richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein kun je er 10 minuten bij optellen.
0: Oké, okay, dat was hem.
6: Dat was hem.
0: Nou, mooi. Fijne dag verder. Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag wordt een zonnig en droge dag. 19 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Kan een buitje vallen. Het wordt zo'n graad of 15. Morgen dan starten we met veel bewolking. Kan af en toe een bui vallen. Ook met zacht weer. Want het wordt 20 graden, misschien zelfs 21. 9:30 geweest. Tijd voor het nieuws met Nick.
1: Een scooterrijder is gisteravond in Eindhoven zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ging mis toen de automobilist op de Anthony Fokkerweg het GGZ-terrein op wilde rijden. De scooterrijder die op het fietspad reed werd daarbij geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Jarenlang hebben ze eraan gewerkt en vandaag staat het dan eindelijk op de agenda. GroenLinks en PvdA gaan in onze provincie verder als één fractie onder de noemer Pro-Brabant. Jada van der Linden, nu nog van GroenLinks, wordt fractievoorzitter. Provinciale Staten moeten vandaag nog wel toestemming geven voor de naamswijziging. De familie van de man die zaterdag in Rotterdam na zijn aanhouding overleed, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie is er sprake van doodslag. De Rijksrecherche onderzoekt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie, maar dat is niet voldoende, zegt de advocaat van de nabestaanden.
8: Het gaat niet om geweldsinstructies, het gaat erom dat er iemand om het leven gebracht is. Door getrainde agenten die beter moeten weten. Die moeten weten dat als je iemand op deze manier aanpakt, die kan komen te overlijden. En als het dan gebeurt, dan moet daar, wat de familie betreft, een hele duidelijke vervolging plaatsvinden.
1: De vier agenten die bij de aanhouding van de man betrokken waren, zijn volgens de familie verantwoordelijk. Ja, het duurt nog even voordat de Olympische Spelen van 2032 in het Australische Brisbane worden gehouden. Wel worden ze nu en dan locaties bekendgemaakt waar wedstrijden zullen worden gehouden. En nu is bekendgemaakt waar de roeiers in actie gaan komen. Dat is de Fitzroy River. En laat die nou bekend staan als een plek waar veel krokodillen leven. Zo'n 500 stuks. En ook zijn er zorgen daar over de sterke stroming. Maar ja, volgens de experts is de locatie veilig genoeg, zolang sporters en bezoekers zich maar bewust zijn van het feit dat daar krokodillen leven.
0: Ja, en de bordjes lezen met...
1: Nee, maar dat is toch bizar.
9: Niet voeren. Dat je zo de mannen acht.
0: Niet voeren.
1: Dat je van de bosbaan hier in Amsterdam moet je daar ineens naar een rivier met krokodillen.
0: Ik zie dat nou voor me, dat de mannen acht en in één keer twee keer vier zijn.
9: Ja, je begint met acht met roeien en dan komen er drie aan.
0: Ja, precies. Een soort estafette. Ja. Afvalrace is het wel, hè? Ja, zoiets. Dankjewel, Nick. Wij gaan er even door met het rad. Want we hebben zoveel leuke liedjes die nog binnenkomen. Ook mooie dingen. Pieter die zegt dingen met de letter V in het weekend. Waarmee je in het weekend viert de verjaardag. Wil graag Herman Brood horen met Saturday Night. Van harte gefeliciteerd, Piet. Gaan we doen. En Nelleke Steenis die zegt vrijgezellendag van mijn dochter. Met letter V. Wil graag dochters horen van Marco Borsato. Nou, die hoor je ook zo meteen.

Marco Borsato en dochters. Dankzij Nelleke en met de Vrijgezellendag, dik en met de letter V. Dankjewel voor alle appjes. Maandag, dan is Jordi er weer. Dan is het natuurlijk ook weer een nieuwe mogelijkheid om liedjes aan te vragen. Wat weer geslingerd aan het rad. Wij zijn er tot 10 uur. En nu met de muziek van Summer. Dit is Homewrecker.

0: Somber, Homewrecker in de Kei. Goedemorgen, het is bijna kwart voor tien. En deze vrijdagochtend editie hadden we behoorlijk wat gesprekjes. Onder met het Evoluon in Eindhoven. Want het Evoluon is jarig. Het gebouw bestaat 60 jaar. En daarom wordt er van alles georganiseerd. Waaronder een bijzondere veiling. En daarbij kan je op van alles bieden, vertelde de directeur.
1: We hebben echt voor iedereen. Het begint bij €5. Maar ja, je kunt ook een overnachting in de monumentale koepel. Dat kun je ook op bieden. Nou, dan moet je wel iets meer waarschijnlijk, gaat dat opleveren.
0: Maar dat levert dan wel een hele mooie en bijzondere nacht op, vertelde Koen. We belden ook met Frans Bauer, want na 25 jaar komt hij met een nieuwe versie van zijn hit Heb Je Even Voor Mij. En dat doet hij niet alleen, dat doet hij samen met Billy Dans en Afro Bros.
2: 40 jaar in het vak. En toen dacht ik van nou, het is wat we echt leuk vinden om toch iets bijzonders te doen met een Heb Je Even. En toen kwam van het een het ander, kwam ik Billy Dans een keer tegen. En de Afro Bros, die zijn hier thuis ook heel erg geliefd. En toen dacht ik van, nou, wat zou er dan gebeuren als we die mensen zouden samen mengen?
0: Nou, dat is gelukt, want we hebben het gehoord. Het resultaat is zeer dansbaar. Hij nodigde ons uit om de heupjes te wiegen, hebben we gedaan natuurlijk. En we hadden voor 8:50 op de vrijdag weer een keigoeie vraag. En die kwam deze keer van Wout en die was 6 jaar.
3: Waarom was je niet vrij tegenwoordig aan?
0: Ja, en voor het antwoord hadden we Arno van de NS aan de lijn.
4: Een trein is eigenlijk een van de veiligste vervoermiddelen die er zijn. Een trein rijdt over een vast spoor via een vast tijdschema. En dat spoor heeft ook nog een beveiligingssysteem. Dus waar je bijvoorbeeld met een auto door rood zou kunt rijden, als een trein door rood rijdt, een machinist, dan grijpt het beveiligingssysteem meteen in en dan komt de trein tot stilstand te staan.
0: Nou, heb jij ook een kijk? En die hoor je, dat is Omroep Brabant tipplaat.
5: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de Omroep Brabant.

0: Addicted to You, Avicii. Brengt ons bij de finale van de Ultieme Bonte 50. De vier liedjes van Robbie Williams.
1: De Ultieme Bonte 50.

0: echt in ieder geval
1: een... was gewoon één zin. She's the one. She's the one. Gewoon,
2: ja, ja, het gaat erom de duidelijkheid. Ja,
3: duidelijkheid.
2: Als je de titels
3: wel, hoort, het wordt wel in ieder geval een mooi liedje. Dat laten we dat
2: ja,
3: voor onszelf.
2: Dus. Ja.
3: Ik ben heel benieuwd naar de uitslag.
2: Ja, wie niet?
3: Ja. Ja, jij ook?
2: Ja, ik ook altijd. Want ik denk, ik vind het allemaal goed. Maar daar gaat het niet om.
3: Nee, daar gaat het niet om.
2: Dus ik ben helemaal niet van.
3: Ik doe wij er helemaal niet toe.
2: Nee,
3: je drukt op een knop en dan is het...
2: Ja, maar het is maar goed ook dat we er voor de luisteraar zijn.
3: Zeker, absoluut. Jij bent er ook zo voor de luisteraar tot...
2: Zeker, samen met Miss Montreal, die ga ik even
3: bellen. Oh, wat leuk. Ja.
2: Dus die is met de streamers bezig en zo. Ja. Dus dat gaat leuk worden, denk ik.
3: Die staat in de Ziggo nu, toch?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, hij heeft een nieuwe single uit. Dus groot.
3: Nou, ik hoor alleen maar leuke dingen.
2: Ja, dat moet het wel
3: zijn. Dus al die andere fijne muziek door.
2: Ja, dat hoop ik dan maar weer.
3: Ja, dat precies. Nou, mooi. Veel plezier zometeen bij de enige echte Hubert Mol. Ja, hij is de echte. Ik heb het gecheckt. Als hij zo geinig binnenkomt, dan is hij
2: geen AI, hè?
3: Nee. Fijn weekend.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hey hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
10: Dat is genieten.
11: Met Rousseau chocolade.
9: Kijk op rousseau.nl.
12: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
13: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
14: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Rijn, goedemorgen. Het is vrijdag vandaag, dus we gaan langzaam opbouwen, denk ik. Zou het niet?
17: Goedemorgen, Hubert. Dat is wel de verwachting inderdaad. Er staat nu 30 kilometer file, dus op de meeste plekken rijdt het door. Dat is helaas niet het geval op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 10 minuten vertraging. En een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A58 richting Tilburg. Tussen Beste en Moergestel moet de rechterrijstrook dicht en je doet er 25 minuten langer over.
10: Oké, dankjewel.
17: Alsjeblieft.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Hey Remo!
21: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Hey Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
22: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hurman. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
25: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
26: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
24: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
27: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
28: SVK Benelux.
27: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond en Bermol.

0: En meteen ook wat juice dus uit het verleden naar voren gehaald bij je aan het begin van deze nieuwe Brabantsbond. Heb je dat gehoord, gelezen? Je wist het misschien wel. Het nieuws gonst al langer door de wandelgangen van de Tweede Kamer en Europa, Brussel. Als het aan de Europese Commissie ligt, dan wordt er minder gescold op social media. Straks kan dat niet meer als je jonger bent dan 15 jaar. 13 jaar, 15 jaar, zijn ze niet allemaal over eens. Brussel wil flinke veranderingen doorvoeren. En ja, dit zal waarschijnlijk gaan ten koste van de likes en de sociale druk is hoog bij al die kinderen, hè? Want ja, dat hoort toch een beetje bij het leven. Het algoritme bepaalt de gesteldheid van de jongeren zelf. En misschien is de grootste verslaving straks niet meer het scrollen zelf, maar de angst om niet meer te kunnen scrollen.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is Brabant.

De suggestie dat Elvis nog altijd in leven is, dat Elvis niet dood is, dat hij op een eiland zit, dat hij geniet van al zijn centen die hij verdient, maar dat hij weg uit de drukte is, dat hij in de luwte zit, dat hij gewoon lekker tv zit te kijken, dat hij lekker geniet van het leven, dat hij een beetje op zichzelf af en toe een leuk liedje kan zingen. Ja, dat is niet geval.

0: Het is bijna een klassiek werkje. Het gaat over iets creëren, over iets scheppen eigenlijk. En vandaar dus dat je de opbouw hoort. Het begint heel rustig. Dus dat je als het ware aan het boetseren bent, je bent iets aan het maken. Dan is het er en dan wordt het mooi. Dan heb je het gecomponeerd, dan heb je het gemaakt, dan heb je het in elkaar gezet. Dan is het er, dan is het groot, dan ben je tevreden. En dan kun je weer rusten, dan kun je het weer laten zoals het was. En dat zit eigenlijk verwerkt in dit liedje. Dat staat een beetje voor Kajak, dat is een beetje de uitstraling. Een theatraal groot nummer. En dat was omdat ze in Liverpool gingen optreden. En daar is het ook zo'n beetje bedacht, met Jan Akkerman erbij. En toen was dat nog niet bij Sief van der Ploeg. Die ging zich er later mee bemoeien. Sief van der Ploeg is natuurlijk een beetje, ja, hoereert zich regelmatig. Dan zit hij weer bij de Scene, nu weer bij de Scene. Dan zit hij bij Kajak. Dan zit hij weer bij een andere band. Dan zit hij weer bij Twaris. Dan zit hij weer terug bij de Kast. Maar hier zat hij nog niet bij. En dit was nog het originele Kajak, zoals we dat kennen van lang geleden. Nick de Vries is hier voor het nieuws. Het is toch al 10:30 geweest. Wat zit erin?
1: Onder andere gaat het over een explosie bij een broodjeszaak in Geldrop. En gymlerares Anne uit Reuzel die gooide 12 jaar geleden het roer om.
2: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Rijn, waar loopt het vast?
5: Nou, op verschillende plekken. 45 kilometer file in totaal. Onder andere op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A58 Breda richting Tilburg beland je in de file tussen Bavel en Tilburg. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En ook op de A58 richting Tilburg. Daar staat een kapotte vrachtauto die olie heeft gelekt. Tussen Best en Moergestel betekent dat 20 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Het verkeer richting Tilburg en Breda volgt Den Bosch over de A2 en de N65. Tot slot nog een file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en Waspik doe je er 10 minuten langer over.
0: Oké, dankjewel. Hoi, hoi.
6: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een dag met zonneschijn. Het is een graad of 19, daar staat een klein westenwindje. Dat is allemaal wel te overleven. En morgen dan gaat het er veel anders uitzien, maar dat hoor je later in het programma, want dan praten we met Weerplaza. En nu is tijd voor het nieuws, voordat we weer muziek gaan beluisteren. Nick de Vries.
1: Een explosief heeft vannacht grote schade aangericht bij een broodjeszaak in Geldrop. De gevel van het pand aan de heuvel werd rond 1 uur eruit geblazen. Er raakte niemand gewond. Gaat om een broodjeszaak van de keten Bufkes met vestigingen door heel Nederland. Zou eerst een steen naar binnen zijn gegooid, gevolgd door zwaar vuurwerk. Het is nog niet bekend wanneer de zaak weer opengaat. Zo'n 55.000 nog te bouwen woningen in het oosten van de provincie kunnen voorlopig niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat zegt netbeheerder Enexis. Het heeft allemaal te maken met het overvolle stroomnet. Voor 1 juli moesten netbeheerders woningen voorrang geven, maar dat is niet meer zo. Enexis weet nog niet wanneer de woningen alsnog aangesloten kunnen worden. Na 2 dagen van debatteren tijdens de algemene politieke beschouwingen is nog steeds niet duidelijk hoe het minderheidskabinet aan een meerderheid wil komen voor de plannen die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag. Dit zei premier Jette gisteravond laat.
7: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting, maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
1: Oppositiepartijen willen dat het kabinet duidelijk maakt of het inzet op een samenwerking over links of over rechts. Premier Jette wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Gymlerares Anne van den Borne uit Reuzel die begon haar werkende leven jaren geleden op een middelbare school in Eindhoven. Maar haar leven kreeg 12 jaar geleden een andere wending. Ze ontmoette de Indiaanse Jaja en besloot Brabant achter zich te laten. En Afslag Zuid vertelde ze gisteravond over haar leven de afgelopen jaren.
8: Toen ben ik daar op een school gaan werken en vanuit daar is het balletje eigenlijk gaan rollen en zijn we vanuit India naar Shanghai in China gegaan en vanuit China naar India, vanuit India naar Monaco, vanuit Monaco naar Japan, vanuit Japan naar New York, vanuit New York naar Wales en toen vanuit Wales naar Vietnam.
1: Ja, dat is nog eens een avontuurlijk leven. Want ja, zij maakt wat dat betreft meer mee.
0: Ja, ik vraag me altijd af, waarom wil je dat?
1: Ja, nee, ja, maar wij kunnen ons daar niet in
0: ik kan me daar niks bij voorstellen dat je dat wil doen.
1: De hele tijd weer ergens anders een leven opbouwen.
0: Ja, precies, dat je de hele tijd opnieuw moet beginnen. Ja. De hele tijd nieuwe mensen ontmoeten. De hele, op plekken waarvan je denkt, van waar ben ik tegengekomen? Hoe dan?
1: Ja, ik ze is nu van. Dus 2 maanden in Vietnam. Ja. En ze gaat dan in al die landen aan het werk op internationale scholen. Daar geeft ze dan gymles. Ja, dat doet ze dus ook weer in Vietnam. Dat is natuurlijk mooi dat ze dat ook...
0: Ja, als je die drang hebt, dan is dat goed. Als je daar aan invulling kunt geven. Ik moet altijd een beetje denken aan Floortje Dessing. Het einde van de wereld.
1: Ja.
0: Daar zitten mensen, die zitten met z'n tweeën. Die zitten ergens op een... Op een eiland waar niemand kan komen.
1: Waar je 3 dagen voor moet gaan varen. Bij
0: precies. God zegene de greep dat er een boot langs komt. Ja. Dan ga je daar zitten met je man en met je vrouw. Ik zou gek worden. Ja. Ook al is zij nog zo lief, nog zo aardig. Maar dat, dan denk ik van...
1: Je kunt geen kant op.
0: Hoe wil je daar zitten de hele dag?
1: Ja, nee, ja, ik deel het met je. Ik, zie
0: ik snap er helemaal niks van hoe dat werkt bij sommige mensen. Maar ja, goed, er zijn ook mensen zeggen van... waarom zit je dat plaatje te draaien? Nick, dankjewel. Tot zometeen weer.
6: Yes,
0: over
6: straks.
0: Plaatje draaien gesproken. Het is vrijdag vandaag. En dan komt er altijd weer nieuwe muziek uit. En ik heb weer een mooie gevonden van nou, dat hoor je zometeen dan. Blijf te verrassen. Eerst nog even een klein blijmakertje. Hier is Madonna en True Blue.

0: Michael van Goodbye. Uit Zeeland, ook mosselpop, hè? Een raccoon. Michael van Goodbye is een liedje wat ze een hele tijd geleden hebben uitgebracht. En op dit moment kan ik je vertellen dat er klassieke werkjes aankomen van raccoon. Liedjes die ze hebben gemaakt, in het verleden al, die zijn bewerkt door het Radio Symfonisch Orkest. En ze hebben nog niet verteld welke liedjes dat zijn. Maar dat schijnt wel heel bijzonder te worden. Als je echt je liedjes met een heel groot klassiek orkest kunt maken.
1: Het koffertje van Mol.
0: Ik houd je op de hoogte zoals altijd. Zoals ook op vrijdag, wanneer er weer nieuwe muziek verschijnt. Zelfs vandaag tussen. Dan gaan we kijken 's ochtends vroeg wat er allemaal aan nieuwe muziek is. En dan komt er heel veel nieuwe muziek uit. En er is ook heel veel waarvan ik denk van, daar hebben ze veel tijd en energie in gestopt. Maar waarom? Maar goed. Dat is altijd zo'n ding. En over smaak valt niet te twisten. Dat geldt ook voor radiozenders. Maar het is gelukkig dat jullie wel smaak hebben. Want er zijn er heel veel, en daar hoor jij bij, die kiezen voor Omroep-Brabant. En dat worden er steeds meer. Daar ben ik wel een beetje trots op eigenlijk. Want daar doen we ook al ons best voor om jou te kunnen bereiken. En als we dan weten dat we jou bereiken, is dat wel heel fijn om te weten. Ik bedoel, dan weet ik ook waarom ik mijn bed moet uitkomen iedere dag. Op vrijdag wordt er altijd nieuwe muziek gepresenteerd. In dit geval is het een nieuwe plaat van Romy Montero. Romy Montero die we vooral kennen als Whitney Houston uit de musical.

Maar je weet dat er altijd weer een liedje komt wat misschien wat meer bij jou past. Maar dit is nieuw en ik dacht, ik wil het je niet onthouden. Spaans benauwd van Romeo Montero. En je hoort dat ze een dijk van de stem heeft. Je hoort dat ze geweldig heeft. Je hoort dat ze alles in huis heeft en dat ze veel energie heeft. En toen ze Whitney Houston deed, was het bijna alsof je... Nou ja, het is natuurlijk geen echte Whitney Houston, kan niet. Maar je hoorde bijna Whitney Houston. Die kracht en die power zit er nog steeds in. Het voelt goed.

0: Omroep Brabant is ook de meeste muziekvariatie.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

0: renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En dan kijken naar de files voor vandaag. Het is al volgens mij stevig aan het worden heen, of niet?
5: Ja, het begint langzaam maar zeker wat drukker te worden. Ja, zeker. 50 kilometer file op de Brabantse wegen. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Op de A50 Arnhem richting Os ben je een kwartier langer onderweg. En wel tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan de meeste vertraging op dit moment op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel staat een kapotte vrachtauto en er ligt olie op het wegdek. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Het verkeer richting Tilburg kan het beste Den

0: Bos volgen over de A2 en de N65 om 30 minuten vertragingstijd te voorkomen. Dan nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel heb je 10 minuten extra reistijd.
1: Oké, dankjewel. Later ze weer. Hoi, hoi. Okay. Wat je kunt verwachten dit uur is 4 liedjes. 4 korte stukjes van Robbie Williams. En eentje ervan kun je kiezen. En die gaat naar de finale. Die gaat naar de lijstenlijst, de ultieme bonte 50.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SVK Benelux.
13: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla 1 liter voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker

0: Dat zou best wel eens kunnen, het is 10:15. Ik denk dat het altijd al tijd is voor een kopje koffie. Een bakje samen drinken, een tasje koffie. Kopje koffie van de VF de Kunst. Een liedje werd geschreven door Erik van Muiswinkel. En die band tussen Nol Havens en de rest van de band, trouwens, van VF de Kunst. En Erik van Muiswinkel is altijd gebleven. Het was Ivo de Wijs die werd gevraagd om een liedje te schrijven voor een band VOF de Kunst. En toen zei de Ivo, ja, ik heb er geen tijd voor, maar ik heb al een stagiaire. Dat is Erik van Muiswinkel, die kan het ook wel eens proberen. En dus schreef Erik van Muiswinkel een kopje koffie. Een leuk liedje met andere woordspelingen over kopje koffie en de verslaving, dat je graag koffie wil drinken. En dat viel helemaal verkeerd bij de Tros. Ja, wilde het liedje niet draaien. Het viel verkeerd bij de NCV. Wilde het liedje niet draaien op radio. Het ging gewoon over een kop koffie drinken. Maar er zat het woord verslaving in. Trik. Dus dat moeten we maar niet doen. Pruis zoals wij dan toen waren. En nu zou je zeggen van nou, kom maar door. Maar toen niet. En dus werd het liedje daar even geboycott. Later is het gewoon in de paraden terechtgekomen en werd het ook gewoon gedraaid bij de Tros. En niet iedereen was het daarmee eens met het beleid van de Tros. Deze jockey zelf ook niet. Maar werd het toch een hele grote hit. En komen we dit jaar ook weer tegen in onze lijst ter lijsten, de top 1976 die we onlangs hebben uitgezonden.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Vanwege het feit dat we 50... je hoort het goed. Dat we 50 jaar bestaan, ik niet. Maar ja, nee, ja, ik wel. Maar ik bedoel, ik ben niet 50 jaar bij. Dat wil ik maar zeggen. Maar dat we 50 jaar bestaan, dus dat is een feestje. Eigenlijk is iedere dag luisteren naar Omroep Brabant een feestje. En iets om trots op te zijn dat het van jou is. Het is je eigen zender. En je kunt heel veel zenders hebben in Nederland. Je hebt er echt talloze. Je kunt draaien aan de knop en je komt er dicht tegen. En allemaal draaien ze leuke plaatjes. Allemaal lekkere, fijne discjockeys die heel hard lachen overal. Maar er is maar één Omroep Brabant. En dat is jouw zender. En dat blijkt, want we krijgen steeds meer luisteraars. Dus dat vind ik een goed teken. Dat is leuk om te weten. En al die luisteraars heb ik nodig, dus ik heb jou nodig om een keuze te kunnen maken voor de ultieme Bonte 50. Daar gaan we zo meteen mee van start.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond met Hubert Mol.

0: Je kunt het bij mij niet hard genoeg zetten, deze everlasting van Armin van Buuren en Sascha. En het was ook Doris Tipplaat hier bij Omroep Brabant. En nu wat anders.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: En daar gaat het hier om. Welke van deze vier spreekt jou ogenblikkelijk aan? Waar zit er een verbinding met je muzikale huid? Is dat Feel, de eerste? Is dat de tweede, Let Me Entertain You? Die werd dinsdag gekozen. Is dat Candy? Die werd woensdag gekozen. Dat is nummer 3. Of is dat 4? She's the one. 06-573-28203. Dat is het nummer. Zo kun je me bereiken. En doe dat ook. Vind ik leuk. En als het allemaal te snel gaat, straks laat ik die fragmenten nog een keer de revue passeren. Maar eerst een heel mooi liedje, een breekbaar liedje, een fijn liedje. Uit het leven van Douwe Bob, Note to Self.

0: smooth ga je door de vrijdagochtend heen met Carlos Santana en Rob Thomas, die van Matchbox 20. Maar dat wist je wel, Nick.
1: Hey, zeker.
0: Ja. Oké. Okay. Welke hit was het dan, Matchbox 20 dan?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik heb wel jou ooit dat horen zeggen. Ik heb geen idee, maar dat Matchbox 20, dat heb ik jou wel ooit horen zeggen.
0: Ja, ja. Het is zo'n leuke band en je hoort ze niet meer. Ik weet ook niet goed wat ze aan het doen zijn op dit moment. Dat weet ik van heel veel mensen niet. Maar ik heb geen enkel idee wat ze aan het doen zijn. Even stekken luisteren. Oh, dit is een oude. Wacht even. Oh, hier heb je Matchbox 20. Ik zat even te kijken. Deze boek hebben. Luister even. Het is een leuk bandje, hoor. Ja, een beetje erheen scrollen, wat moet er naar het nieuws. Maar... Dit is een Rob Thomas. Lekker, hè?
1: Zeker, draai er een keer iets van, zou ik
0: zeggen. Zal ik nieuws overslaan? Wat zit er in bulletins meteen?
1: Ja, onder andere dat Defensie de chauffeurs opnieuw gaat instrueren. Je hoort zo waarom dat gebeurt. En het Evo de Wond bestaat 60 jaar.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Rijn, goedemorgen. We komen voorlopig niet meer van jou af, denk ik. Het wordt alleen maar meer.
7: Goedemorgen, Hubert. Ja, dat is wel een beetje de verwachting voor de vrijdag. Voor nu zijn het vooral een beetje dezelfde knelpunten de hele tijd. De A2 bijvoorbeeld Eindhoven richting Maastricht. Daar beland je in de file tussen afrit Budel en Nederweert. 10 minuten extra reistijd. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook een kwartier langer over. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto. Ook ligt er olie op de weg. Tussen Best en Moergestel betekent dat 30 minuten extra reistijd. Het verkeer richting Tilburg en Breda kan Den Bosch volgen over de A2 en de N65. Dan nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je 10 minuten langer onderweg.
0: Oké, dankjewel. Tot later weer. Tot later. Hoi, iedereen. Omroep Brabant. Het zou toch droog moeten blijven, alhoewel ik kijk je naar buiten en ik zie toch wat wolkjes overkomen. Blauwe lucht is even weg, zonnetje is ook even weg. Gaat over 19 vandaag, zou het moeten zijn, met geregeld zon en een klein westenwindje. Daarmee moet je doen. Maar veel, veel later in de uitzending, dan gaan we het even hardfijn bespreken met je. Nu eerst luisteren naar de dingen van de vrijdag.
1: Defensie gaat chauffeurs van legervoertuigen opnieuw instrueren over de regels rond de Merwedebrug. Aanleiding is het feit dat eerder deze week een militaire vrachtwagen over die brug reed, terwijl dat al 2 maanden niet is toegestaan. Iemand zag de legertruck over de brug rijden, plaatste dat op sociale media met de vraag of dat mag. Nee, laat Rijkswaterstaat nu dus weten. Alleen in geval van nood mag er vanaf worden geweken. Fem van Empel keert terug in het wielerpeloton. De 24-jarige inwoner van Den Dungen gaat fietsen bij de Franse ploeg FDG Suez. Haar eerste doel is terugkeren in het veld rijden. Daarna wil ze weer de overstap maken naar de weg. Van Empel leverde vorig jaar december nog haar contract in bij de Nederlandse ploeg Visma Lease Bike. Ze was het plezier kwijtgeraakt en kampte toen ook met mentale problemen. Zeker 10 mensen zijn gisteravond aangehouden tijdens een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden. In het gemeentehuis was een gespreksavond bezig over asielopvang toen het buiten onrustig werd door een grote groep demonstranten, zei dit raadslid die erbij was.
8: Luid geknal van vuurwerk, zwaar vuurwerk, gebonsd op ramen en deuren. Maar ik heb me op zich geen moment onveilig gevoeld dankzij de hulpdienst.
1: De gemeente Neder-Betuwe heeft volgens de spreidingswet de taak om 132 asielzoekers op te vangen. Het doel van de gespreksavond was onder meer om verschillende scenario's daarvoor te bespreken. Teven de Wonde in Eindhoven viert feest. Het futuristische gebouw in de vorm van een UFO werd in opdracht van Philips gebouwd en ging in 1966 open. Bestaat nu dus 60 jaar en omdat te vieren wordt er van alles georganiseerd. Zo komt er ook een veiling waarbij je een overnachting kunt vinden in het Teven de Wonde.
9: Het gaat natuurlijk toch wel het meest bijzondere en luxe hotel in de stad worden op dat moment. Dat doen we dus niet iedere dag. Want het is ook heel veel werk om mensen dat te bieden. Ja, dan word je natuurlijk geheel verzorgd op het allerhoogste niveau ga je daar een nachtje toekomst slapen.
1: En je kon er jarenlang niet zomaar naar binnen wandelen, maar sinds een paar jaar kan dat weer wel. Zo is er nu bijvoorbeeld het Next Nature Museum gevestigd. Dus ja, staat volop in de spotlights. Bestaat 60 jaar, even de mom.
0: Ja, dat is wel kunst te vinden, toch? Dat is wel kunst te zien, toch? Volgens mij.
1: Ja, dat denk ik ook. En er is dus ook een museum, een wetenschapsmuseum.
0: Precies. Zeg, even over dat ding, de social media. Ik vind het zo flauw dat mensen alles meteen op social media plaatsen met een vinger erbij. Kijk eens wat er nou gebeurt.
1: Met die legertruc bedoel
0: je? Ja, die mag wel. Kijk, doet hij nou? Dat vind ik zo flauw. Weet je, je kunt ook je schouders ophalen en denken, ja, zal wel een reden hebben.
1: Die man die vroeg zich gewoon oprecht af. Of misschien het leger. Ja. Het was niet zo van, kijk eens, hier rijdt een legertruc. Het was echt een oprechte vraag van, mag het leger nog over die brug heen rijden?
0: Ja, dan kun je ook gewoon even denken dat je belt. Ik bel even naar Den Haag. Ik bel even op. Zeg, ik zeg, leger terug voor jullie rijden. Heeft dat de reden? Mag die dat? Nee, maar hetzelfde als bijvoorbeeld die politie. Die mag ook zonder zwaailichten. Mag je gewoon doorrijden. En dan zie je ook vaak van, die politie rent reed gewoon door rood. Zonder zwaailicht. Ja, dat mogen ze namelijk als de nood er is. Weet je, ook zoiets.
1: Ja, maar ja, goed, nu is dit dus in ieder geval ook opgehelderd.
0: Maar kunnen we niet vaak onze schouders ophalen? Gewoon denken we, ja, het zal wel.
1: Ja, nou ja, misschien
0: wel. Dat maakt het leven gewoon een stuk rustiger. Het zal wel. Ja, het zal wel. Toch?
1: Als jij die mindset in ieder geval hebt, dat is al fijn, toch?
0: Nick, je bent klaar met nieuws. Ja, het zal wel. Ja. Ja. Ik ga even koffie drinken. Ja, het zal wel.
1: Weekend.
0: Ja, precies, het zal wel. Nou, veel plezier, hè. Yeah.

En dat is veel soms, hè, girl talk. Heel veel soms, hè. Girls talk, het was van Dave Edmunds. Ik wil een paar dingetjes terugkomen, misschien moet ik dat even nuanceren, uitleggen. Ronald Zeelen, die zegt van, hé, hey, molleke, luister eens. Als je eigen rijder bent met deze dieselprijzen, hoe wil je de rekening betalen? En als dan de brug het qua gewicht niet kan dragen, dan maakt het toch wel uit of een truck van Defensie erop rijdt of niet, hè. Of een goederentruck. Ja, nee, maar daar ging het mij niet om. Ik snap het wel, er moet geen één truck overheen, volgens mij, anders stort hij in. Maar het ging me meer om het idee, als je dat op je social gaat zetten, dan gaat Jan en Alleman gaat erop reageren. Zo'n fotootje gaat een eigen leven leiden. Iedereen vindt er wat van. Ook mensen die eigenlijk niet weten wat ze ervan moeten vinden. Maar wij vinden nou snel dat we er wat van vinden. Omdat we allemaal een meningje hebben. En dat gaat helemaal ontsporen. Dus ik ben er nooit zo voor om alles maar op social media te plaatsen. Want, nogmaals, op die reden. Dus Ronald, het gaat mij niet daarom. Maar ik vond meer het idee dat je beter even dan zelf dan even Rijkswaterstaat belt. Of, goh, is dat geoorloofd of niet? Ja, nou, het is wel, kost wat meer moeite. Maar daar voorkom je dat het een heel eigen spoor krijgt van mensen die iets willen zeggen en die eigenlijk niks te zeggen hebben. Nou, dat dus, hè. Goed. Nou, dus Ronald dat. Maar ik vind het wel goed dat we meedenken met z'n allen. En ik krijg ook nog van Tom de Kinderen die zegt van, oh, ik ben, het zal toeval zijn dat toch veel artiesten met 70 jaar uit het leven zijn gestapt. Ben Sanders was 43. Dat is een 4 en 3 opgeteld, ook een 7. Dat zijn twee getallen. 2, 7. Ja, zover ga ik niet. Dat weet ik niet. Ja, daar kun je alles gaan berekenen en sowieso ben je gerekend, want als je alles bij elkaar optelt, krijg je ook allerlei getallen en dat zegt wel helemaal niks. Maar in de numerologie zou dat wel kunnen zijn, maar dan ben ik niet in thuis. Kaching! Kassa, voorstel 2, de komende 3 minuten.

0: Ka-ching.
1: Ja, ka-ching. Ik ben met Nick even bezig over... dat wordt een hele andere radioprogramma. Ik moet dat ultiem even één dingetje, wat anders hebben. Ik kreeg net een berichtje van John binnen. Ik ga het niet helemaal uitzenden, want John heeft een heel betoog over... Er was een vrouw die marathon liep en die raakte een diarree. En die wilde toch gaan voor de winst. Dus die, nou ja, je kunt je daar iets bij voorstellen. Dat werd uitgebreid gefilmd. En de organisatie had eigenlijk later moeten zeggen... Goh, we hadden eruit moeten halen, maar ze hebben het toch gewoon laten doorlopen. Oké. Okay. En ik, want...
2: En John die vroeg zich af van waarom moest dat nou allemaal zo in beeld worden gebracht? Ja, daar heb ik natuurlijk ook geen antwoord op.
1: Nee,
2: daar
1: weet ik ook niet.
2: Alleen die vrouw die heeft inderdaad nu wel gewoon in de heat gezegd van... nou, ik deed het in de heat of the moment, ik wilde winnen. Maar zij heeft nu dus inderdaad de boetekleed aangetrokken en gezegd... jongens, haal me uit de uitslag. Ja.
1: Kijk, het is natuurlijk wel zo, en daar gaan we afronden, jongens. Want dan ben ik met een talkshow bezig. En nou, dan wordt de baas zo boos als ik langs het zou horen. Maar wat wel zo'n beetje is, dat vind ik persoonlijk, hè. Ik vind dat wij heel veel menen te moeten laten zien op tv. En vaak, als het afwijkt, vinden journalisten dat ze het moeten melden. Maar je hebt ook een soort van verantwoordelijkheid. Je zou kunnen denken van, goh, luister, van, we melden het... maar we doen het op een andere manier melden... maar we hoeven dat niet meteen allemaal in beeld te brengen. Maar alles wat natuurlijk opvalt en afwijkt, wordt in beeld gebracht. Dat is wel een ding. Zo zit het leven nou een beetje in elkaar. En zo werken journalisten. Als het leuk is, als het goed gaat, filmen ze niks. Dan is er niemand te zien, dan zijn verslaggevers nergens te vinden... omdat het goed gaat. Als er iemand dan... zijn diarree laat lopen, dan duikt er iemand op af, omdat het afwijkt. Dus dat is een beetje een ding waar we niet goed vanaf komen. En de andere kant is, dat moet ik ook zeggen... al dat nieuws, daar smullen wij van, hè, met z'n allen. Wij smullen van inbraken, wij smullen van ongelukken... wij smullen van, en ik zeg het even ongenuanceerd... maar dat is het punt dat al die media dat steeds melden... omdat wij daarop klikken. Dat is een ding. Oké, dus we sluiten het af. Ik krijg er veel reacties binnen, ook over de Merwedebrug... waar ik niet zoveel verstand van heb, dus dat moeten we ook niet doen, jongens. Laat het voor wat het is. En bovendien heb ik iets belangrijks te melden. Denk ik dan, Robbie Williams.
3: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: En dit is de vraag voor vandaag. Ja. Over muziek praten, jongens. Even, het is de bedoeling ook, dat moet ik ook even zeggen nog, van als je luistert naar Brabants Blond, ik probeer toch altijd, ik weet niet of daar een slaag, dat we even de boel loslaten en dat je... Wat ik wel fijn vind is als je over dingen nadenkt. Weet je wel, sommige mensen denken dat het mijn mening is over dingen die ik zeg, maar het is niet mijn mening, maar het is de gedachte die ik heb in de hoop dat jullie over nadenken. En je hoeft eigenlijk niet eens te zeggen wat je daarvan vindt, snap je? Maar het is meer dat je denkt van, nou, heeft hij wel een punt of hij heeft geen punt, wat onzin. Of gewoon moet je over nadenken, of het is een andere kijk op de wereld. Of dat vind ik leuk als dat je een beweging zet. En ik vind het dus ook leuk als je in beweging wordt gezet door een hele goede plaat te kiezen. En welke is dat dan vandaag voor jou? Is dat het liedje Feel, Let Me Entertain You, Candy, of is dat She's the One van Robbie Williams? En de boodschap is duidelijk. Met welk heb je het meest? Waar is er een verbinding mee met je muzikale hart? 1, 2, 3 of 4? Want, even naar de plaat, ik kan er niet alleen.

0: weet het, Ventje. Ik weet het. We hebben elkaar nodig voor de ultieme Bonte 50.
1: De ultieme Bonte 50.
0: En wie is het dan vandaag geworden met de meeste stemmen?

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Daar weten we er alles van, jij en ik. Dat je zo snel verliefd kunt worden, dat is het probleem niet. Maar de liefde continueren, de liefde volhouden, dat is een ander dingetje. En met elkaar uithouden. En naar elkaar willen blijven kijken. En het aardig zijn voor elkaar, het lief zijn voor elkaar, liefdevol zijn naar elkaar. Dat is een heel ander dingetje. En dat heeft niet zoveel te maken met verliefd zijn. Want ik kan wel iedere dag wel een keer verliefd zijn. Echt waar hoor. Er zijn genoeg vrouwen waarvan ik denk van, oh, die zijn mooi, leuk of aardig of sympathiek. Maar ja, hoe zou het zijn als je het met elkaar moet uithouden in één huis, bij wijze van spreken. Een hele week lang. Dat is toch een beetje anders. Hè? Wie ik graag bij me heb, is Sanne Hans. Sanne Hans is degene die zich Miss Montreal noemt. Is op dit moment met de streamers heel erg druk. En dat is dus Miss Montreal. En die ga ik zo meteen even bellen. Ga ik eens even praten over de streamers en over haar nieuwe plaat die net uit is.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de btw op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Rein, daar ben je weer. Tussen het boterhammetje door.
15: Ja, tussen de boterhammetjes door, want er staat toch wel heel wat file. 60 kilometer nu op de A2 bijvoorbeeld richting Eindhoven. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Nou, dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Dan de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 20 minuten vertraging. En tot slot de meeste vertraging op dit moment op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Daar lag olie op de weg door een kapotte vrachtauto tussen Best en Moergestel. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 35 minuten langer over.
0: Mag ik even een persoonlijke vraag stellen, jou, Rein?
15: Ja, natuurlijk.
0: Want jullie doen het allemaal. Jullie zeggen altijd, dan vraag je om de files. En dan zeggen jullie, er staat 60 kilometer file. Ik denk van 60 kilometer, en dan blijkt dat de optelling is. Ja, maar wat kan ik daarmee met die info? Want ik wil toch gewoon weten waar ik in de file sta en hoeveel kilometer dat is. En het doet het toch niet toe als staat er 1200 kilometer?
15: Ja, nou ja, het is een beetje een graadmeter natuurlijk voor hoe druk het nou daadwerkelijk is op de weg. Het is in Nederland eigenlijk altijd wel druk op de weg. Ja. Maar dit laat nog een beetje zien van hoeveel files er nou daadwerkelijk staan.
0: Dus hoeveel drukte er is in Brabant, dat is het.
15: Dat is een beetje de bedoeling inderdaad.
0: Oké, goed. Nee, maar ik schrik altijd. 60 kilometer, denk ik van ik moet naar huis. En dan blijft van, maar dus 20 op dat, 10 op dat en 4 op dat. Dus,
15: klopt, goed. Ja.
0: Nou, dat wil ik even weten. Dankjewel, goed uitgelegd.
15: We zien elkaar.
0: Dag, hoi.
15: Hoi.
16: Voor ieder thuis een pas.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
4: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
9: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Brabants Bond en Bermol.

0: Er zijn altijd mensen die alles beter kunnen. Alles beter kunnen verwoorden. En duidelijker zijn dan ik. Hello. Nou, hoe mooi kun je zo'n middag beginnen? Hello. Hello. Hello. Hello. Martin Solveig hoorde je.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. Het is het laatste uurtje Brabants Bond voor deze week. En dan gaan we langzaam naar Van Brabantse Bodem. Zondagmiddag tussen 4 en 6 uur met uitsluitend Brabantse liedjes. En misschien dat je een keer, als je dan nooit hebt geluisterd en je hebt toch tijd, omdat je in de auto zit, omdat je van de oma afkomt, of omdat je met dingen bezig bent, of dat je toch lekker thuis zit en je zit een boekje te lezen, even luisteren naar Brabantse liedjes. En dat gaat alle kanten uit, hè. Dus het is van Lier de Haas tot aan, Guus Meeuwis. Van Guus Meeuwis tot aan Chrisup. Van Chrisup tot aan nieuwe producten. Daar zit ook een momentje in dat we even lekkere twee volkse liedjes achter elkaar draaien. Enfin, het is misschien leuk om eens een keer te luisteren. En ik stel dat wel op prijs.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol. Dit is Brabants Bond.
0: Even terug naar de jaren 70. De band stond er vooral om dat ze elkaar de hersenen insloegen. Dat ze ruzie met elkaar hadden. Dat liep vaak uit op wat rollenbollen, ook zelfs op het podium. De mannen zijn, een gedeelte van de band is met het vliegtuig neergestort in 1977 ongeveer. De band als zodanig, ja, er is niet veel meer van over. Lynyrd Skynyrd.

0: Het waren rouwdouwers, zoals gezegd. Leonard Skinner. En niet iedereen is om het leven gekomen toen met een vliegtuigongeluk. Een paar bandleden zijn ter nauwe nood aan de dood ontsnapt. Het laatste bandlid, het officiële laatste bandlid, is overleden op 2023, geloof ik. Dus de echte leden zijn er niet meer. Die zijn in staat van ontbinding. Die zijn dood. Maar de band als zodanig bestaat nog wel. En ja, ik weet niet, zijn neefjes, vriendjes, ik heb geen idee. De andere bandleden, die zetten de muziek wel voort. En dit was wel de grootste hit die je hoorde, Sweet Home Alabama. Ik vind het een beetje ruige muziek, ik hou er wel van. En je hoort dat het ook geen AI is. Het is echt gewoon lekker rauwe, stoere muziek, garage rock. Zo heet het dan. En over muziek gesproken, het is 11:45. Het is Brabants Bond waar je naar luistert. Misschien ook een beetje naar kijkt. Even zwaaien naar je. Miss Montreal is druk met de streamers op dit moment in de Ziggo, maar heeft ook een nieuwe single uit. Groot. Laat ik haar nou aan de telefoon hebben, Miss Montreal. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Wat is nou wat is het meest belangrijke? De streamers of een nieuwe single uit hebben? Of is een nieuwe single gewoon lekker leuk?
1: Ik denk de streamers is op dit moment vandaag wel even belangrijk, omdat we een heel druk weekend hebben. Ja. Maar die single, die streamt heerlijk en dat is ontzettend leuk. Maar het is wel een nummer wat heel veel betekent.
0: Waarom?
1: Omdat ik nooit, of wij, dus ik met de band, nooit hadden verwacht of durven dromen dat we groot zouden worden en dat muziek onze baan zou zijn en blijven. En dat we nu allemaal echt een huis kunnen kopen en alles, van de muziek. En dat is toch wel echt een droom, hoor.
0: Maar had je dat wel voor ogen ooit, dat je beroemd en beroemd bekend, dat je muziek wilde maken voor geld?
1: Ja, het ging een beetje toevallig en ik wilde wel heel graag zangeres worden. Maar ik had nooit nagedacht in welke grootte of mate. En ik had ook niet verwacht natuurlijk dat daar een soort van bekendheid bij komt kijken. En toen ik dat een beetje doorhad, toen had ik echt zoiets van, dit had ik totaal niet verwacht. Maar is ontzettend leuk natuurlijk.
0: Ja. Nou klinkt dit bijna dan als het einde. Want het is groot, het is klaar, je hebt het bereikt en nou zijn we er.
1: Het is absoluut niet klaar. Het is meer gewoon, nu zijn we allemaal groot en het is een ode aan mij en de band. Hoe trots ik op ons ben en hoe dankbaar.
0: Ik zou bijna zeggen, hoe voelt dat iedere dag als je erop staat?
1: Hoe het voelt is meer dat ik altijd een beetje sorry hoor.
0: Maakt niet uit.
1: Maar ik was altijd op mijn hoede. Ja, en altijd, het moest beter en dit moest anders. En ik haal het de hele tijd net niet. En ik was meer van het glas half leeg dan half vol.
0: Ja, kritisch op jezelf.
1: Ja, en nu heb ik echt zo'n besefmoment van, maar wacht eens even. Wij staan al wel 20 jaar mee. Dat kan lang niet iedereen zeggen. En het is echt een soort vestigingsmoment voor mijzelf. Van jij mag hier ook staan. Ja. En dat is heel fijn. Dus ik sta op dit moment elke dag heel vrolijk op.
0: Ik denk dat we de plaat moeten gaan luisteren. Het is groot, het is mooi. Het is, weet je, het leukste van de titel? Het is altijd met Miss Montreal groot.
1: Ja, klopt.
0: Hoe is dat? Heel veel plezier met alles. En dank dat jij van de telefoon wilde komen. Tot ziens, Sanne. Dag.
1: Tuurlijk. Hartelijk dank.
0: Hallo. Hoi.
1: Hallo.

0: neiging en de zin om te dansen als ik dit hoor. Het is Bachata Bailando, is van Django Wachter. Marieke, goed dat jij er bent. Dat brengt wat evenwicht in het programma.
1: Ja,
0: of het serieuze zaken goed.
1: Oh, oké. Okay, ja.
0: Want anders dan gaat het alleen maar over muziek.
1: Ja, gaat alle kanten. Nee, dat is niet... Okay.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Een explosie zorgt voor veel schade bij een broodjeszaak in Gelderop. En een flinke domper voor vakantiegangers die met het vliegtuig onderweg waren naar Curaçao.
0: Hey, maar je bent er ook voor de ANWB, hè?
2: Staan erbij, meneer.
0: Okay. Kan ik koffie pakken? Is veel?
2: Ja, het is best veel.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Nou, koffie vatten.
0: Kom er zo aan, hè?
2: Okay. Joep.
3: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
4: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: En bij de ANWB zit dan ook weer Erwin de Hart. En die heeft ons informatie over alle files die overal te vinden zijn in heel Brabant. Hoeveel kilometer is dat bij elkaar, Erwin?
2: Ja, ik hoorde van Rijn dat hij dat dan optelt allemaal. Hè? Ja. Dus ik heb dat nou ook eens een keer gedaan.
0: Ja, hoeveel?
2: Nou, dan gaan we, jongens. 80 kilometer.
0: Wow, dat valt nou mee dan, veel Brabant,
2: toch? Ja, het hangt er vanaf hoeveel vertraging het allemaal oplevert. Ja. Het is allemaal relatief, hè?
0: Ja, tenzij dat je in de file zit van 30 kilometer, weet je wel. Dan is de rest valt het weer mee.
2: Nou ja, jij zegt dat zo, maar nou, later meer.
0: Ja, oké. Okay.
2: Zou ik beginnen?
0: Ja, ik ga maar gewoon door.
2: Nou, dan komt hier, mensen. Op de A2.
0: Doe dat toch serieus, die mensen zitten in de file.
2: Ja, ik had de laatste. Oh, ja, nou goed. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staan een file van 10 kilometer tussen Knoopend Leenderheide en Waterdorp. De vertraging is 16 minuten. Het komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Nou, hou je vast, 21 kilometer file op de A2. Utrecht richting Den Bosch door werkzaamheden tussen Vianen en Zaltbommel is de vertraging 28 minuten. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file bij afrit Valkenswaard. Vertraging 11 minuten, dat valt dan weer mee. Op de A50 Arnhem richting Os, 20 minuten extra tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 13 kilometer file. En de laatste die ik noem is op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Knoopend Baterdorp, 5 kilometer file en 6 minuten vertraging.
8: Omroep Brabant.
0: En dan gaan we naar het weer. Straks uitgebreid het weer met Weerplaza. Hoe staat het ervoor? Nou, geregeld zon, in ieder geval af en toe een klein wolkje. Het kan wel misschien een klein beetje druppelen, 19 graden, maar dat is het dan. Meestens is het bewolkt en droog. Marieke Smit voor het nieuws.
1: Een explosie heeft vannacht voor veel schade gezorgd bij een broodjeszaak in Gelderop. De gevel van het pand is eruit geblazen. Iemand zou eerst een steen en daarna zwaar vuurwerk naar binnen hebben gegooid. Het gaat om een broodjeszaak van de keten Bufkes. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak weer open gaat. Het iconische Zwitsal krijgt een Brabants tintje. Unilever heeft het merk met de herkenbare geur verkocht aan Royal Sanders. En dat bedrijf heeft een hoofdkantoor in Vlijmen. Het bedrijf is al bekend van andere merken, zoals het Melkmeisje en Van Gils. Het is niet bekend hoeveel geld Royal Sanders voor Zwitsal heeft betaald. Vorig jaar kwamen er meer toeristen naar ons land. Dat heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen meer toeristen in een hotel of op een vakantiepark in Nederland. Sinds begin dit jaar geldt er een hogere btw op overnachtingen. Het was daarom onverwacht dat er meer toeristen kwamen, zegt deze verslaggever.
9: Men zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Veel mensen hebben tot laatste moment gewacht met boeken. Dat wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen, bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
1: Het totaal aantal overnachtingen is wel iets gedaald. Mensen bleven dus minder lang. Een flinke domper voor passagiers die in een vliegtuig van KLM zaten gisteren. Het vliegtuig steeg 's middags op richting Curaçao, maar toen het toestel boven de Atlantische Oceaan vloog, moest de piloot omkeren naar Schiphol. De reden? Er was een powerbank in brand gevlogen en dat zorgde voor een brandje bij een stoel. Ruim 5 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op Schiphol. KLM heeft de vluchten van de passagiers omgeboekt. Sommigen zijn nu alweer onderweg.
0: Hoe kan het nou in brand vliegen, zo'n ding? Ik snap dat nooit zo goed.
1: En dan zal het toch wel ergens een soort technisch foutje zijn of zo. Dat hij dan oververhit raakt en dan hoppakee, vliegt hij in brand.
0: Dat is het. Want op mijn telefoon, als hij oververhit raakt, dan zegt ik stop ermee.
1: Ja.
0: Door die iPhone.
1: Ja, en die powerbank die denkt, weet je wat, ik vlieg gewoon in brand.
0: Ja, met de stoel mee. Ja,
1: ja precies. Het lijkt me wel heel naar als je dan daar zo zit.
0: Ja, ook opeens... hartstikke eng. Of
1: ja, het lijkt me heel eng.
0: Kun je niet stoppen.
1: Nee, precies. Nou, het is nog goed gekomen.
0: Over stoppen gesproken, Marietje. Tot zo weer.
1: Ik stop ermee.
0: Ja, niet altijd, hè?
1: Nee, dat niet.
0: Tot zo weer. Oi, oi, oi. Zometeen naar de uitgebreide weersverwachting en de tipplaat voor deze week. Dat is een vette plaat, jongens.

0: zo werkt het wel een klein beetje bij mij. Als ik op feestjes ben, hou je mond, kom gewoon lekker dansen, ik neem je mee. En er zijn wel eens mensen die zich daar toch aan wagen dan om mij op de dansvloer te krijgen met een beetje geweld. Shut Up and Dance van Walk the Moon. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Ja, het is echt niet verkeerd. Soms zit er een wolkje voor de zon, maar 19 graden. Het is helemaal niet verkeerd in Brabant, denk ik, toch?
1: Het is heerlijk weer vandaag in Brabant, ja, Hubert. Ja, de zon schijnt met regelmaat, er komen dikke stapelwolken voor en het is momenteel gewoon droog. De temperatuur is aangenaam met 17 graden in het westen tot lokaal 20 graden in de regio rondom Eindhoven. En verder staat er niet al te veel wind uit het zuidwesten met kracht 2 of windkracht 3.
0: Ja, het gaat beter worden. Oh, ja, het is niet slecht, maar het gaat nog beter worden, toch?
1: Op lange termijn gaat het inderdaad beter worden.
0: Op lange termijn, oké.
1: Maar we hebben wel een wisselvallig weekend voor de boeg. Vanavond en vannacht zien we alweer dat de bewolking toeneemt vanuit het westen. Kan er misschien een spatje regen vallen. Er volgt wel een zachte nacht met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen is er dan veel bewolking aanwezig in het weerbeeld. Valt er af en toe een spatje regen, met name in het westen van Brabant. In het oosten blijft het overwegend droog. En verder staat er ook een stevige wind uit het zuidwesten, met windkracht 4 tot windkracht 6. En de temperatuur die valt morgen wel op. Het wordt best wel warm, met 21 of 22 graden.
0: Oh, dat is inderdaad warm voor de tijd van het jaar, toch? Het zit een beetje in de nazomer.
1: Ja, dat ziet er goed uit. Maar morgen wel veel bewolking. Het voelt een beetje herfstachtig aan, ondanks de hoge temperaturen. De zon zien we eigenlijk niet of nauwelijks. Zondag een aantal buien. Stevige buien, met name zondagochtend. Kan ook lokaal onweer voorkomen. Maar zondagmiddag trekken de buien weg, komt de zon er geregeld bij en wordt het zo'n 18 à 19 graden. Ook dan is er flink wat wind uit het noordwesten, maar in de loop van zondagmiddag en zondagavond neemt de wind af, als we te maken krijgen met een hoge drukgebied. En dat is een beetje een voorproefje op wat we volgende week gaan krijgen, Hubert. Een prachtige nazomerperiode met vrij hoge temperaturen. Maandag zo'n 19 à 20 graden. Maar vanaf woensdag zelfs zomerse waarden van 23 tot lokaal misschien wel 25 graden. En dan schijnt de zon met flinke regelmaat. Er staat dan ook weinig wind. En de keerzijde van dat rustige weertype is wel dat er 's ochtends vroeg wat nevel of mist aanwezig kan zijn. Maar overdag komt de zon er wel geregeld bij.
0: Ja, dus ik hoef de korte mouwen nog niet op de bergen, begrijp ik dan uit jouw woorden?
1: Nee, zeker niet. Volgende week ziet er echt op en top uit om naar buiten te gaan.
0: Ja. Het klinkt goed. Floris, dankjewel. Ik wens je ook meteen een goed weekend, hè?
1: Fijn weekend, hè. Doei.
0: Hoi, doei. Geniet er vandaag.

0: Sparkly Tropical is het origineel. En dit waren de Brabantse Vingerboys, We Going to Ibiza. En die treden ook nog steeds op. Ze zijn er nog altijd. Het is bijna 1:15. Het is tijd geworden voor het bekendmaken van de tipplaat van deze week. I Gave You Grace. Amanzi komt uit Engeland en het is een zwaar gewicht.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tip.

Zet je schrap, zet je schrap. De week heeft 7 dagen. En de tipplaat wordt 7 dagen gedraaid. I Give You Grace van Amanzi. Ze komt van oorsprong uit Zuid-Afrika, is opgegroeid in Engeland. En zij schuwt niet de maatschappelijkheid te beschrijven. Maatschappelijke politiek probeert zij ook nog aan de kaak te stellen. Maatschappelijke problemen neemt zij, daar is ze niet bang van. En ze zingt vaak over relaties, vooral gebroken relaties, die houden ook nog wel bezig. En deze week dus, I Give You Grace. Als het niet helemaal je ding is, dan is het toch zo dat het je vergeven wordt door haarzelf. Dus dat is ook wel weer aardig van haar. Maar weet je, als je zo'n liedje wat vaker hoort, en misschien is het niet meteen liefde op het eerste gehoor, maar als je zo'n liedje vaker hoort, dan gaan je oren er een beetje naar staan. Dan raak je het een beetje aan gewend en dan ga je toch de schoonheid ervan horen. Zo geldt dat ook wel als mensen. Als je elkaar voor het eerst ziet, denk je van, wat is dat voor een type? En als je elkaar wat vaker ziet, denk je van, nou, ik krijg een verkeerde jongen of een verkeerde vrouw. Denk ik dan weer.

0: Ach, het is toch een lekker plaatje.
1: Dit is hartstikke gezellig.
0: Ja, ik moet het er wel uittrekken bij je.
1: Nee, dit is zeker.
0: Grote hit, hoor, van Jan. Grote hit, hoor, Jan. Grote hit. En goed dat je er bent, want zometeen ben jij degene die het programma Bel en Bestel presenteert.
1: Ja, twee weken. Ja, gezellig. Twee weken lang natuurlijk.
0: De top 1966.
1: Zeker.
0: En er komen er steeds complimenten binnen.
1: Oh, wat fijn toch?
0: Ja, dat verklets. Ja, Martine was er net heel enthousiast over.
1: Oh, geweldig. Ja. Maar nu is het weer gewoon business as usual. Dus dat betekent Bel en Bestel op de vrijdagmiddag. En dat betekent ook dat jij aan de slag mag. Dus laat weten wat je nou heel graag wil horen. Nu alvast appen, dan is hij wellicht zo meteen al op de radio.
0: 06-573-28203, maar dat wist je wel.
1: Ja.
0: En het mag ieder plaatje zijn.
1: Behalve Golden Earring, want die draaien nu al.
0: Ja, een weekend love dan, hè?
1: Ja, ja.
0: Oké. Ik wens je veel plezier zo meteen met al je vriendjes. En tot.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Hey,
6: Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Voordeelhaadjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeelhaadjes.nl.
11: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
12: Voordeelhaadjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaadjes.nl.
13: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad, in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Nou, dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag, 1:03. En we gaan zo meteen van start met natuurlijk een fonkelnieuwe bel en bestel. Maar ik moet eerst even langs de ABB, want er is gewoon al wat druk op de weg. Erwin?
18: Ja, het is redelijk druk op de weg. Daar 2 Utrecht Den Bosch is weer vrij. Maar tussen Vianen en Knoopend Empel nog 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is ook meer dan een half uur daar. Op de A50 Arnhem richting Os, 20 minuten aan je broek. Tussen Heteren en Ravenstein in 14 kilometer file. Op de N279 Roermond richting Den Bosch staat een file met een kwartier vertraging bij de aansluiting met de A2, 2 kilometer. En de N324 Nijmegen richting Os, 20 minuten vertraging tussen Alphena en Graven in 3 kilometer file.
17: Dankjewel. En nou ja, over een half uurtje horen we Erwin vast alweer met nieuwe files. In de tussentijd is het aan jou, want ja, de lijnen staan wagenwijd open. Wat wil je horen? Kom maar door met goede suggesties. 06-573-28203. En dat is alvast iets spannends. Ik heb iets zometeen. Ik heb een dingetje. Goed nieuws, denk ik zelf. Maar ja, je hoort vanzelf wat het is.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
24: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
25: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
26: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
27: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
28: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
27: En bedankt, hè?
29: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
30: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
31: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
30: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
32: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla 1 liter voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: G's and Staying Alive. Dat is misschien wel een beetje ook ons motto-liedje van de afgelopen weken, Stef. Want we zitten weer bij daglicht in een radiostudio.
1: Even wennen, hè?
0: Dat is even wennen. We hebben natuurlijk top 1976 gehad. De hele tijd alleen maar 's avonds laat waren wij aan de gang. Dus,
1: ik moet zeggen, dat vond ik wel heerlijk.
0: Ja, was wel leuk, hè? Was wel leuk.
1: Ik zei ook elke keer als ik er was, muziek klinkt lekkerder op mijn laat tijdstip als het donker is. En dat was ook echt zo.
0: Kijk, maar nu weer gewoon op het oude vertrouwde tijdstip.
2: Hallo.
0: En gelukkig lekker veel mensen in de app die liedjes aanvragen. Blijf dat ook vooral doen, hè. Want hoe meer liedjes, hoe mooier programma wij kunnen samenstellen. En dat maakt niet uit wat het is, hè. Of het nou een oude classic is, of een liedje dat je gemist hebt tijdens die top 1976. Of gewoon een hit van dit moment, of iets recenters. Het is allemaal welkom. 06-573-28203. Stef van Duinhoven.
1: Hallo dan, Maarten Kortlever.
0: Ik heb een belangrijke mededeling.
1: En die weet ik ook al?
0: Nee, die weet jij nog niet.
1: Oh, die weet ik ook nog niet.
0: Nee, maar dit is wel een dingetje, dit.
1: Gaat het over de top 1976?
0: Nee.
1: Gaat het over Bel en Bestel zelf?
0: Ja.
1: Gaat het over de XL-variant daarvan?
0: Nee, ook niet.
1: Dan ben ik toch heel benieuwd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hij is terug.
1: Wie?
0: Hij is terug.
3: En dan nu de Bel en Bestel klantenkaartplaat.
0: Ja. We gaan gewoon weer starten met een nieuwe klantenkaart. Ja, en nu nog niet, later dit programma. Maar is een roemrucht onderdeel, hebben we heel lang gedaan. Maar ik denk de laatste klantenkaart is alweer meer dan een jaar geleden of zo.
1: Ja, dat is een jaar geleden, ja.
0: Ja, daarom. Even voor de nieuwe luisteraars die dat hele proces niet kennen. Als je nou zo meteen even een kijkje neemt op omroepbrabant.nl/klantenkaart... daar staat die voor jou te downloaden. /te printen. Die klantenkaart, die leg je elke vrijdagmiddag als je naar Omroep Brabant luistert... leg je die gewoon naast je neer, op tafel, of naast je toetsenbord, weet ik veel wat je noemt. En één keer per uitzending mag je daar een liedje noteren. En als je nou uiteindelijk een zo compleet mogelijke klantenkaart weet in te leveren over, pak een beet, een maand of 3-4...
1: ja,
0: dan maak je kans op een fantastisch vrijdagmiddagpakket. Dat, en nou komt-ie.
1: Oh ja, nog iets? Nog een prijs?
0: Nee, dat Stef en ik in persoon komen overhandigen.
1: Oh, dat sowieso.
0: Wij komen even op de koffie op de vrijdagochtend. Wel met iets lekkers, hoop ik. En dat is eigenlijk de hoofdprijs. Je mag dan in de Bel en Bestel van die middag niet één,
1: niet twee,
0: maar 3 liedjes aanvragen. Ja, dat is toch helemaal fantastisch. Dus je krijgt en een heerlijke vrijdagmiddagmand en 3 liedjes in Bel en Bestel. Nou, dat is toch werkelijk fantastisch.
1: En hoef je daar maar 1 ding voor te doen. Een nummer wat omgetoverd wordt tot de klantenkaartplaat. Ja. Die moet je invullen.
0: Nou, en dat leggen we helemaal uit. Dan zeggen wij bijvoorbeeld van, dit is de klantenkaartplaat. En dan moet je die noteren op jouw klantenkaart. En aan het eind lever jij een zo compleet mogelijke klantenkaart in. En degene die de meest complete heeft, die wint. Nou, ik ga het straks nog een keer uitleggen, want dan wordt hij daadwerkelijk gedaan. Maar het is leuk, hè, dat hij weer terug is gewoon.
1: Ja,
0: dat
1: vind ik wel lang geleden.
0: Ja, daarom. Dus het is allemaal voor de klantenbinding. Want we hebben natuurlijk heel veel nieuwe klanten na de top 1976. En die willen we gewoon verteren met lekkere muziek. Wat dacht je van deze?
1: Nou, plek 100 ergens stond hij, hè?
0: Ja, die was heel hoog geëindigd, inderdaad. Hè? Een Rutgertje van Barneveld en de zwoele zomernachten hier in Bel en Bestel op Omroep Brabant, uiteraard. Denk jij nog?

Once in a Lifetime, Talking Heads. Aanvraagje van Henk was dat. Dan komen reacties binnen. Heel veel blije reacties op die terugkeer van de klantenkaart. Dat is hartstikke mooi. Komt er straks echt aan. Maar neem alvast een kijkje op omroepbrabant.nl/klantenkaart. Mark die had nog wel een goede vraag. Want ja, wij zijn een internationaal programma. We worden ook over de hele wereld beluisterd. En Mark woont in Luxemburg. En toen zei hij, kom je hem dan hier ook brengen als ik win? Ja, dus 3 uurtjes rijden. Daar gaan we even over vergaderen, Mark. Daar kom ik op terug. Maar ik vind het wel grappig. Moet wel 's ochtends vroeg vertrekken. Het is 3 uurtjes rijden, dus dan zijn we er om... zijn we om 8:30 liggen we al op de klep. En dan een 1/2 uurtje koffie drinken. Gaan we weer 3 uur terug. Zijn we net op tijd voor de nieuwe Bel en Bestel. Goeiedag.

0: Hij is een hele fijne aanvraag. Tennessee Whiskey, Chris Stapleton. Ik weet niet meer precies door wie. Het is heel druk in de app, maar het begint inmiddels wel echt een bel- en bestel classic te worden. Want eens in zoveel tijd wordt hij gewoon aangevraagd. Daar kun je bijna vergif op innemen. Het loopt langzaam richting 1:30 en ze is zojuist de studio al ingestormd.
1: Oh, gestormd zelfs.
0: Nou, ineens woem, kwam, woem, zo, kwam ja. zo'n rode flits, want je hebt een rood
1: shirt. Ja, ik dacht, ik ga in het kleur van Omroep Brabant.
0: Ja, precies. Je viel ook een beetje weg tegen de muren. Ja. Ineens zag ik dan toch een hoofd lopen.
1: Ja.
0: Ik denk,
1: ja,
0: oh
1: dat
0: ja.
1: Dat was ik, ja. Ja, ja dat klopt.
0: Marieke, met het nieuws zometeen, wat heb je?
1: Een student die de natiegroet deed, mag voorlopig niet meer op de TU komen. En een familie heeft een bijzonder record te pakken met iets waar ze weinig aan kunnen doen.
0: Nou, ben ik benieuwd.
1: Ja, dat snap ik.
0: Zometeen meer.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl. Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl.

0: Daar kom je mee thuis.
1: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
0: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme. Daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
1: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
2: Het is bijna 1:30. Eerst langs de ANWB. Erwin, een goedemiddag.
3: Hey, hallo, die Baten. Hoe is het ermee?
2: Nou ja, ik zit hier prima, maar je zult mij in de file staan. Dan is het misschien toch iets meer nagelbijten, dat soort spul allemaal.
3: Is meer loos inderdaad. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch door werkzaamheden bij de brug. Bij Zaltbommel 19 kilometer file nu. Vanaf Everdingen. Dan moet je wel naar Omroep Brabant luisteren natuurlijk. Ja. 32 minuten extra. En dat is toch een zegen eigenlijk. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en Ravenstein 16. 10 kilometer file, ook een 1/2 uur vertraging. En verder wordt het eindelijk iets minder druk wat dat betreft. Dus dat is dan weer jammer voor jou, Maarten. Ja. Minder luisteraars. Maar mensen kunnen ook thuis luisteren, heb ik gehoord.
2: Zeker. En jij zei net, dat is een zegen. Dat 1/2 uur is niet de zegen, denk ik. Maar wel dat je naar Omroep Brabant kan luisteren.
3: Dat bedoel ik.
2: Nee, dat we dat even helder
3: hebben. Oh, dan ben ik geen...
2: Nee, precies.
3: Ja, oké. Okay.
2: Had je nog meer? Of zijn we dan, de grootste knelpunten wel even pakken?
3: A58, Tilburg, Eindhoven bij Best. 6 minuten.
2: Nou ja, je zult er maar staan.
3: Ben je ook genoemd.
2: Dank u wel.
3: Dag.
4: Omroep Brabant.
2: Het is 1:30. Ik zei het al, buiten een mix van wolken en zon. Maar wel heel aardig weer. Zo zeker van achter het raam. En temperatuur ook zo rond de 20, 22 graden. Dus daar is niks mis mee. Gaan we naar het nieuws. Marieke.
5: De student die woensdag een nazi-groet deed tijdens een college op de Technische Universiteit Eindhoven mag voorlopig niet meer op de campus komen. Hij riep ook racistische opmerkingen en daarna ontstond er een vechtpartij met andere studenten. Volgens de politie gaat het om een minderjarige jongen. Hij is aangehouden. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurde bij het dodelijke ongeluk op de A59 in augustus. Een man en een vrouw kwamen daarbij om het leven. Door een boerenprotest stond er die dag een lange file op de snelweg. En in de staart van de file ging het mis. De politie heeft nog niemand opgepakt, maar dat kan wel nog gebeuren. Ruben van Bommel van PSV mag voor het eerst meedoen met het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez maakte volgens deze verslaggever meer opvallende keuzes.
6: Twee spelers die terugkeren in het Nederlands elftal. Joey Veerman, stelselmatig genegeerd door de vorige bondscoach Ronald Koeman. En Kenneth Taylor, voor hem geldt een beetje hetzelfde, is naar Italië gegaan. Werd niet meer geselecteerd door de vorige bondscoach, maar zit er nu dus wel bij.
5: Ook Virgil van Dijk uit Breda is erbij. Memphis Depay, die de meeste goals ooit voor Oranje maakte, zit niet in de selectie. De nieuwe ploeg gaat binnenkort 4 wedstrijden spelen in de Nations League. Donderdag is de eerste pot in Amsterdam tegen Duitsland. Ja, we hebben er weer een nieuw Guinness World Record.
2: Nou.
5: Dit keer gaat het record naar een familie in de Amerikaanse stad Iowa. Ja, waarmee dan hoor ik je denken...
2: Ja.
5: Ja, nou, met iets waar ze eigenlijk niet zo gek veel aan kunnen doen. 5 generaties van een familie zijn op precies dezelfde dag geboren.
2: Goeiedag, wat dat is goed, Mikke.
5: Een goede timing, hè? Ja, het begon met Wilbur, die op 14 september 1907 werd geboren. Daarna volgde Eddie in 1949. Vervolgens Fred in 1972. Daarna Emma in 1997. En de jongste van het stel is Arthur, die nog net op 14 september werd geboren. Volgens de recordorganisatie is er nog een leuk feitje. Want het begon met een jongen, daarna een meisje, toen weer een jongen, weer een meisje en nu weer een jongen.
2: Nou zeg.
5: Ja, het is ongelooflijk, hè?
2: Ja, je vraagt je af, hoe kan het?
5: Ja, hoe kan het? Dan heb je het wel echt heel goed gepland.
2: Nou ja, of zouden ze, maar dat zou een hele rare traditie zijn in die familie... van vader op zoon of van moeder op dochter... of even hoe de generatie loopt, doorgeven van... Hey, als je nou op, weet ik veel, het zal ergens 9 januari zijn of zo... als je nou op 9 januari sexy time hebt, dan...
5: Ja, maar dan nog? Ja. Maar wie weet, is dat ook een familietraditie?
2: Dat zou een hele rare traditie zijn als je dat
5: ook,
2: gaat lopen bespreken en instrueren. Maar mijn hoofd draait overuren op dit moment. Mooi man, we zijn bij. Zelfs over gekke Guinness World Records in Amerika. Daar kan dat. En over een uurtje dan hoor je Marieke weer mee met nog meer nieuws. En kun je niet wachten, ga dan naar Omroep.

Jeff Wayne en Eve of the War. Icoontje, ja, is nog een veel langere versie van. En die wilde Vincent ook heel graag horen. Maar uiteindelijk hoop ik zoveel mogelijk mensen blij te maken. En heb ik uiteindelijk even de single versie erbij gepakt. Maar ook die was echt wel heel fijn. We gaan naar Kiki D en I've Got the Music in Me. Heb jij ook nog wat muziek in jou? Laat het weten, stuur een appje en vraag je liedje aan.

0: uit de 90s. Blue dabadi dabadai dabadi dabadai. Er kwamen nog wat vragen binnen over die klantenkaart. Nou hebben we een extra service bedacht. De klantenkaart is terug. Door bel en bestel klantenkaart. En er zijn mensen die zeggen, ja, ik vind het wel leuk, maar ik kan niet vinden.
1: Daar kunnen wij heel makkelijk in zijn.
0: Ja.
1: Als je gewoon even een appje stuurt.
0: Ik kan niet vinden.
1: Ik kan niet vinden. Dan vinden wij hem voor jou.
0: Dan vinden wij hem voor jou, krijg je een linkje terug en dan heb je alsnog weer de klantenkaart te pakken. En dan hoef je hem alleen maar uit te printen of op te slaan of wat dan ook. En in ieder geval zorgen dat je erop kan schrijven of noteren en dan komt het goed. Het volgende uur dan komt die klantenkaart wel langs. Dat kan ik nu alvast beloven. En dan mag je daar een liedje dus op gaan noteren. Op omroepbraan.nl/klantenkaart staat het ook helemaal uitgelegd hoe het werkt op de klantenkaart. Dus nou ja, doe je ding en doe vooral mee, want het is voor een leuke prijs. Deze die werd aangevraagd, dat is leuk. Miley Cyrus, vandaag overigens een hele nieuwe plaat uitgebracht. Die moet ik nog gaan luisteren. Ben heel benieuwd wat het is. Dit is in ieder geval Edge of Midnight.

Het verhaal van de zon en de maan, bezongen door Ramses Shaffy en Lisbeth List in Pastorale. Nog één liedje tot aan 2 uur. En dat is een hele mooie. Dat is ook zo'n ontzettend mooie van de Beatles. In My Life. Tot aan 3 uur. 2 uur. 2 uur is

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
12: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Iets na tweeën. Erwin van de ABB, goedemiddag.
19: Hallo.
18: Ja, waar staan ze?
19: Het is te doen tussen Den Bosch en Utrecht vanmiddag. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knopend Empel en Zaltbommel 7 kilometer file. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Een half uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Nog steeds tussen Knopend Everdingen en Afrietkerkdriel 23 kilometer langzaam rijden. Dat komt door werkzaamheden daar. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en Ravenstein. Meer dan een half uur vertraging in 17 kilometer file. 10 minuten op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knopend Galder en de Reeshof. 11 kilometer file. En 10 minuten op de A59 Zonshiel Den Bosch tussen Maden en Knopend Hooipolder. 6 kilometer file.
18: Dat is een aardig lijstje zo, hè?
19: Best wel, hè?
18: Ja, doen ze mee. Ja. Hey, goed weekend, want het was de laatste voor jou volgens mij, hè?
19: Jazeker.
18: Nou, we gaan ervan genieten, man.
19: Yo.
18: Hoi. En dan dadelijk weer een andere file lezer die het overneemt. Want de vrijdagmiddagspits die is al lang begonnen. Dat hoor je, dus we hebben vers nieuw bloed nodig. Wat wil je horen? Laat het weten via de app. Gewoon even een appje sturen met daarin een lekker liedje. 06-573-282-03. En dan gaan wij kijken wat we voor je kunnen doen.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.
6: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
8: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: De final countdown van Europe aan het begin van dit tweede uurtje. Bel en bestel op de radio op de vrijdagmiddag. Twee weekjes afwezig geweest vanwege die fantastische top 1976. Och, wat was dat genieten. Maar ja, daardoor dus wel twee weekjes eigenlijk gewoon stil moeten zitten en moeten luisteren naar wat er voorgeschoteld werd. Maar nu is het weer gewoon aan jou, hè. Jij mag het bepalen. Wat moet het zijn? Gewoon heel simpel een appje sturen, dan komt het helemaal goed. De klantenkaart, die is ook weer terug. De bel en bestel klantenkaart. Dat, mocht je dat gemist hebben, dat gaat dit uur plaatsvinden. Dan ga ik het dadelijk nog een keer helemaal uitleggen hoe het werkt. En hoop ik dat er zoveel mogelijk mensen starten met die klantenkaart en dat ze gewoon lekker liedjes gaan invullen. En uiteindelijk ja, misschien wel met de grote prijs ervan doorgaan. Ik kreeg een appje binnen van Nicolette. Dat was wel aardig. Die heeft een hele tijd geen auto kunnen rijden. Vanwege ja, allemaal medische toestand enzovoort enzovoort. Maar ze is weer mobiel. En ja, die komt met een zeer toepasselijk liedje, moet
1: ik
0: zeggen.
1: Dan ben ik heel benieuwd.
0: Ja, On the Road Again. Oh, van Willie Nelson. Want ze is weer gewoon helemaal on the road again, om het zo maar te noemen.
1: Oh, wat goed.
0: Daarom. En lekker rondrijden, zou ik zeggen, Nicolette. Dankjewel voor je aanvraag.

Maarten en Stef, goedemiddag. Business as usual, dus ook weer een voice-appje van mij. Ik zat te denken aan Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Wereld staat in brand, dat weten jullie ook wel. Jongens, prettige uitzending, groeten, houdoe.

Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Dan een bijzonder aanvraagje van Ronald. Ja, deze artiest hoor je zelden op de radio, maar maakt hele fijne liedjes. Fink heet hij. F-I-N-K. En dit is Looking Too Closely. In Bel en Bestel op Omroep Brabant.

Finn Greenall heet hij eigenlijk. Hij noemt zich Fink, komt uit Groot-Brittannië en begon ooit zelfs als DJ, maar uiteindelijk is hij muzikant geworden van dit soort fijne liedjes. Looking Too Closely. Ronald, dankjewel. Even een pareltje kunnen draaien. Het loopt langzaam richting

0: Blood en Tiger Feet. Het is bijna 2:30. Is bij 7 langs Marieke, want die komt net binnen. Het laatste nieuws, wat heb je zo meteen?
1: 3 locaties waar illegaal sekswerk werd gedaan ontdekt in Oudenbosch. En een voetbalvereniging in Eindhoven heeft een onhandig probleem.
0: Een onhandig probleem?
1: Ja.
0: Zo meteen de details natuurlijk.
2: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Het is bijna 2:30. En de AWB die moet zich nog melden, want het is best wel druk hier en daar op de Brabantse wegen. Alleen, er is nog niente de AWB'ers. Hallo AWB!
5: Ja, daar ben ik inderdaad.
0: Jij bent er, Helene, wat

0: Een feest. Ja, ik wilde er zelf net aan beginnen, maar ik denk van...
1: Er is geen begin aan, want daarom, het is al hartstikke druk.
0: Dus ik laat het graag aan de professionals over.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk alweer druk vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 onder andere, van Utrecht naar Den Bosch. Alweer een lange file tussen Vianen en Zaltbommel. De vertraging is ook al 40 minuten. De andere kant op ook al veel vertraging van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar sta je nu een kwartier in de file. Ook op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam alweer een kwartier extra reistijd. Een andere drukke weg is zoals gewoonlijk ook de A50 van Arnhem naar Oss tussen Heteren en Ravenstein. Daar is de vertraging 35 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen, daar sta je 10 minuten in de file tussen Haps en Malden.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Nou, qua weer vandaag, als ik hier naar buiten kijk, is het de beste, alleraardigste. Het is droog vanmiddag hier en daar. Het nodige aan zonneschijn, ook wel wat wolken natuurlijk. En dat bij een temperatuur zo maximaal rond de 20 graden. Het nieuws dan, Marieke.
3: De gemeente Halderbergen en de politie hebben op 3 plekken in Oudebosch illegaal sekswerk ontdekt. De organisaties vonden op de locaties meerdere sekswerkers en 4 mensen die illegaal in Nederland waren. De gemeente, politie en andere hulporganisaties doen vaker dit soort controles om op die manier misstanden op te sporen. Defensie gaat chauffeurs van legervoertuigen opnieuw berichten over de regels rond de Merwedebrug. Eerder deze week reed een militaire vrachtwagen over de brug, terwijl dat al 2 maanden niet mag. Iemand zag de legertruck over de brug rijden en plaatste dat op sociale media met de vraag of het mag. Nee, laat Rijkswaterstaat nu weten, dat mag alleen in geval van nood. Minister Van Wil is niet te spreken over het anti-AZC-protest in Opheusen dat gisteravond uit de hand liep. De demonstranten keerden zich tegen de politie en gooiden met zwaar vuurwerk.
4: We moeten weer even leren dat demonstreren betekent je houden aan de wet, je mening verkondigen, niet verwachten dat je meteen ook je gelijk krijgt. En mensen met een andere mening ook respecteren. Dat is hier weer gruwelijk misgegaan.
3: De politie heeft 14 mensen opgepakt. Het gaat om tieners tot verdachten van 37 jaar. Voetbalvereniging Brabantia uit Eindhoven heeft een nogal vervelend probleem. De club heeft 2 velden met goede verlichting, maar die lampen kunnen hun werk nu niet goed doen, omdat er grote bomen voor staan.
0: Oh.
3: Ja, het licht bereikt daardoor de velden niet goed en dus kunnen de spelers daar nu niet meer voetballen. De club zegt dat ze de gemeente al 1,5 jaar vragen of ze alsjeblieft die bomen willen snoeien, maar dat gebeurt maar niet. De gemeente zegt nu dat de overlast vanzelf minder wordt als de blaadjes in de herfst van de bomen vallen.
0: Ja. Koekoek.
3: Ja.
0: Jongen.
3: Ja.
0: Maar staan die bomen dan zo dicht op het veld dan, denk ik?
3: Ja, dat schijnt,
0: want
3: ja.
0: Die masten staan heel ver weg van het veld.
3: Volgens mij staan die bomen gewoon heel dichtbij. Maar het is wel knap dat dat dan precies voor die paal is. Dat is wel vervelend.
0: Ja. Hmm.
3: Ja.
0: Ja, ik zit even heel snel te kijken of dat ik op...
3: op Google Street View.
0: Ja, even kijken.
3: Ja, dan kunnen we wel eventjes...
0: Brabantia.
3: Ja, dat is wel een goed idee. Ik ga ook even kijken.
0: Even kijken. Eindhoven. Oh ja, VV Brabantia. Ja, leuk. Oh ja. Oh
3: en?
0: Ja. Ja. Er staan wel bomen vlakbij, inderdaad. Ja,
3: ja, ik zie het nu ook. Ja, dus nou ja, die staan ervoor in ieder geval.
0: Ja. Goed, alleen te gebruiken in de winter en de herfst.
3: Ja, en anders niet.
0: Ach ja, nou, meer nieuws natuurlijk op web en app. We zijn weer bij, ga ik naar Guns N' Roses. Dit is het fantastische November Rain.

0: Django, Bachata Bailando. Nou, zijn we er klaar voor? Want daar is hij dan.
1: En dan nu de bel en bestel klantenkaartplaat.
0: Helemaal terug van weg geweest, de klantenkaartplaat. We gaan weer lekker sparen de komende weken. Liedjes wel te verstaan, want daar handelen wij in liedjes. Het is heel simpel, mocht je het nu voor het eerst horen, ik ga het uitleggen. Je moet beginnen op omroepbrabant.nl/klantenkaart. Omroepbrabant.nl/klantenkaart. Dat hoeft nu niet meteen, dat kan ook straks. Als je het nu zo meteen alleen maar even noteert op een papiertje, dan is het ook goed. Dan kun je daarna de klantenkaart erbij gaan halen. Op die website, omroepbrabant.nl/klantenkaart, daar vind je de klantenkaart. Je verwacht het niet. En die kun je printen, downloaden, weet ik veel wat je ermee wil doen. Maar daar zitten allemaal open vakjes op. En je kunt daar, achter elk nummertje, kun je een liedje schrijven. Als jij nou over een heel aantal weken, als we die klantenkaart terug gaan roepen, de meeste liedjes hebt genoteerd van klantenkaartplaten, dan heb je prijs. Dan komen Stef en ik, jawel, helemaal saampies, gezellig bij jou aan de deur, een fantastische vrijdagmiddagmand afleveren. Daar kun je dan lekker van gaan snoepen en zo. En, dat is het belangrijkste, je krijgt in de eerstvolgende uitzending niet één, niet twee, maar drie liedjes op verzoek. Dan mag je ook nog eens op een papiertje met ons meegeven, zodat wij diezelfde middag nog jouw drie favoriete liedjes kunnen gaan draaien. Nou, zo simpel is het. Het is een soort klantenbinding. Ieder zichzelf respecterend winkeltje heeft een soort spaaractie. Zegeltjes, bonnetjes, plakketjes, dingetjes, stickertjes. We hebben de klantenkaart. En aan jou dus om hem zo goed mogelijk de komende weken in te vullen, moet je zoveel mogelijk proberen te luisteren en elke keer die plaat noteren. Stef, heb jij al een klantenkaart voor jezelf? Want jij moet wel de administratie bijhouden van dat ding.
2: Ik heb nog geen klantenkaart, dus die ga ik zo direct
0: even printen.
2: Meteen
0: ja,
2: uitprinten, ja.
0: Juist,
2: ja.
0: Want, en dan moet dan de eerste plaat moet daar dan al op. En ik dacht, dat is wel een leuke, want jij bent een beetje fan van deze man.
2: Oh, van welke man?
0: Ja,
2: ik zie hem al.
0: Ja, Pitbull.
2: Ja, Pitbull, daar ben ik naartoe geweest.
0: Ja,
2: in België, in de AFAS-dome.
0: Daarom, dus toen dacht ik, nou, dan maken we dat de eerste klantenkaart.
2: Oh, wat goed.
0: En hij is ook nog aangevraagd zelfs, dus vandaar. Op jouw klantenkaart dus invullen Pitbull en Fireball. Nou, dat is toch simpel te doen. Als je de klantenkaart in je app wil hebben, dan moet je even appen. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. Dan stuurt Stef hem door. Ja. Jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. Oh, zeg maar klantenkaart. Drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. En dan komt hij in je app. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

I'm on Fireball. Pitbull en John Ryan en Fireball. Maar als je alleen maar Pitbull noteert op jouw klantenkaart, dan is het op zich al genoeg. Want dat was hem dus, hè, de klantenkaartplaat. En dat betekent meesparen. Ik zie al wat mensen die fotootjes sturen van, hé, de eerste staat er al op. Dat is mooi, dat zijn de fanatiekelingen. En jij kunt ook meedoen. Als je niet weet waar je hem kunt vinden, dan app je even klantenkaart naar ons. Dan krijg je de link weer terug. En dan moet je hem zelf even printen, opslaan enzovoort. Ik heb al heel wat mensen blij gemaakt het afgelopen liedje, die allemaal mee willen doen. Nou, dat zou nou leuk zijn. En gewoon lekker sparen de komende weken. Elke week een nieuwe klantenkaartplaat. Doe je best. En wie weet staan wij over een heel aantal weken bij jou voor de deur. Op de koffie, met een mooie gevulde mand. En krijg je die overhandigd. En krijg je niet één, niet twee, maar drie liedjes in de eerstvolgende bel en bestel van die middag. Nou, is dat een feest of niet? Omroepbrabant.nl/klantenkaart, daar kun je hem ook vinden. Ja, kind kan de was doen, maar ik stuur met alle liefde de link. Dan moet je even klantenkaart hebben. Zo simpel is het. Ga langzaam richting 3 uur. Dit zijn de OJ's en Backstabbers.

Backstabbers van de OJ's. Zometeen na 3 uur nog volle uur te gaan natuurlijk. Blijf je liedjes aanvragen via 06-573-28203. Bekende appnummer. En wie weet straks het laatste uurtje heb je nog raak of beet. En is jouw plaatje op de radio. De laatste van dit uur is voor Alicia Keys, Girl on Fire. She's just

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
12: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
13: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
13: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant, 2:02. Het laatste uur bel en bestel is alweer aangebroken. Dus mocht je pas net luisteren of nog helemaal niet hebben meegedaan, kom op, in beweging, even een appje sturen en laat vooral weten wat jij graag wilt horen. Gewoon een liedje en zo simpel is het al. Heleen van de HWB, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
16: Het is best druk, hè?
17: Ja, het is behoorlijk druk inderdaad. Zoals gewoonlijk natuurlijk op de A2 in beide richtingen. Van Utrecht naar Den Bosch, 23 kilometer file tussen Vianen en Zaltbommel. Daar is de vertraging 3 kwartier. De andere kant op sta je 1 kwartier in de file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Berkendam 1/2 uur vertraging. Het is heel erg druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Daar 50 minuten op onthoud. En dat komt omdat de A73 is afgesloten het hele weekend eigenlijk tot maandagochtend. Verder ook een lange file op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Zonzeel en Oosterhout, daar 25 minuten op onthoud.
16: Nou, sterkte als je ergens in zo'n lange file staat. Helene, die is er over 1/2 uur weer. Mocht je in de file staan en toevallig handsfree iets kunnen aanvragen, omdat je gewoon niemand naast je hebt zitten bijvoorbeeld. Nou, draag die dan even op. 06-573-28203. Stuur even een appje, lekker liedje erbij. Gaan wij kijken wat we voor je kunnen doen. Zometeen allereerst een enorme classic uit de 90's.
18: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
19: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Hey Raymond!
25: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
23: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
29: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
30: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
31: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: bel en bestel. Maarten Kortlever.

0: Pearl Jam en Alive.
1: Niks te veel gezegd, toch? Met een 90s classic.
0: Hallo, zeg ik tegen iedereen die er nog bij is. Dat is mooi. Mocht je net luisteren, je hebt al 2 uurtjes gemist. Maar dit 3e uurtje is misschien wel precies voor jou. Laat weten wat je wilt horen. Gewoon even simpel een appje sturen. 06-573-28203. Maar... je kunt ook nog heel even wachten. Want ik kreeg net de vraag van Alex. Is de aanbieding al geweest? 2 voor de prijs van 1. Nee, die is nog niet geweest, Alex. Dus die zit nog in de pijplijn. Komt eraan, rustig wachten, gaat goed komen. Ik kreeg een appje van Tom binnen. Die heeft al helemaal zin in de vrijdagmiddag. En die wil ook wat vrijdagmiddag-vibes. En waarom we niet nog een keer Pedro kunnen draaien... maar dan wel die versie van een paar jaar terug. Nou, ga

0: wil jij vanmiddag horen?
1: Hallo?
0: Bel en bestel jouw plaat. Omroep Brabant.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

0: achteraan vraag je de Drieërs en Ellen ten Damme. En wat is dromen?
1: En dan nu een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Daar is hij dan, de aanbieding. En dat betekent dat als je dan toch iets wil aanvragen, dan mag je er nu gewoon schaamteloos 2 aanvragen. 2 liedjes in 1 appje. En dan ben je niet hebberig of inhalig of wat dan ook. Nee, joh, het mag nu, want de aanbieding is daar. Die loopt tijdelijk. Dus je moet wel snel zijn. Kwartiertje ongeveer. En dan gaat de notaris er uiteindelijk... Nee hoor, dat is helemaal geen notaris. Dat is Stef en ik. Die pikken er eentje uit. Er is maar 1 iemand die er 2 krijgt achter elkaar. Maar wie is dat? Nou, nu even appen dus. 2 liedjes tegelijkertijd. Dat mogen liedjes zijn die wat met elkaar te maken hebben. Maar dat hoeft helemaal niet, hè? Je hoeft niet moeilijk te gaan denken. Als je gewoon denkt van nou, ik vind die lekker. En ik vind die lekker. Dat is al reden genoeg. Maar mocht je er een leuke gedachte tussen hebben, dan schrijf je dat erbij. Ik vind het allemaal prima. 06-573-282-03. Wacht niet te lang, denk er even goed over na. 2 liedjes in 1 appje. Zo. En dan straks, dan is het zover. Dan is er 1 geluksvogel deze middag. En die heeft er gewoon 2. Voor de prijs van 1. Zo gaat dat. Ja, Alex, jij mag ook meedoen. Alex die zat namelijk al te vragen. Waar blijft de aanbieding? Waar blijft de... Die is er. Dus nu moet je wel in actie komen en 2 liedjes aanvragen. Ondertussen naar de jaren 80. Naar Blondie. En dit is Atomic op Omroep Brabant.

0: En zo had Ronald Beet met Capella, You Got To Let The Music. Het loopt richting 3:30. Hallo dan.
1: Hallo.
0: Ja, je moet even wennen, want je zit op een ander plekje.
1: Ja, sorry. Verwarrend, hè?
0: Ja, de mensen die luisteren, die denken van ik hoor er nog steeds. Dat klopt. Maar ze zit wel op een ander plekje in de studio.
1: Ja, ik ben hier.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Zeg, je hebt al het nieuws weer opgesnort en op een rij gezet. Wat hebben we zo meteen eigenlijk?
1: De provincie gaat het besluit over vergunning van kippenboeren uitstellen. En David Bowie is al 10 jaar overleden, maar heeft vannacht een nieuw album uitgebracht.
0: Ja, daar hoorde ik allemaal dingen
1: over. Ja.
0: Ik heb het alleen nog niet gecheckt.
1: Nou, ik zal daar een stukje laten horen.
0: Heb jij een stukje bij?
1: Ja, ik heb een stukje bij.
0: Een stukje bij. Nou, David Bowie-fans, zeker blijven hangen, want dat zit er zo meteen allemaal in het nieuws.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3-gangen-diner, al voor €99.
4: Voordeeluitjes.nl. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl.
0: Het is bijna 3:30, drukke avondspits. Die is al lang begonnen. Helene de Geest van de AWB heeft met name te maken natuurlijk met die werkzaamheden ook op de A2. Hè? Dat is geen feest.
9: Nee, dat is echt iedere dag een ellende inderdaad. Op de A2 nu vooral van Utrecht naar het zuiden. Daar is het vrijdagmiddag al druk, maar nu extra druk. Een uur vertraging nu tussen Nieuwegein en knooppunt Empel. Ook op de A27 richting het zuiden is het heel erg druk. Tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten vertraging. Maar vooral de werkzaamheden op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht veroorzaken heel veel oponthoud. Die weg is het hele weekend dicht. En daardoor is het heel erg druk op de alternatieve route via de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een uur vertraging. En ook op de N-wegen in de omgeving, zoals op de N324 van Nijmegen naar Os, tussen Alverna en Graven ook 40 minuten vertraging.
10: Omroep Brabant.
0: Het is qua weer een mix van wolken. Hier en daar piept de zon er een keer tussendoor. En het is wel droog. Dat bij een

0: temperatuur van zo'n 20 graden. Het nieuws, Marieke.
1: Het gaat langer duren voordat de provincie besluit of 5 kippenboeren hun vergunning kwijtraken. Eigenlijk was het de bedoeling dat de provincie op 1 oktober een besluit zou nemen, maar die datum gaan ze niet halen. De reden, de provincie praat nog met de boeren om te kijken of er nog een andere oplossing is. Het is niet duidelijk wanneer de provincie het besluit nu gaat nemen. PSV-trainer Peter Bos vindt het bijzonder dat zijn speler Guus Til niet bij de selectie van het Nederlands elftal zit. Bos zegt dat bondscoach Hernandez niet naar Til heeft gebeld en dat Til het nieuws via de media moest horen. Vindt hij vreemd omdat Til het afgelopen WK wel mee mocht met Oranje. PSV Ruud van Bommel gaat wel mee met Oranje en Bos zegt dat hij blij voor hem is.
0: Even voordat je aangevallen wordt, Ruben.
1: Oh.
0: Staat Ruud.
1: Ruud. Ja. Sorry.
0: Ja, Ruud.
1: Ik zat net al helemaal... Oké, ik moet Hernandez zeggen, niet Hernandez. Ja, nee, dan krijg ik Ruud.
0: Maar voor intimie is Ruud misschien... of voor zijn,
1: ja, ik mag Ruud zeggen.
0: Ruudje. Maar,
1: nee, Ruben, dat, ja, excuus.
0: Helder.
1: De politie heeft nog niemand opgepakt voor de sabotageactie op het spoor dinsdag. ProRail zei al dat dat moeilijk zou worden omdat er geen camerabeelden zijn. Minister Van Wil was juist heel stellig dat de dader wel gepakt zou worden. Hij vindt het ook niet raar dat dat nog niet is gebeurd.
2: Het is geen voortvluchtige, zwaar gewapende crimineel waar we naar zoeken. Okay? Dan gaan we daar echt met andere middelen op heen. Hier willen we gewoon weten wie zat erachter en ook het netwerk erachter.
1: De minister roept iedereen op om alert te zijn en op te letten als ze ineens mensen met buizen rondom het spoor zien. Vannacht is er een nieuw album van de overleden artiest David Bowie uitgekomen. Nou, en ik had net al beloofd, je hoort nu een stukje van het nummer Baby Loves That Way.

0: Ja, het is helemaal uit de begintijd volgens mij.
1: Ja, klopt. Er staan inderdaad 10 nummers op dat album. En dat zijn liedjes die hij in 1965 heeft gemaakt. Ja. Dat was dus helemaal aan het begin van zijn carrière.
0: Ja, dat hoor je. Een beetje oude rock'n'roll.
1: Ja, dat vond ik dus ook wel, ja. Ja. En volgens deze muziekjournalist kun je het inderdaad echt duidelijk horen dat het uit die tijd was.
2: Het is een Bowie in de grondverf. En Bowie in de grondverf is heel interessant. Hij is ook een meme-acteur geweest in die periode. Hij was vooral zijn weg aan het zoeken. Wat wil ik nou eigenlijk doen? Ben ik nou een acteur? Ben ik nou een zanger? Ben ik een meme-speler?
1: Ja, dat hoor je allemaal schijnbaar terug. Ja, David Bowie die overleed 10 jaar geleden. Maar goed, nu is het toch nog nieuwe muziek.
0: Ja, ik vind het fascinerend. Allemaal van die artiesten waar ze dan nog weer materiaal van vinden. Prince, ook recent een plaat uitgebracht. En vandaag of van de week ook weer een single van Tom Petty. Ook al heel lang overleden. Ook alweer nieuw materiaal. Ze vinden ergens overal spul op planken. En dat wordt
1: en de krochten
0: weer
1: van die studio's komt van alles tevoorschijn.
0: Het wordt dan gewoon weer eruit gegooid. Alsof het niks is. Ja. We zijn bij. Dankjewel. Ik ga eens rustig luisteren of ik het wat vind. Of
1: dat is goed.
0: Toch liever de latere Bowie heb. Meer nieuws op Web en App.
3: Maarten Kortleven.
0: En over een uurtje dan is Marieke natuurlijk weer terug. Vergeet de aanbieding niet. Je hebt nog maar heel even de tijd om 2 liedjes in te sturen.

0: Cats en Be My Day.
1: En dan nu een bel- en bestelaanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, het was weer lastig om er uiteindelijk 2 te pakken te krijgen. Of althans, uit te kiezen. Want soms dan denk je van, oh, dit is leuk. En dan in één keer, vloep, komt er weer een nieuw appje binnen. En dan denk je van, oh, dat is ook leuk.
2: En dan moet je de knoop doorhakken.
0: Ja, nou ja, daar ben jij dan ook deels voor. We hebben de knoop doorgehakt. Fabiola, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Wat was je aan het doen?
3: Ja, ik was eigenlijk net de kindjes van school aan het halen. Ik moet zo mijn dochter naar Zeuners brengen. Dus,
0: het is zo'n vrijdagmiddag.
3: Ja, zo'n vrijdagmiddag.
0: Ja, ik heb dat ook straks. Straks moet er ook nog een zwemles gebeuren. Dan denk je, het is vrijdag, dan wil je gewoon lekker, het is weekend.
3: Ja,
0: dan word je nog weer heen en weer gereisd. Maar goed, dat gaat goed komen. En toen toch nog de tijd gevonden om even heel snel naar ons te typen.
3: Uiteraard.
0: Gelukkig. En wat een goede keuze ook.
3: Ja, nou, fijn.
0: Ja, zelfs zo goed dat Stef zei van, nou, die moeten we doen, die Fabiola. En ik heb jouw 2 liedjes klaarstaan, maar wel aan jou dan de eer om te vertellen wat het mag zijn.
3: Nou, ik had Viva La Vida van Coldplay en You'll Be In My Heart van Phil Collins.
0: Nou, die komen eraan. Wil je nog een bepaalde volgorde? 1 liedje als eerste en de ander als 2? Welke wil je?
3: Nee hoor, maar dat maakt niet uit.
0: En zit er nog een bepaalde gedachte achter of gewoon omdat ze lekker zijn?
3: Ja, nou ja, Viva La Vida, die heeft wel een extra laagje voor mij. Zeker in de tijd dat mijn oma zeg maar heel erg ziek was, was dat net een liedje die heel erg... net een hit werd eigenlijk. Ja. Dus ik link dat toch eigenlijk altijd aan haar.
0: Nou.
3: En You'll Be In My Heart is eigenlijk een liedje die ik zelf elke avond eigenlijk zing voor onze kindjes.
0: Nou, dus. Wat goed.
3: Ja.
0: Hier is de eerste en succes met de zwemles dadelijk. En een heel fijn weekend alvast.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Dag Fabiola, houdoe.
2: Joe.
3: Hey, doei.
0: Doei.

goede, fijne mix hoor. Phil Collins en Coldplay, allebei voor Fabiola. En daarmee had zij de aanbieding te pakken. We gaan langzaam richting 4 uur. Dan komen de pieperbanden er weer aan. Maar deze past nog wel voor Rini, Bonnie Tyler.

Little Lips of the Heart van Bonnie Tyler. Normaal dan wil ik er nog wel eens feestelijk uitgaan. Maar ik kreeg een heel mooi verhaaltje binnen van Marlies. En Marlies die schreef: ik heb pas geleden de documentaire gezien over Eva Cassidy. En dat was in het Uur van de Wolf. En ik denk dat je dat ook nog wel terug kan kijken via de uitzending Gemist en zo. Dat was zeer de moeite waard over Eva Cassidy, zangeres die tijdens haar leven genoeg dingetjes heeft gedaan, maar nooit echt doorbrak. Het kwam niet van de grond. En toen overleed ze en haar muziek werd uitgebracht. En boem, er ging een bom af. En ze stond, geloof ik, in elk land zo'n beetje op nummer 1 in de albumcharts. Maar ze heeft er nooit zelf van kunnen genieten. Helaas. En of we dan misschien toch Fields of Gold willen draaien. Nou, Marlies, dat vind ik een uitstekende keuze.

0: Nou, is weer eens wat anders dan dat ik met Ratata naar jullie toe kom.
1: De Piepende Bandenshow
2: bij Omroep Brabant.
0: Ja, dat wil ook nog wel eens het geval zijn. Ze zijn er ook weer, hoor, want de vrijdag, ja, die is weer gewoon normaal. Dus ook weer de Piepende Bandenshow, Stef en Christian.
3: Vier weken geleden.
0: Jullie het bijgehouden op de kalender.
3: Ik heb het even nagekeken. Sure. Of eigenlijk in mijn hoofd nagekeken. Ja. Van de binnenkant van mijn ogen. Nee, twee keer hebben we natuurlijk even plaatsgemaakt. Ja. Met liefde voor de top 1976. En een keer daarvoor. Toen lag Stef huilend in zijn bedje. Want hij voelde zich niet lekker toen. Dus toen heb ik alles zelf gedaan.
4: Maar ik horizontaal.
0: Ja, toen moest je het alleen doen inderdaad.
3: Ja, ja zo was het toen. Maar we zijn er gewoon weer.
0: Gelukkig. Dus. En noem eens een klein tipje van sluier. Wat hebben we zo meteen?
4: Wat dacht je van sauzen?
3: Sauzen.
4: Sauzen.
3: Ja, en dat heeft niks met verven te maken in dit geval.
4: Nee. Ook een frikandellen en mayo, ja, het zou kunnen.
3: Ja.
4: Frikandellen en mayo, sauzen.
3: Ja,
4: maar het heeft iets met sauzen.
3: Ja, het heeft iets met sauzen. En we gaan het deze week hebben over iets wat Stef heeft meegemaakt, wat heel gênant was. En volgende week iets wat ik heb meegemaakt, wat heel gênant is.
0: Een teaser over een week.
3: Ja. We hebben eerst Stef en volgende week dan kom ik ook aan de beurt.
0: Nou, ik zou de hele week gewoon blijven luisteren, want dan kom je vanzelf weer bij de volgende.
3: En iemand die opent, hè?
0: Ja, we hebben hier weer iemand nodig. Ja. Dus wil jij het weekend aftrappen, dan moet je even duimpje omhoog in de app, want er is echt iemand nodig die even namens heel Brabant het weekend afroept. Nu een duimpje omhoog om je aan te melden in de app. Veel plezier, fijn weekend, tot morgen vroeg.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Levering vuurwerken. .nl.
1: Verka Mechanica die er toe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Is de radiozender waar Brabant leeft.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Ik heb nog helemaal niet gevraagd wie er bij aan
9: aanwezig is. Ik denk dat het Helene is, want die heb ik eerder al gehoord.
10: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
9: Precies. Hey, Helene.
10: Hallo,
9: goedemiddag.
10: Ja, het is een heel verhaal, want het is hartstikke druk. Bijna 200 kilometer file. Het is onder andere heel erg druk op de A2 in beide richtingen. Vanuit Utrecht naar het zuiden tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Empel. Bijna een uur oponthoud. Ook de andere kant op van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel. 25 minuten vertraging, maar daar is een ongeluk gebeurd waardoor er 2 rijstroken dicht zijn. Op de A27 ook in beide richtingen lange files. Van Breda naar Gorkum een kwartier vertraging tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. De andere kant op, dus richting het zuiden, tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging. Maar de meeste vertraging is er op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein een uur vertraging en dat komt omdat de A73 tot maandagochtend is afgesloten. Daardoor is het ook heel erg druk op N-wegen in de omgeving van Nijmegen. En op de A58 ook weer een lange file van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Hou daar ook rekening met 20 minuten extra reistijd.
9: Ja, wat een verhaal, Helene.
10: Ja, hè?
9: Ja, ik heb koffie gehaald en Stef is zelfs in bad geweest in tussentijd.
8: Ja.
10: Ja, nou, het wordt alleen maar meer, dus okay. Maak je worst maar nat.
9: Nou, dat gaan we dan maar doen. Dankjewel. Ik kan zo iemand bellen, hoor. We hebben verschillende mensen die... Ja, ik heb heel wat duimpjes binnen gehad, dus ik moet er even eentje kiezen. Dus dat doe ik even blind en dan...
8: Even in de minuut.
9: Ja, precies.
8: Oké, heel goed.
11: Steen, Ewenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Küche. Altijd dicht bij de bron.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
19: in Mil, Reuzel en Riethoven.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
20: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
21: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
22: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
21: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
22: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
21: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Zo, wie is de gelukkige die het weekend mag openen?
9: Doede.
8: Doede, komt u maar.
23: Hey, het is weer tijd voor weekend. Dus met piepende bandje naar huis, zou ik zeggen.
9: Hey, dankjewel.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: de piepende bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duijf.

0: Zouden ze ergens samen op een wolkje zingen met z'n tweeën?
1: En ja, dat kan bijna niet anders, toch?
2: Mooie gedachte. Ook al
1: ja, eigenlijk
2: waar.
1: Wel, hè? Ja.
3: Het is vrijdagmiddag.
4: Zo klaar om naar huis te gaan?
3: Daar gaan we.
0: Dat
4: is de Piepende Bandenshow.
0: Lang geleden, Stef.
1: Lang geleden.
0: Ja. Ja, maar vier weken alweer.
1: Van mijn gevoel heeft die top 1976 ook heel lang geduurd. Niet te lang, hè, en een lang gevoel. Maar volgens mij was die lijst ook wel echt lang.
0: Dat was
1: ook. Daar hebben we veel tijd aan kwijt geweest. Daar hebben we heel lang van genoten. Dus voordat dan de normale dingen weer gewoon zijn gangetje gaan, dat is dan wel eventjes een momentje.
0: Ja, ja, zeker. Want een week geleden waren we eigenlijk net met de afterparty bezig. En dan zijn we nog weer een week lang eigenlijk aan het wachten geweest op de eerste Piepende Bandenshow. Maar daar zijn we dan weer. En we gaan gas geven het weekend in.
1: Het weekend in. En ik moet zeggen, ik heb gisteren al meteen goed nieuws gehad.
0: Is dat zo?
1: Ja, want ik zag gisteren dat Simply Red terugkomt naar Nederland.
0: Ja, volgend jaar komen ze, hè? Twee keer.
1: Twee keer. En daar ben ik al wel fan van Simply Red. Ik ben de laatste keer, was 2 jaar geleden, vanwege het 40-jarig bestaan.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik ze 2 keer gezien in de Ziggo Dome. Ze kwamen daar 3 keer. En ik ben ook 2 keer geweest omdat ik dacht, ja, hoe groot is de kans dat die binnenkort nog een keer terug gaan komen? Ik dacht, die kans is heel klein.
0: En nou, zij lachen ondertussen.
1: We zijn 2 jaar verder en ze komen alweer. Ik klaag niet, hè? Ik ben hartstikke blij, maar ik had het niet verwacht nu al. Ja,
0: je hebt net zitten uitleggen van hoeveel extra kansen jij maakt om kaarten te krijgen.
1: Ja.
0: Leg nog eens even heel kort uit, want je hebt gewoon verkoop, gewoon een sale, pre-sale, pre-pre-pre-sale en dan nog weer pre-sale en dan nog een verkoop daar weer voor.
1: Ja, want je hebt normaal gesproken op 1 bepaalde dag, dat is vaak een vrijdag, dan gaat de kaartverkoop van start van
0: om
1: een bepaalde
0: 12 uur meestal of zoiets. Ja, ja, ja.
1: En dan kun je gewoon kaarten winnen. En dan kun je die wel kopen en dan afkopen. Ja. Alleen je hebt ook tegenwoordig een pre-sale. Dus je hebt Mojo, dat is het bedrijf wat daarboven hangt. Als je bent ingeschreven op hun nieuwsbrief, krijg je een pre-sale. Mag je dus eerder kaarten kopen dan de reguliere verkoop.
0: Dus mensen die daar niet op zitten.
1: Dan heb je ook daarvoor nog, dus een extra pre-sale daarvoor, via de Mastercard. Dus heb je de Mastercard, krijg je ook nog eens voorrang. En daarvoor, het is ongelooflijk, zit ook nog eens een pre-sale van de artiest zelf. Dus als je bent ingeschreven op de fanmailinglist van Simply Red, dan krijg je weer voorrang op al die andere mensen. Dus eigenlijk heb je 3 pre-sales voordat je eens naar de reguliere kaartverkoop kan. Het is wat dat betreft niet meer bij te houden, toch?
0: Weet je, zou Frans Bauer dat ook zo doen?
1: Ik heb geen idee.
0: Maar nu weet je toch zeker dat je erbij bent? Of zit jij niet bij al die dingen? Heb je geen Mastercard en heb je niet ook nog een fan?
1: Ook! Ik heb alles. Ik zit bij de nieuwsbrief, ik heb een Mastercard en ik zit op de fanmaillist.
0: Nou, dus als er iets van op tv komt, let even op. Stef zit vast ergens tussen al die mensen die aan het
1: genieten
0: zijn volgend jaar van de Simply Red. Zullen we de week even samenvatten?
1: In 11 seconden? Hartstikke idee.
5: Ik vind het verschrikkelijk. Ik snap niet hoe dat ze dat kunnen doen. Andere mensen in gevaar brengen.
6: Het moet sowieso niet opengaan. Dat is mijn primaire zorg.
7: 75, 150.
8: Carnaval!

0: het blijft een hit, hè. Het is al lang een hit en het is nog lang een hit. Na vandaag, denk ik ook, hè. De Balza en de Magnetic.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
2: Ja, we hebben de afgelopen tijd alle twee iets meegemaakt wat je een stommie tijd kunt noemen.
0: Ja, ja, ja.
2: Best wel. Eigenlijk dat je ergens verzeild raakt waar je eigenlijk niet had willen. Verzeild raken, dat was niet zo lang en niet op die manier.
0: Ja.
2: Maar mijn verhaal komt volgende week.
0: Ja, dat was wel een leuk verhaal trouwens, ja.
2: Ja, achteraf kon ik er wel om lachen. Toen niet. Toen niet, moet ik zeggen. Nee. Nee, we beginnen met die van jou. En die was afgelopen zondag, geloof
0: afgelopen
2: ik.
0: Afgelopen zondag.
2: Ja, toen zat ik hier nog wat dingen te doen hier op de redactie. Mijn programma was voorbij. En dan moet je weten, als je op zondag niet luistert, moet je thuis wel doen. Ik ben er tot 12 uur. Na 12 neemt Stef het van mij over. Hè. Dan gaan we van weekend gaan we dan naar Stef Special toe. En ik was hier nog wat dingetjes aan het doen. En toen ging mijn telefoon en dat was jij.
0: Dat was ik. Want ik was naar de wc gegaan.
2: Ja, maar ondertussen liep jouw plaatje gewoon, hè?
0: En dus ik had plaatjes en je kunt een plaatje even radiotechnisch, die kun je aan elkaar vastplakken, dat die doorloopt. Dan heb je even tijd om naar de wc te gaan.
2: Ja, dan loopt hij een minuut of 6, 7 en dan komt dus een promotje tussendoor voor Hubert bijvoorbeeld of andere dingen.
0: Ja, en ik ging naar de wc. Ik vond een mannen-wc ook een beetje smerig.
2: Dus ja, jij was naar de vrouwen-wc gegaan.
0: Ben ik daarna een deurtje verder naar de vrouwen-wc gelopen.
2: Dat is eigenlijk een verhaal op zich binnen dit verhaal, maar waarom doe je dat?
0: En voordat ik iedereen over mijn dak heen, je gaat naar de vrouwen-wc. Deze hele afdeling is op zondag leeg.
2: Ja, dat klopt.
0: De mannen-wc was wat smerig. Dus ik dacht,
2: had niks met mij te maken.
0: Nee, had niks met jou te maken. Dus ik denk, ga naar de vrouwen-wc. Want er is op deze hele afdeling niemand. Er gaat niemand meer naar die wc. En de dag daarna, 's ochtends vroeg, voordat iedereen hier is, is die wc weer schoongemaakt. En op zondag kan het, want er is verder niemand.
2: Okay,
0: dus ik ging snel naar de wc. Maar dat is op een plek waar je natuurlijk niet vast wil zitten. Dat snap ik ook wel weer. Want dat gebeurde wel.
2: Ja, dat gebeurde wel.
0: Ik deed gewoon de deur open. Ik gooide de deur dicht om naar de wc te gaan. Ik draaide hem om en ik denk, waar is die klink?
2: Die was er niet.
0: Die klink was gewoon weg.
2: Nee.
0: Ik stak een soort ijzeren pin stak eruit. En die kon ik natuurlijk niet draaien met mijn vingers.
2: Nee.
0: Dus ik zat vast. En
2: juist.
0: De muziek loopt maar door. En denk, shit, als ik nu niks doe, is het eigenlijk stil op de radio. Krijgen we één grote ellende. En niemand weet waar ik zit.
2: Nee, ja, ik had er ook nog helemaal niet bij stilgestaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar jij belde mij, ik zit op de wc. Ik dacht ook van, ja, hè, hoezo, dat, wat dan? Ik dacht, hey, eerst even, je neemt in de maling.
0: Ja.
2: Maar ik ben toch maar even gaan kijken, want het zal toch maar waar zijn. Maar ik loop dus naar de mannenwc en daar was dus niemand.
0: Nee, dat zat ik niet.
2: Dus ik was net onderweg terug. En toen hoorde ik jou dus roepen.
0: Ja, het was toch verschrikkelijk. En dan zit je daar vast en ik denk, ja, maar wat nou als ik geen telefoon had bij gehad?
2: Ja.
0: Dan was de boel stilgevallen. Jij wist niet waar ik was.
2: Nee, precies. En dat kan dus inderdaad wel gebeuren. Want er stond toevallig van de week ook iets in het nieuws over een Belgische parlementariër.
0: Ja.
2: Die is dat dus wel overkomen. Die heeft 13 uur.
0: 13 uur
2: in het parlementsgebouw in Brussel vastgezeten. Totdat uiteindelijk er iemand kwam om schoon te maken.
0: Oh, dat is toch verschrikkelijk.
2: Dat is echt vreselijk, ja. Ja. En dan ook nog eens een keer in een hele kleine ruimte waar weinig zuurstof was.
0: Oh.
2: En ik hoorde, maar dat vertelde Hubert, dat er ook een verhaal was over een mevrouw die was op een begraafplaats naar de wc geweest.
0: Ja, ja.
2: En die kon er ook niet meer af. En die heeft de man kwam uiteindelijk maar kijken. Op een gegeven moment. Van, goh, zou ze hier nog zijn?
0: Dat is toch een nachtmerrie?
2: Enfin, voor jou is het dan nog redelijk goed afgelopen. We hebben er zelfs nog een geluidsopname van. Hè? Luister even mee. Want uiteindelijk kreeg ik in de gaten dat je dus op de vrouwenwc was.
0: Komt die aan?
3: Ja. Waar zit je dan?
4: Ja, de
3: laatste. Dit gaan we niet geloven. Ik sta hier op de vrouwenwc. Wat doe jij hier?
4: Ja, naar de wc gaan, maar er zit geen klink op.
3: Er zit geen klink op?
4: Ik heb hier godsamme 10 minuten zitten zweten, maar ik dacht ik moest snel naar de uitzending. Ik ben een uitzending.
0: En toen moest ik snel rennen, dan was het stil op de radio.
2: Maar je zat er echt en er zat ook echt geen klink.
0: Nee,
2: echt niet.
0: Nee, niks
2: dat
0: te
2: klopt.
0: Vinden.
2: Nee, echt niet. Dus eigenlijk, meer een vraag voor jou, hè?
0: Als luisterend oor.
2: Ja, maar ook zo dat jij je niet dom hoeft te voelen. Is je dit ook wel eens overkomen? Ben je wel eens ergens vast komen te zitten?
0: Ja.
2: Ben je wel eens bevrijd door iets of iemand?
0: Dat kan zijn in de lift, dat kan zijn ook op de wc. Dat kan zijn dat je je parkeerkaart kwijt was en in een parkeergarage uren vast stond omdat je niemand te pakken kreeg.
2: Of in een wandrek, hè? Dat zie je wel eens ooit als mensen aan het klimmen zijn.
0: Oh, ja.
2: En dan gewoon door het ene gat heen komen en dan vast komen te zitten of zo.
0: Dus we zijn gewoon benieuwd.
2: Ja, ben je ooit een keer bevrijd? Ben je ergens vast in komen te zitten en waar je bijna een soort van vorm van claustrofobie aan over hebt gehouden? Laat het eventjes weten. 406-573-28203. Even appen. Ik ben heel benieuwd. Laat me komen, die verhalen.

0: The Miracle. Queen.
1: Er komen flink wat reacties binnen, zie ik al.
0: Ja, iemand heeft ooit een keer in zijn vrouw vastgezeten.
1: Ach, jongens.
0: Ik zal er geen naam bij noemen. Serieuze reacties op de vraag... heb je wel eens ooit ergens vastgezeten? En moest je ooit ergens uit bevrijd worden? Laat het even weten via de app 06573-28203. En als we het anoniem moeten voorlezen, dus zonder jouw naam erbij... zeg dat erbij en dan doen we dat ook. Geen
1: Zeker.
0: Probleem.
1: Goed, serieuze zaken. Ja, Marieke. Zometeen het nieuws.
2: Wat ben ik even aan bijkomen van deze ordinaire opmerking. Maar goed.
1: Ja, die luisteraars zitten er ook tussen. Ordinaire luisteraars.
0: Daar doen wij het ook voor, hoor. Geen
2: ja,
0: probleem.
2: Nou goed. Ja, het nieuws. In Sint-Willebord stikt het van de ratten. En ik heb zo'n verhaal over een golden retriever... die heel bijzonder omging met een inbreker in zijn huis.
1: Oh, ben ik wel benieuwd, ja.
3: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook

0: Nou.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor 99 euro.
3: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
6: Inmiddels 5:01, hoogste tijd om even richting de ANWB te gaan. Daar zit Helene de Geest. Ja. Hallo.
7: Goedemiddag. Ja, met een heel verhaal. Het is echt hartstikke druk op de Brabantse wegen. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos tussen Vianen en knooppunt Empel meer dan een uur oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Leenderheide en de afrit Valkenswaard meer dan een uur verdraging. Staat daar een auto met pech, er is 1 rijstrook dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda een 30 minuten file tussen Lexmond en Werkendam. Meer dan een uur sta je in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Komt omdat de A73 het hele weekend dicht is. Daardoor ook file op de N324 Nijmegen-Os tussen Alverna en Grave. Ook een uur vertraging. En een andere drukke weg is de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 20 minuten vertraging.
6: Neem een slokje water van ons, hè?
7: Doe ik.
6: Kijk, tot zo!
4: Tot zo op Brabant.
8: Ja, kijken we even naar het weer van dit moment. We hebben een mix van zon en stapelwolken gehad. En vanavond blijft het droog. De minima liggen rond de 15 graden. Morgen is het wel bewolkt, maar af en toe dan is er ook wel een zonnetje te zien. Regen valt er ook af en toe. Het wordt zo'n 20 graden. Marieke met het nieuws.
9: In Sint-Willebroord stikt het 's avonds en 's nachts van de ratten. Het begon 3 jaar geleden, maar het worden er steeds meer. De gemeente heeft vallen gezet, maar volgens buurtbewoners werken die niet. Daarom heeft buurtbewoner Johan de ratten nu met een vossenklem zelf te vangen.
10: Zielig. Het zijn dieren, ze brengen ziektes over. Dus ja, wat moet ik ermee doen dan? Moet ik ze de gangen laten gaan? Dat kan toch niet?
11: Ik ben er heel bang van. Maar ja, het koortje is dat de gemeente er niks aan doet.
12: Ja, dan is fijn dat er iemand het initiatief neemt om het op te proberen te lossen, hè?
9: Ja, de nieuwe riolering is volgens de buurt de boosdoener. De gemeente is vanochtend komen kijken en gaat beginnen met de bosjes waarin de ratten zich verstoppen weg te halen.
6: Maar met een vossenklem, dat is toch een hele grote klem?
9: Ja, er wordt ook wel gezegd van, is dat niet gewoon een beetje te heftig, zeg maar.
6: Ja.
9: Maar goed, ja, die mensen zijn wanhopig. Die hebben echt zoiets van...
6: En dan probeer je alles toch?
9: Ja, precies. Maar het is nogal inderdaad een soort berenklem die daar op straat ligt. Iets anders. Stichting Vrolijke Papegaai is niet blij met de vrouw die haar papegaai meenam naar de Efteling. Volgens de vrouw gaat de papegaai vaker mee op uitjes, omdat het dier een hulppapegaai is. Maar de stichting, waar de vrouw vrijwilligerswerk doet en de papegaai heeft geadopteerd, is daar niet blij mee. Ze vinden het niet goed voor het welzijn van het dier en gaan passende vervolgstappen nemen. Het is nog niet bekend wat die inhouden. De student die woensdag een nazi-groet deed tijdens een college op de Technische Universiteit Eindhoven mag voorlopig niet meer op de campus komen. Hij riep ook racistische opmerkingen en daarna ontstond er een vechtpartij met andere studenten. Volgens de politie gaat het om een minderjarig jongen. Hij is aangehouden. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam moest zich vanmiddag melden in de rechtbank. Hij gaf volgens het Openbaar Ministerie privégegevens van inwoners door aan criminelen die de gegevens gebruikten bij bijna 100 incidenten. Het ging om tientallen explosies en woningen die werden beschoten. Je hoort verslaggever Mark Robin Visser.
13: En dat kwam allemaal omdat hij volgens het Openbaar Ministerie toegang had tot allerlei overheidssystemen. Daar kon hij informatie uithalen van mensen, personen, adressen, kentekens, ook gegevens van de Kamer van Koophandel.
9: Het OM vertelt dinsdag welke straf ze tegen de ambtenaar willen eisen. De rechtbank doet eind dit jaar uitspraak. Ja, als ik aan een golden retriever denk, dan denk ik vooral aan een hele lieve hond en niet per se een waakhond. Maar hoe zit dat bij jullie?
8: Wij in plaats van de golden retriever, of hoe denken wij aan de golden retriever?
9: Ja, hoe denken jullie over een golden retriever?
8: Ja, dat zijn over het algemeen hele lieve beesten.
9: Ja,
6: dat vind ik ook.
9: Nou ja.
6: Gewoon maar vrolijke honden.
8: Dat beeld ga jij nu even verstoren.
9: Nou, nee, dat beeld ga ik dus nu echt precies bevestigen. Ja, je hoort hem al. Door een filmpje uit de Amerikaanse stad San Diego. Ja. Daar woont golden retriever Nash. Hij was alleen thuis toen er opeens een inbreker binnen stond. En in plaats van dat Nash meteen ging blaffen en de man in zijn been beet, pakte hij een speeltje en ging braaf zitten wachten tot de inbreker met hem kwam spelen.
8: Oh, dat zou Stoffel ook doen.
9: Ja, echt. Ja. Ja, de beelden zijn heel grappig. Hij zit daar ook heel enthousiast te kwispelen. De eigenaren zagen de bewakingsbeelden op hun telefoon en belden meteen de politie. Agenten konden de inbrekers snel oppakken. En Nash, die was vooral blij dat er nog meer nieuwe speelmaatjes in zijn huis waren. Ja, Nash is gewoon niet zo'n beste waakhond, zegt zijn eigenaar erover.
6: Dus de conclusie is... Een labrador of een golden retriever blijft gewoon een vrolijke hond.
8: Ja, dat
9: die
8: is
9: gaan
8: waar.
9: De inbrekers niet aan hun benen uit het huis slepen, denk ik.
8: Nee, ja, dat zouden mij. Ja, dus je hebt ook wat klein voor. Maar die zou ook inderdaad. Die zou wel blaffen, maar tot hij aandacht krijgt.
9: Ja, precies. En dan aaien en dan is
8: het
9: weer.
8: Ja, en dan is het even. Ja, tot ze weggaan, dan gaat hij weer blaffen.
9: Want dan krijgt hij geen aandacht meer.
8: Ja, dan krijgt hij geen aandacht meer.
6: Ik zou ook wel een beetje stressend op bed liggen. Stel, ik lig boven, het is 3 uur 's nachts. En je weet dat je een hond hebt. En om 3 uur 's nachts hoor je je eigen hond in je woonkamer blaffen.
8: Ja.
6: Dan krijg je toch een benauwdheid ook. Dan denk je van, ja, wie is er dan beneden? Waarom blaft hij? Wat moet ik doen? De inbreker of wat dan ook?
9: Ja, maar daarom is het dus een waakhond.
6: Ja, maar ik zou er helemaal de zenuwen van krijgen als ik hem gewoon blaffen. Stel dat het alarm af zou gaan.
9: Oh zo.
6: Beetje hetzelfde idee, dan zou ik ook helemaal de zenuwen krijgen.
9: Nou, dan moet je geen hond nemen, denk ik. Nee. Of je moet hem naast je bed leggen.
8: Ja, of je hoort een inbreker. Vind je dat dan leuk?
6: Ja, inderdaad. Dus of het is een inbreker of je eigen hond.
8: Dan kun je toch beter je eigen hond horen, toch?
9: Ja, dat is ja.
8: Ik ga daar maar even wat verhalen op een rij zetten van mensen die ooit eens ergens opgesloten zijn geweest.
6: Zijn
8: dat is best
6: wat
8: bijzonder erbij, hoor.

0: Brand New Day with Stars.
1: De Piepende Banden Show. Vrijdagvraag.
2: Ja, omdat een van ons, niet zijnde ik, afgelopen zondag even vastgezeten heeft op het toilet.
0: Ja.
2: Vroegen we ons af, is nou meer mensen zoiets overkomen? Nou, er is van alles binnengekomen. Zullen we ze om en om doen? Ik begin gewoon.
0: Ja, Mark.
2: Mark zegt, toen ik in 1989 in een fotolaboratorium heb gewerkt. Tegen het einde van de werktijd komt mijn baas naar mij toe met de vraag, als je klaar bent en naar huis gaat, wil je alles afsluiten. Ik ging naar huis, dus alarm erop en de deur op slot. Maar wat we niet wisten is dat er iemand in de donkere kamer bezig was. Daar is het ook een donkere kamer voor natuurlijk. Hij komt de kamer uit en direct gaat het alarm af en moest de alarmcentrale vertellen dat het vals alarm was. Toen hij het hele verhaal had verteld en ook hem had uitgelegd hoe het kwam, hebben we er allebei gelukkig om kunnen lachen.
0: Dan hebben we nog een anoniempje. Die zei dat hij vast heeft gezeten in de cel. Was toen nog relatief jong. En dat kwam door het diefstal van snoepjes en wat chocola.
2: Juist.
0: Dat is ook niet fijn.
2: Dat is ook niet
0: fijn.
2: Niet
0: slim.
2: Nee, ook dat niet. Dan hebben we iemand met Brabant hartje. Die zegt zo'n 25, 30 jaar geleden in de achtbaan. Nou ja, achtbaan. De Uitjes in Drievliet. Klein familieachtbaantje met van die draaiende bakjes erop. Het regende en de zekering van dat ding klapte eruit, waardoor de beugels niet open gingen. Gelukkig was ik toen nog klein genoeg om onder de beugel door te glippen, maar mijn broer zat toen wel vast. En nou, toevallig deze vakantie daar weer is geweest met mijn broer en neefje, en dat kleren ding ging, je gelooft het niet, weer kapot. Maar deze keer was het de rem die eigenlijk moest zorgen dat die karretjes niet te snel gaan draaien. De eerste keer dat ik misselijk uit een achtbaan kom en dan eigenlijk nog een achtbaan van niks ook, dat bleef draaien en hard ook.
0: En zo net is hier nog een berichtje. 2,5 uur in een lift, vastgezeten, zonder telefoon. Een klein raampje had ze om te kloppen. En voordat dan iemand was, dan schoot die lift roep, weer een paar etages hoger. En dan waren ze hem weer kwijt. Oh, dat is ook irritant. Niets aan overgehouden, dus alles is goed afgelopen. Maar dus wel 2,5 uur van. Hoe irritant is het dat je dus klopt. En ja, mensen je komen halen. En dat dan die lift woem, weer omhoog schiet. En dan ben je weer weg.
2: Ja, dat is een soort gebed zonder eind. Lindsay die zegt, telt het ook dat je bij je klimrijk bij de zipline niet bij het net kon komen. En dus teruggleed naar het midden van de lijn. En daar een paar minuten heb gehangen voordat iemand je eraf kwam halen. Ja, dat telt ook.
0: Ja, dat telt zeker.
2: Dat is net zo vervelend. En dan hebben we nog een eentje van Bart, maar die heeft hem ingesproken. Die kunnen we nog even later horen.
0: Even kijken, Bart.
2: Bart, wat heb jij meegemaakt?
3: We waren op vakantie in New York en een vriend van ons die was bij de Wimpy's in slaap gevallen, 's nachts om 4 uur. En wij wisten dat goed, maar het personeel ging allemaal naar huis. We hebben hem laten zitten. Dus we 's morgens om 11 uur werd hij pas uit die wc vrijgelaten.
0: Goeie vrienden heb je dan, hè? Gewoon lekker laten zitten, jongens. Laat maar lekker rotten.
2: Nou,
0: ja, precies.
2: Jongens, heel hartelijk dank voor alle mooie reacties. Er zijn er nog meer. We hebben ze met plezier gelezen. Dankjewel. En we gaan zo dadelijk door. Met de talkshow vrijdag.
0: Sausen.
2: Sausen.
0: Sausen.

0: Een klein hitje van Mark, Amber en Good To Be. En dan eens even iets wat we al lang niet meer gedaan hebben, namelijk dit.
1: Het is vrijdag.
2: Ja, en eerst kwam dat door vrijdag, want toen was die talkshow met vakantie vanwege de zomer.
0: Ja.
2: En daarna was het 2 weken onze schuld, want toen waren wij er niet vanwege de top 1976. Maar nu kunnen wij weer iets vertellen over de talkshow vrijdag. Want er zijn weer leuke gasten bij. Rob Schepers komt langs over zijn nieuwe kinderboek. Jan van Geffen, dat is wel een heftig verhaal wat hij te vertellen heeft. Want hij maakte een enorme geweldsexplosie van een patiënt mee. En dat kostte een verpleegkundige van Huize Padua in Boekel bijna het leven. Daar was een rechtszaak over van de week. Daar aandacht voor. Maar ook aandacht voor Gert-Jan, voormalig IT'er. Maar die heeft zijn leven vervolgens helemaal omgegooid. Gert-Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hi.
2: Want je bent heel wat anders gaan doen.
3: Ja, ik maak tegenwoordig hot sauce, chili crisp en andere pittige producten.
2: En hoe ben je daar nou bij gekomen
0: dan? Wat
2: was de stap van de IT daar naar pittige sausjes en zo?
3: Ja, ik was al klaar met eigenlijk software developer zijn. Toen vaststellingsovereenkomst, toen kwam ik bij het UWV.
2: Ja.
3: Vanuit daar kon ik eigenlijk een eigen bedrijf beginnen. Een traject hebben ze daarvoor. En ik maakte al wel hobbymatig hot sauce, al een aantal jaren.
2: Oké, toen dacht je eigenlijk van, nou, daar kan ik ook mijn geld wel mee verdienen.
3: Ja, geld verdienen is nog... daar kan ik inderdaad mijn geld mee verdienen.
2: Mm-hmm.
3: Dat is nu nog, ik verdien er geld mee, maar ik kan er nog geen hypotheek van betalen.
2: Oké, dus het kan nog beter, maar goed, alle begin is moeilijk en je komt vast wel ergens. Maar ben jij dan zelf zo'n ook een liefhebber van hete sausjes en zo?
3: Nou, ik ben zelf dus eigenlijk helemaal niet eens zo'n held met pittig eten.
2: Hoezo dan niet?
3: Ja, ik kan er niet eens zo heel goed tegen.
0: Maar wie proeft die sausen dan?
3: Ja, ik zelf. Maar daardoor zijn mijn producten zijn ook eigenlijk mild pittig tot licht pittig.
2: Oké. Okay.
3: Dus ik proef ze wel zelf, ja. Ook als ik nieuwe producten maak. Maar als ik bijvoorbeeld op een chili festival naartoe ga,
2: ja.
3: En die zijn er relatief veel,
2: mm-hmm.
3: Dan durf ik eigenlijk 80% van alle sausen van de concurrenten, die durf ik eigenlijk niet te proeven.
2: Maar het klinkt toch een beetje alsof je de dressuurruiter bent geworden terwijl je bang voor paarden bent.
3: Ja, inderdaad. Ja, kan ik begrijpen. Ik probeer er beter in te worden, maar het is, de pijn gaat nog wel. Maar het is vooral mijn buik en de rest die er eigenlijk problemen mee heeft.
0: Ja, maar het scheelt dat het milde, pittige sausen zijn. Want je hebt ook die Madame Jeannette en zo. Die zijn volgens mij niet te doen om te eten überhaupt.
3: Nee, ik denk 2 maanden geleden heb ik een klein stukje van een Madame Jeannette op. En toen heb ik eigenlijk een kwartier lang rondjes gerend door het huis.
2: Ja.
0: Ja, maar volgens mij is het ook heel heftig, die dingen, hoor.
3: Ja, dus ik gebruik wel de habanero in een van mijn sausen. Maar dat zit al niet een complete habanero in. En die zit ongeveer op hetzelfde niveau als de Madame Jeannette.
0: Is ook pittig, hoor.
2: Ja, dat moet je echt, als je ook maar een klein beetje gevoelig bent, moet je daar nooit aan beginnen. Dat is één ding wat in ieder geval heel duidelijk is. Maar dan vind ik het nog interessant hoe je dan uiteindelijk toch bij die sausjes terecht bent gekomen, die dan toch licht tot gemiddag tot een beetje pittig zijn, terwijl je er zelf helemaal niet van bent. Dat vind ik dan toch, hoe kom je daar dan? Je begint toch, zou ik denken, met iets wat je zelf heel lekker vindt.
3: Ik deed het al wel hobbymatig en ik denk ook omdat, soort van, ik dacht dat ik vroeger groenten niet lekker vond. Maar het bleek dat mijn ouders eigenlijk niet konden koken.
2: Oké.
0: Dat kan ook een reden zijn.
3: Ze gebruikten geen kruiden en geen specerijen eigenlijk. En ik denk daardoor dat er ook een beetje een passie voor pittig eten is gekomen.
0: Oh, wat grappig. Dus eindelijk vanuit het niet kunnen koken van je ouders. En je dacht, ja, maar dit kan beter. Er moet meer pit in, er moeten meer kruiden in. En langzaamaan ben je er een beetje ingerold.
3: Ja, ik denk een combinatie van dat. En ook, je merkt ook op de socials is het populairder aan het worden. Je hebt bepaalde YouTube-shows waar bepaalde bekende sterren, die gaan dan pittig eten. Die eten dan chicken wings.
2: Nou, ja, nou, we gaan dus vanavond dus de talkshow vrijdag zien. Ga je het ze laten proeven, Annemarie en de rest van het team en Koen?
3: Ja, dus zeker wat gasten hebben geproefd. En ik had ook nog een pittige saus voor Rob meegenomen.
2: Rob Schepers.
3: Alleen die blijkt heel goed tegen pittig eten te kunnen.
2: Oh, oké. Okay. Ja,
0: dat is zonde.
2: Ja. Dan heb je stiekem verraden dat het al opgenomen is. Hè? Maar dat maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. Dat heeft niemand gehoord. Dat maakt helemaal niks uit. Goed, maar het komt nog op televisie. Vanavond kun je het zien. Ook in de herhaling nog verschillende keren. En online kun je het ook terugzoeken. En anders kijk even op Q-dootjes met een Q. En dan zie je alles over wat Gert-Jan allemaal doet. Gert-Jan, dank je wel. En heel veel succes.
3: Dank je wel.
2: En tot de volgende keer. Hey, groetjes, hè.
3: Tot de volgende keer.
2: Fijn weekend. Houdoe.
0: Joe.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Mijn papa verkoopt stoelen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Inmiddels 1 over 5. We gaan even richting de ANWB. Helene de Geest, hallo dan.
4: Hallo. Ja, nog steeds hartstikke druk op de Brabantse wegen. 180 kilometer file staat er bij elkaar. Onder andere een hele lange file nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel. Je staat er 50 minuten vast. 21 kilometer in totaal. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht verderop bij Leende staat nu een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Kost je 10 minuten. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar ook 25 minuten vertraging. Op de A50 in beide richtingen lange files. Van Eindhoven naar Arnhem tussen Ossen en Ravenstein 35 minuten. De andere kant op tussen Grijshoort en Ravenstein zelfs een uur vertraging. Maar dat heeft te maken met de afsluiting van de A73. Verder op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof een half uur vertraging. En er is iemand onwel geworden op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Waspik. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. De vertraging vanaf Ter Heide 3 kwartier.
5: Zo, nou ja, kan ook gebeuren. Helene, dankjewel. Tot zo weer.
4: Tot zo.
5: Gaan wij dadelijk. Eerst maar eens beginnen met de piepende bandenplaat. Geven nog even extra gas voor de mensen die niet in de file staan. En dadelijk natuurlijk even kijken hoe goed iedereen heeft opgelet van de week. Als het gaat om het Brabantse nieuws en het nieuws buiten Brabant. Want we gaan dadelijk weer.
3: Richting de cake op de week.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinen.

0: The Mavericks.
1: De cake op de week.
2: Ja, hoe goed heb je opgelet de afgelopen week? Of de nog niet helemaal afgelopen week? Want er was natuurlijk weer veel te doen in het nieuws. We hebben er een paar dingetjes uitgehaald. En daar staan de cake op de week quiz voor deze week. En de vraag is, heb je een beetje opgelet, ja of nee? En om te beginnen zullen we er maar eens een kwalificatievraag bij nemen. Ja, en dat is iets wat vandaag ook weer in het nieuws is. Dus misschien heb je het net nog gelezen of net nog in het nieuws gehoord. Het heeft in ieder geval te maken met iets wat op de Technische Universiteit aan de hand is geweest en ook nog steeds aan de hand is. Want de Technische Universiteit Eindhoven weert voorlopig een student vanwege welke misdraging? A. Hij fraudeerde met tentamens. B. Hij bracht tijdens college de Hitlergroet. Of C. Hij liep naakt rond op de campus. Dus A, B of C? A, hij fraudeerde met tentamens. B, hij bracht tijdens college de Hitlergroet. Of C, hij liep naakt rond op de campus. Als je het denkt te weten, even appen naar het volgende nummer.
0: 06-573-28203. En dan doe je misschien zometeen wel mee.

0: De Frank Boeijengroep en het antwoord.
1: De cake op de week.
0: Zo is dat. We gaan eens even kijken hoe goed jij hebt opgelet de afgelopen week als het gaat om het Brabantse nieuws, het buitenlandse nieuws. En dat spelen wij deze week met Lisbeth. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoe is het? Alles goed?
2: Ja, alles goed.
0: Nou, ja, dat moeten we hebben.
3: Ja, nou, dat is prima. Ja. We gaan richting het weekend. Dus ga je nog iets leuks doen van het weekend?
2: Dat weet je nog niet.
3: Dat weet je nog niet. Ja, lekker niks doen is ook mooi, toch?
2: Ja.
3: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar eerst, we gaan eerst maar eens even kijken of we een leuke prijs voor je kunnen regelen. Maar ja, dat moet je dus zelf doen, want je moet de goede antwoorden geven bij de vragen die we stellen.
2: Ja. Is goed.
3: Eerst maar eens even die kwalificatievraag. Wat deed die student bij de Technische Universiteit? Deed hij aan fraude met tentamens? Bracht hij de Hitlergroet of liep hij naakt rond?
2: En hij gaf de Hitlergroet.
3: Ja, dat is waar. En daarom mag hij voorlopig niet komen. Wil je er alles van weten? Kijk dan even op web en app en dan zie je er alles over. We gaan hem spelen, Lisbeth.
2: Goed.
3: Ben je er klaar voor?
2: Ja, ben ik klaar voor.
0: Het enthousiasme zit erin, hè?
3: Ja.
1: De cake op de week.
3: We beginnen met acteur Stefan de Walle. Die is landelijk nieuws geworden deze week, want hij liet weten met een iconische rol te stoppen die hij jarenlang heeft vertolkt. En nou is de vraag, welke rol is dat? Dus waar stopt Stefan de Walle mee? Is dat A, met de rol van Sinterklaas? Belangrijkste hulp, Sinterklaas, moeten we er dan natuurlijk even bij zeggen voor de jongste onder ons. B, stopt hij als Prins Carnaval van Oeteldonk? Of C, stopt hij als Pino in Sesamstraat?
2: Volgens mij
3: is Sinterklaas. Ja, is goed, helemaal goed. Nog twee te gaan, Lisbeth. In Vught sprong iemand tijdens het bomen snoeien uit een hoogwerker 9 meter naar beneden. En dat deed hij niet zomaar, dat deed hij omdat hij in die boom werd aangevallen. Maar ja, door wie of wat werd hij aangevallen? A, was dat door een valse kat? B, was dat door een zwerm Aziatische hoornaars? Of C, werd hij aangevallen door een kluizenaar die toevallig in die boom bleek te wonen?
2: Nee, dat is B.
3: Het waren de websen, hè?
2: Ja.
3: Ja, dat klopt. Ja, Aziatische hoornaars. Hoewel tegenwoordig moeten we zeggen geelpoothoornaars. Ze hebben een nieuwe naam gekregen, maar het zijn nog steeds dezelfde ondingen. Dus. Maar goed, dat klopt inderdaad. En die man die heeft wel behoorlijk wat verwondingen eraan overgehouden. Laten we hopen dat, dat snel beter met die meneer gaat. Lisbeth, we hebben nog één vraag voor je.
2: Yeah.
3: En dat heeft
0: volgens
3: te maken.
0: Volgens mij houden ze niet meer van de spanning, heb ik het idee.
3: Nou, ik heb het ook wel een beetje, hoor. Voel ik zo een beetje in mijn buik.
0: Hou je nog met de spanning, Lisbeth?
2: Ja, het gaat nog.
0: Het gaat nog. Ja, anders dan komen we even helpen.
3: Ja, goed.
2: Ja.
3: Bij een controle in Eindhoven werden deze week 5 zogenoemde spookvoertuigen ontdekt. Maar nou is de vraag, wat zijn dat spookvoertuigen? Is dat A, zijn dat auto's die alleen maar tegen het verkeer inrijden? B, zijn dat auto's met niet geregistreerde kentekens om zo boetes en belastingen te ontlopen? Of C, auto's met een wit laken eroverheen met alleen 2 kijkgaten voor de chauffeur?
2: B.
3: Weet je dat zeker?
0: Is B goed?
3: B is goed. Nou, Lisbeth, van harte proficiat. Het is je gewoon gelukt.
0: Ja. Lisbeth, wij worden bijna bang voor jouw enthousiasme.
2: Ja.
0: Je bent enthousiast, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja, zie je? Dus
3: goed,
0: dus niet, niet te houden. Niet te houden.
3: Nou, zullen we
0: dan moeten we aan de rand draaien, hè?
3: Ja, dat gaan we even doen. Dus als we dat tenminste nog aan kunnen, missen al op.
0: Ja, ja.
3: Ja. Waar zou die uitkomen?
1: Bungalow tent, cake mix,
3: weekendje
1: weg, e-bike, televisie,
2: bankstel,
1: bungalow tent,
3: cake mix. Het zal toch niet weer?
1: Weg.
3: Weer de hoofdprijs.
2: Jawel.
3: Cake mix. De cake mix van harte proficiat, Lisbeth.
2: Dankjewel.
3: Hij komt naar je toe. Oké. Hey, maak er een heel fijn weekend van met wat je ook gaat doen. Of niet gaat doen.
2: Ik doe.
3: En blijf lekker luisteren en de cake mix gaan we naar je toe sturen.
2: Is helemaal prima.
3: Hey, fijn weekend, hè.
2: Dankjewel.
3: Jo, Lisbeth, houdoe.
0: Houdoe. Ik wou bijna zeggen, nog één keer even luisteren hoe enthousiast Lisbeth was. Ja.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy. Maakt het inmiddels al bijna 5:30. Zometeen krijg je het nieuws van Marieke. Waar ga je het over hebben?
1: Een zware mishandeling aan stapavond in Eindhoven. En een TikToker kwam zomaar een Nederlandse legende tegen, maar had geen idee wie die voor de camera had.
0: Ben ik toch benieuwd wie het was?
1: Ja, ik ook. Oh.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken Specialist.
6: Brabant

0: je discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
2: Het is precies 6:30, dus even kijken hoe druk het is in Brabant. En dat doen wij niet. Nee, dat doet alleen de geest. Hallo.
3: Hallo.
2: Ik hou het
3: allemaal nauwgezet in de gaten. Maar de files beginnen een heel klein beetje op te lossen.
2: Oh, merk je
3: nog niet overigens op de A2, want daar is het nog heel erg druk. Vooral van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Kerkdriel 26 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is ook nog een uur. Verderop richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende ook nog een kwartier vertraging door een auto met pech. Het is druk op de A27 nog, van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar nog een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein ook een uur vertraging nog. Daar zitten veel omrijders vanwege de afgesloten A73 bij. Verder is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar is nu ook een rijstrook dicht, kost je 40 minuten vanaf knooppunt Galder. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch is ook nog steeds een rijstrook dicht bij Waspik. En daar sta je ook 3 kwartier in de file.
2: Nou, dank u.
4: Omroep Brabant.
5: Gaatje of 18 is het momenteel in Brabant.

0: van het weekend blijft het een beetje aan de wisselvallige kant. Maar daarna lijkt het weer een beetje richting nazomer te gaan. De details hoor je straks in het overzicht van Weerplaza. Nu het woord aan Marieke.
1: Een man is gisteravond zwaar mishandeld na een stapavond in Eindhoven. Hij werd tegen zijn hoofd getrapt en raakte bewusteloos. Agenten waren er snel bij en pakten een verdachte op, maar dat ging niet zo makkelijk. De verdachte probeerde een agent zelfs nog te bijten. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee mannen uit Breda hebben volgens het Openbaar Ministerie met kerst een oliebollenkraam in brand gestoken. Undercover-agenten zagen die nacht hoe een van de twee vuurwerk bij de kraam naar binnen gooide. Verslaggever Willem-Jan Joachims was vanmiddag bij de rechtszaak.
2: Waarom die twee mannen nou de Bredase oliebollenkraam in de fik hebben gestoken, dat is een raadsel. Zoals bij de meeste brandstichtingen en bomaanslagen blijft het motief onopgelost. De officier van justitie denkt dat het tweetal dit deed als bijverdiensten, omdat ze nou eenmaal vaker criminele klusjes doen. Een way of life dus eigenlijk.
1: Het OM eist 3 jaar cel tegen de ene verdachte. De ander moet van justitie 20 maanden cel krijgen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het gaat langer duren voordat de provincie besluit of 5 kippenboeren hun vergunning kwijtraken. Eigenlijk was de bedoeling dat de provincie op 1 oktober een besluit zou nemen, maar die datum gaan ze niet halen. De reden, de provincie praat nog met de boeren om te kijken of er nog een andere oplossing is. Het is niet duidelijk wanneer de provincie het besluit nu gaat nemen. Rusland gaat vaker uit de NAVO, landen uit de NAVO en Europa aanvallen. Dat zegt de Poolse premier Tusk. De laatste tijd komen er vaker Russische drones of raketten op NAVO-grondgebied terecht. Dat lijkt per ongeluk te zijn, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Rusland doet dan alsof het een soort van afzwaaiers zijn. Er zijn zelfs ook al drones neergekomen op flats in Roemenië. We zijn steeds meer gewend aan de Oostflank, maar eigenlijk wil Tusk hier nogmaals duidelijk maken. Rusland gaat steeds verder en Rusland is hiermee de reactie van de NAVO aan het testen.
1: Tusk was vandaag in Kiev om daar met de Oekraïense president Zelensky te praten. Ze hadden het over hoe ze moeten omgaan met die nieuwe drones. Ja, is dit een generatiedingetje of gewoon heel erg stom? Daar kunnen we het zo vast nog wel even over hebben. Maar ik heb het in ieder geval over een TikToker die André van Duin niet herkende. Ja, dat ging zo.
4: Sorry meneer, vraagje voor u.
5: Ja.
4: Bent u ooit een ondernemer geweest? We hebben een kanaal, vragen tips aan ondernemers voor jongere generatie.
5: Ik ben geen ondernemer geweest. Nee.
4: Nou, is het wel iets ondernemer meneer?
5: Ja, echt waar?
4: Ja?
5: Nee, ik ben het niet.
4: Wat deed u dan?
5: Ik ben een artiest.
4: U bent een artiest, dan ben je toch ondernemer?
5: Ja, maar niet zelfstandig.
4: Nee, en wat voor artiest bent u? Hoe bent u mee begonnen?
5: Ik ben André van Duin.
1: Ja, maar er ging geen lampje bij de TikToker
0: branden. Toen nog niet, hè?
1: Nee, het kwam echt totaal niet binnen. Online vinden veel mensen het echt ongelooflijk gênant dat hij Van Duin niet herkende. Sommigen vragen zich ook af of het misschien wel zelfs een scène is gezet. Want het zou echt niet kunnen.
6: Ja, je zou je bijna afvragen, is het in scène gezet? Want hij heeft een account en hij gaat bij allerlei mensen langs. Hey, ben je ondernemer? Om gewoon mensen die jong zijn wat tips te laten geven. Mm-hmm. En hij kende dus niet André van Duin, nee.
0: Nee. Dan heeft hij het heel goed gespeeld als dit in scène is gezet.
6: Dat dacht
0: volgens
6: ik ook
0: mij,
6: al.
0: Volgens mij is dit niet in scène.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, we hadden het hier straks al even over. En toen zei jij, Christian, van...
0: Stom.
1: Ik vind het niet kunnen onder de noemer, dit is een generatieding.
0: Nee. Want als je zou zeggen, wie is de bekendste Nederlander? Misschien op de koning na, maar zelfs daar twijfel ik aan. Zeg ik André van Duin. Van dat je nog nooit van André van Duin hebt gehoord... dan heb je echt onder de aarde geleefd.
6: Ja, ik vind het een generatiedingetje.
1: Ja, ik dus ook.
0: Nee,
1: ja,
0: dat is onzin. Kom op, zeg.
6: Nee,
0: als je niet
6: onzin.
0: Weet, nee. Als, je niet weet,
6: kom,
0: als je niet weet wie André van Duin is, net zoiets van, ik weet niet waar Rotterdam ligt. Nooit van gehoord is dat een stad, dat ligt in Nederland.
1: Daar zullen ook niet mensen denken, hoor.
0: Sorry, als je dit hoort en denkt van, ik weet niet dat Rotterdam een stad in Nederland is, dan ben je ook stom. Sorry.
6: Nee. Maar
0: zet dan de radio uit, dan wil ik ook niet dat je naar ons luistert. Sorry.
1: Dat recht is ontnomen.
6: Ik hoop dat Maarten luistert.
0: Kom op, zeg. Kom op, André van Duin. Ik bedoel, als je nou zegt Herman van Veen, dan denk ik van, nou, oké, dat vind ik ook raar. Maar André van Duin, kom op, die man is nog steeds elke week op televisie.
1: Ja, maar ja, daar zeg je het, hè, televisie, daar kijken jongere mensen toch
6: wel naar. Maar kijk, heel veel mensen van 13, 14, ja, 15, ja. Die kijken geen tv, 0,0.
0: Maar als je dan nog niet weet dat je nooit van André van Duin gehoord, dat is raar.
6: Maar hoe moeten zij van André van Duin horen dan?
0: Heb jij ooit wel eens met iemand gepraat? Heb je ooit eens een keer de radio aangehad? Heb je hem ooit een keer gehoord? Kom op, zeg. André van Duin.
6: Nee, ja, maar mensen van 14, 15, die zitten op TikTok.
0: Ik ga niet met jullie
1: daar mee. Is hij niet op TikTok.
0: Ja, en dus weet je niks meer. Nee, ik vind dit stom. Sorry.
6: Ja, maar dan kun je als jong iemand...
0: Nee, even hou op met je jong iemand. Het enige waarvan ik nu zeg, en dat is laatste.
6: En dat
0: het zou kunnen. Kijk, deze jongen, die komt... Ik weet niet waar hij vandaan komt, maar hij heeft een kleurtje. Het kan zijn dat hij niet in Nederland is opgegroeid. Dat zou kunnen.
1: Dat kan,
0: dat zou kunnen, maar als je al die dingen die man doet, zoveel.
6: Ja, maar niks.
0: Nog steeds. Niet op TikTok.
6: Voor de jongere generatie van mensen 14, 15. Die hebben geen idee wie André van Duin is.
0: Ja, dat is heel stom.
6: Die hebben ook geen idee.
0: Hij is geen 14. Deze jongen is volwassen.
6: Nee, kijk.
1: 20 of zo is hij, denk ik.
0: Ja, maar, is ouder, denk ik zelfs
6: maar wel. Dat is weer een andere discussie. Want een generatiedingetje is. Mensen van 13, 14 is ook een generatiedingetje.
0: Ja.
6: Die hebben geen idee.
0: Ja, kijk,
6: en
0: daar zou ik
6: wij, wij hebben geen idee wie nou de hele grote TikTokkers zijn die miljoenen verdienen. Die kennen wij ook niet.
0: Nee, maar als er nou een paar bij zijn, dus laten we zeggen wat grote namen, dan vind ik wel dat je ervan gehoord kunt hebben. Kijk, om nou te zeggen, van ik heb nog nooit bijvoorbeeld van mevrouw Nikki Tutorials gehoord. Kijk, ik kijk die filmpjes niet, maar ik weet wel wie het is.
6: Ja, natuurlijk.
0: Maar ik weet wie de bankzitters zijn, zonder dat dat mijn... Maar ik bedoel, weet je wel, maar André van Duin, kom op.
6: Ja, ik
0: top,
6: vind...
0: Top drie bekende Nederlanders.
6: Ik vind het nog steeds een generatiedingetje.
0: Ik zie de premier niet langskomen op TikTok. Dus weet ik niet wie het is.
1: Nee, maar de premier is dus wel op TikTok.
0: Ja.
6: En nog zijn er heel veel die weten begot niet weer op je het is.
1: Nee, maar, ook hoor. Ja, dat is echt zo.
0: Ja, maar sorry, dan is de vraag generatieding of stom. Misschien is het een generatieding, maar het is ook stom.
1: Ja, dat hey, is
0: en dat je André van Duin is, en als je André, en als je André van Duin niet kent, dan is dat stom. S-T-O-M, punt.
6: En dat mag Christian gewoon vinden.
1: Ja,
6: we staan er gewoon voor open.
1: Ja.
6: En ik vind dat ook stom. Maar ik vind het ook een generatiedingetje.
0: Als het is van het is een generatiedingetje en daarnaast in dit geval ook stom... dan hebben we een soort van common ground gevonden.
6: Ja. En ik, ja, dat klopt.
0: In dit geval...
6: Want in dit geval voor iemand die filmpjes maakt over specifiek dit... en zelfs de muziek houdt ermee op.
1: Dan,
0: dat je gewoon bepaalde mensen niet kent... en dat het tegenwoordig zo is van... ja, jongeren zijn veel slimmer in dingen opzoeken... en weet ik veel wat allemaal. En feitenkennis is minder tegenwoordig. Daar heb ik me al lang mee verzoend. Maar er zijn er nog steeds dingen die je hoort te weten.
6: André van Duin is ook feitenkennis. Die mensen hebben geen idee.
0: Ja, dat vind ik dus echt...
6: En die zien dan een hoofd van een oude man en die denken... is dat André van Duin? Nog geen idee, nooit
0: Ja, maar het is ook nog zoiets van dat je het niet gelijk herkent. Dan kun je op... Maar hij zegt ook nog gewoon van ik ben André van Duin. En hij vertelt
1: en
0: ook
1: nog... En dat echt nog nooit van gehoord. Dat
0: nee,
1: zie je
0: nooit van gehoord, maar hij weet wel wat een komiek is. Ik denk van ja, als je weet wat een komiek is in Nederland... dan zou je toch ook moeten weten... dat de volkskomiek van Nederland dat André van Duin is.
6: Kunnen wij niet, is die beste man van dat account die André van Duin niet herkennen... komt hij toevallig uit Brabant?
0: Nee, want het is in Amsterdam opgenomen.
6: Oh, dat is jammer.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want daar woont Van Duin ook.
6: Dus kunnen we hem even ondervragen.
1: Ja, hè? Inderdaad. Ja.
6: Moet hij langskomen. Ja. Maar goed, normaal moeten we weer een plaatje... Oh, jezus, we zijn wel lang aan het... Oh, jezus, man.
0: Oh, we moeten zo eerst het weer doen, joh. Oh,
1: ja, moet... inderdaad, ja.
0: Ja, joh, want het is... Die moet eigenlijk, joh,
6: we lopen helemaal uit.
1: Ja, dat is waar. Een discussie.
0: Ja, dat is waar.
6: We gaan toch eerst even een liedje kiezen dan?
0: Ja, dat is waar, maar dan gaan we eerst even het weer doen voor de plaat. Want anders dan wordt het veel te laat voor
6: de plaat. Maar ze wordt het ook heel veel gauw hoeren.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Ja,
1: daar houden mensen niet van.
6: Waar zit hij? Even kijken. Hallo, Weerplaza?
7: Ja, hallo. Ja? Hallo.
6: Heb je haast of heb je nog even 5 minuutjes?
7: Als het nu kan, graag. Want ik heb hier nou ook nog een praatje.
0: Ja, zie je wel.
6: Dat moet toch, hè?
0: Jeroen, weet jij wie André van Duin is?
7: Zeker.
0: Ja, ja, zie je wel.
6: Deze generatie. Dat is heel anders.
7: Als je André van Duin niet kent, ik ben het helemaal met je eens.
0: Kijk eens, heel goed. Heel
6: Jeroen,
0: goed.
6: Voorzichtig, hè?
0: Oké, we gaan zo even een plaatje uitzoeken. We gaan eerst even snel naar het weer. Eerst met de dag van vandaag. Nou ja, volgens mij. Ja, ik heb wel een buitje gezien, volgens mij. Maar het viel best wel mee vandaag, toch?
7: Het is prima weer.
0: Ja,
7: zon en stapelwolken, 20 graden. Voor bijna midden of eind september. Prima weer.
0: Leek mij ook.
7: Vanavond neemt de bewolking toe. Komende nacht vrij veel bewolking. Dat is ook een beetje het beeld voor morgen. Maar morgen is het niet koud. Want de temperatuur loopt op naar 22 graden. Blijft waarschijnlijk wel helemaal droog. Maar er staat wel een stevige westenwind bij. Zondagochtend nog wat regen dat wegtrekt. In de middag komt de zon erbij bij 18 graden. De dagen daarna, dan wordt het nazomer.
0: Oh.
7: Ik denk dat we midden volgende week wel eens naar 22 tot 24 graden gaan.
0: Zo, nou dat is wel best aardig eigenlijk. En dan is het ook droog.
7: Ja, en zonnig. Dus perfect weer.
0: Oké, ja, nu zijn we de laatste tijd gewend dat het nooit 3 dagen achter elkaar hetzelfde weer blijft. Is dat ook gewoon even kort of is het wat langer?
7: Ik denk echt wel een volle week.
0: Oh, nou, daar
7: moeten we toch even van nemen voordat de herfst echt begint.
0: Ja, maar goed, in de herfst kan het ook weer mooi weer zijn, toch?
7: Zeker.
0: En dan krijg je ook nog mooie kleuren in de natuur erbij.
6: Goed, nou, daar zijn we bijgepraat, Jeroen.
0: Ja, Marietje zit me heel raar aan te kijken, maar die weet het allemaal niet natuurlijk.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Nee, dat is een generatie.
7: Dat zou heel mooi zijn.
0: Dat is een generatiedingetje, dat denkt zij gewoon.
1: Dat zou het zijn, ja.
0: Ja, Jeroen, dankjewel. Of, ja, Jeroen, dankjewel.
6: Ja, Jeroen.
0: Ja, ik had het goeie. Ja, nee,
6: fijn
0: precies.
6: Weekend,
0: ja,
6: hè, Jeroen.
0: Houdoe, Jeroen.
6: Nou, dan gaan we eerst even door met de muziek. Daarna even
0: gaan rustig.
6: Daarna een plaatje uitzoeken.
0: Ja, dat vind ik
6: het wordt ook. Dit is allemaal veel te veel gauw, joh.
0: Ja, vind
6: generaties, het is toch waar.

0: en All My Soul op Omroep Brabant. Ja, we zitten midden in Zaten, midden in de André van Duin discussie. Maar op de app is die weer aangewaaid, om zo maar te zeggen.
1: Ja, we moeten wel even één ding ter verdediging van jullie zeggen. Want Ton bijvoorbeeld zegt van, als je André van Duin niet kent, hebben ook die twee jongelingen nu op de radio. En dan zijn jullie dan ook onder de steen geleefd.
2: Ja, ho,
1: zij weten wel wie André van Duin is.
2: Ja, Ton, alsjeblieft zeg.
1: Nee, dat weten zij wel. Alleen, zij hadden iets meer begrip voor de jongen die niet wist wie André van Duin was dan ik dat had.
0: Zo en er komen heel wat reacties binnen. Ja. Ja, jongens, kom op zeg, hou op. En mensen die vinden het een fantastische discussie. En ja. Ook mensen, die het inderdaad niet snappen en vinden dat die jongen onder een steen heeft geleefd. Want André van Duin is al 50 jaar bezig en TikTok bestaat pas een paar jaar. Is ook zo. Ja, en je kunt er van alles van zeggen.
1: André is al meer dan 60 jaar bezig. Hè? 1964 is hij als bandparodist begonnen ooit op tv. Als je niet meer weet wat een bandparodist is, dat snap ik wel. Dat is iets wat volgens mij...
0: Oh, dan ben je geen stommeling. Oké. Okay.
1: Nee, dat is wel fijn, hè? Volgens mij wordt dat al niet zoveel meer gedaan de afgelopen 30 jaar. Maar misschien beledig ik nu ook iemand die dat avond en avond staat doen.
2: Je weet het niet, hè?
1: Sorry bij deze dan. Maar goed. Volgens mij, ik heb het al bijna nooit meer iemand zien doen, maar goed.
0: Normaal bedenken we daar een plaatje bij dat laatste nieuwtje. In dit geval dat we iemand André van Duin niet kenden. Dus dan moeten we even denken welke plaat. Ik heb natuurlijk even tijd gehad om na te denken. Dus ik kwam op Simply Red. Die komen volgend jaar weer naar Nederland. Daar ben ik ook blij mee. Ja. If You Don't Know Me By Now.
1: En bovendien Red, mooi. André van Duin. Ja, ja. Nu is het een beetje peper en zout geworden. Maar die had ook rood haar, he, altijd. He. Dus,
0: dubbel.
1: Leuk. Ja, ik vind toch dat we van Duin zelf moeten draaien. En dat vind ik met de Heidezangers.
0: Heidezangers,
2: ja. Ja, ik dacht meteen, ja, ik weet, André van Duin is geen girl. Maar ik dacht gewoon meteen, who's that girl?
1: Oh ja, ja, dat
0: who's
1: kan ook.
0: That, ja,
2: en who's that man? Moet je daar maar even van bedenken.
0: Ja.
1: Goed. Ik heb ze al aan elkaar gezet. Ja, ik had even tijd, hè. Wel mooi.

0: Dus geef even een gil. Wil je 1, 2 of 3 horen? Kun je doen via 06-573-28203. En dan gaan we zo meteen deze discussie helemaal afronden.
1: Dat is gaan lekker. We wegblazen, hè?
0: Ja. Wegblazen, ja.
1: Ik ben benieuwd.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Sam Veld en Mia Moore. En nou ja, de discussie over welke plaat het moet gaan worden. Normaal kiezen we altijd een plaat bij het nieuws wat er gebracht wordt door de nieuwslezer. In dit geval Marieke. We hadden keuzes uit 3 platen. Nou ja, het is niet heel ingewikkeld, hè?
1: Nee, er waren best wel wat mensen die wel met jou meegingen, hoor. Want Simply Red en If You Don't Know Me By Now is ook gewoon een hele mooie plaat. En Madonna is natuurlijk ook een goede artiest. Maar ik zie, nou, om even te citeren, respect voor André, nummertje 2 graag. Om Van Duin te eren. Naar 2 natuurlijk. 2 dan natuurlijk. Natuurlijk Van Duin. 2 met een hartje. Nog een 2, nog een 2, nog een 2, nog een 2, nog een 2. Ofwel, de Heidezangers.
0: Hartstikke idee. Huppatee, gast erop. Ja,

0: Patrick van de Bos.
1: Dat was de Bos.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Hey!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
14: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 kilo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
15: Met Rousseau chocolade.
14: Kijk op rousseau.nl.
13: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
16: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
17: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
16: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
17: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
19: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt €6 miljoen uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan ben ik toch verreks benieuwd hoe druk het nog is. Alleen de geest. Hallo dan.
5: Hallo. Ja, nog heel druk. 140 kilometer. In de rest van het land worden de files heel snel korter, maar in Brabant helaas niet. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 50 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda ook nog 35 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Os bij Eerde. Vanaf Zonnebreugel is de vertraging 25 minuten. Op de A50 de andere kant op, vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein ook nog 50 minuten vertraging. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Er gebeurde ook een ongeluk eerder vanmiddag op de A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar je staat nog wel een half uur in de file. Op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch nog 20 minuten vertraging tussen Ter Heide en Waspik. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 ook nog een kwartier extra reistijd.
20: Ja, hoe komt dat, Helene, dat het overal korter wordt, maar bij ons niet?
5: Ja, dat komt toch door die werkzaamheden wel, hoor. De combinatie, de A2 natuurlijk, de A73 dicht. Dus daardoor is alles van noord naar zuid drukker eigenlijk.
20: Oké, nou ja, goed. We komen er wel.
5: Uiteindelijk komt alles goed. Ja.
20: Okay, Helene, dank je wel, hè. En als het goed is, als je door de file heen komt, kom je misschien wel bij de parkeergarage uit. Jawel, na de zomervakantie is hij er gewoon weer.
0: De ouderwetse parkeergarage. Met een bepaald thema.
20: Ook dat.
0: Maar dat gaan we dan niet verklappen.
20: Komt zo.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
22: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
26: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
27: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
26: Ah, check.
28: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
29: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
30: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: voordeeluitjes.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duijs.

0: met Miles Smith.
1: De parkeergarage.
0: En die komt ook nog naar de Ziggo Dome trouwens dit jaar. In oktober. Niall Horan.
2: Oh, die komt naar de...
0: Ja, en daar ga ik ook naartoe.
2: En dan hebben ze ook een parkeergarage. Een hele grote, geloof ik. De parkeergarage. We hebben weer even opgepoetst en afgestoft. Want we hebben de afgelopen zomer gebruik gemaakt van het tropisch zwemparadijs. Dat is weer even afgesloten. Maar we beloven, daar gaan we weer een duik in nemen als het herfstvakantie is.
0: Zeker. Het blijft gewoon onder ons bezit.
2: Zeker.
0: In ons bezit.
2: We gaan weer gewoon naar de parkeergarage. En ja, misschien dat je intussen vergeten bent wat ook weer het concept was. We gaan altijd rijden naar de slagboom. Daar zien we een artiest staan, die horen we zingen. En dan is eigenlijk de vraag, mag hij het liedje afmaken? Dan zijn we eigenlijk gelijk al klaar. En anders, ja, dan gaan we gewoon de parkeergarage in op zoek naar iemand anders op een ander parkeerdek. En uiteindelijk krijgen we dus een liedje te horen.
0: Een muzikaal gokspelletje, hè?
2: Precies. Ja. Maar het begint er in eerste instantie mee dat we een duimpje omhoog of een duimpje omlaag van je vragen. Met de vraag, willen wij deze artiesten, het zijn twee mensen, een man en een vrouw, willen we die helemaal horen, ja of nee? Duimpje omhoog is ja, duimpje omlaag is nee. En het thema in dit geval is eerste, want onze vriend Ruben van Bommel is voor de eerste keer uitgenodigd voor het Nederlands elftal. Dus eerste, alles met eerste.
0: Alles
2: of
0: met
2: first.
0: Eerste.
2: Maar we houden het gewoon eerst in de eigen taal. Eerste, Annie en Dave.
0: Even een raampje naar beneden, hè?
2: Ja.
0: Hè?
2: De eerste keer. Ach, ach, zo gevoelig.
3: De tweede keer.
2: Annie Schilder en Dave. Dus Annie Schilder die kennen we natuurlijk onder meer van BZN. En Dave van Danse Maintenant. Grote ster, met name in Frankrijk, maar ook wel hier. Willen wij dit liedje helemaal horen? Dan doen we een duimpje omhoog naar het nu volgende nummer.
0: 06-573-28203. En als je denkt, nou, ik vind het fantastisch. Duimpje omhoog, duimpje naar beneden. Je mag zelf kiezen en dan zometeen de meeste stemmen gelden.
2: Zo is het. En als het meer duimpjes omlaag zijn, dan doen we iets anders met het thema eerste.
0: Zo is dat.
2: De eerste duimpjes komen binnen. Alle twee de kant.

0: Level 42 and Heaven in My Hand.
1: De parkeergarage.
0: En die parkeergarage die gaan we maar eens inrijden. Om in ieder geval te kijken wat we gaan uitkiezen. Maar dan moet eerst natuurlijk iemand zeggen of we die anderen wel of niet gaan doen.
2: Ja, Monique. Goedemiddag. Goeie avond moeten we wel zeggen trouwens. Het is al 6 uur geweest.
3: Ja, goeie avond.
2: Hey Monique. Jij zit in de auto onderweg waar naartoe?
3: Ja, ik ben naar huis.
2: Naar huis?
3: Ja.
2: En waar kom je nou vandaan rijden dan?
3: Polen.
2: Uit Polen?
0: Oh, Polen.
3: Ja, we zijn in Polen op vakantie geweest.
2: In Polen op vakantie geweest? En waar dan?
3: Ja, rondrijd. Polen in het noorden begonnen toen het
2: midden. Oké, ja, het is een beetje lastig te ontcijferen, maar in Polen in ieder geval een beetje rondrijden door Polen en nu weer bijna thuis dus. Nou.
0: Ik denk dat dit onmogelijk... Dit gaat niet.
2: Dit wordt een lastige ding. We gaan het nog één keer proberen of het lukt. Hoor je ons nog?
0: Die zit in Polen. Die zit onder de drones natuurlijk.
2: Ben je er nog, Monique? Weet je wat, ik bel één keer terug en als het niet meer lukt, lukt het niet. Zo is het natuurlijk ook een keer. Hè, natuurlijk.
0: Ja. Nou, dan bellen we maar even lekker terug. Ja, want dan hebben we zo meteen natuurlijk een aantal platen.
2: Gaan we gelijk nog een keertje.
0: Ja, meteen ga je meteen...
2: Ja, natuurlijk.
0: En dan mag ze gaan kiezen, want ze wilden die anderen niet horen. Maar
2: nee,
0: dan ook
2: dat
0: echt
2: kunnen
0: niet.
2: We vast verraden. Ze is niet de enige overigens, hoor. Dat is vrij massaal, werd er gezegd, laat maar zitten met die...
0: Annie Schilder.
2: Ja.
0: Het was spannend.
2: Ja.
3: Ja,
2: Nederland. Ja, je bent nu in Nederland.
3: Ja.
2: Oké, nou helemaal goed. Het was in ieder geval duidelijk, je wou het niet horen. Hè? Zoveel was wel duidelijk.
3: Nee,
2: oké, nou je krijgt nog een aantal mogelijkheden en je moet gewoon even heel hard ja of nee gillen dadelijk. Dan horen we het wel.
3: Ja.
2: Oké, goed. We gaan de parkeergarage in. Dus helaas, Dave en Annie, dit was hem dan. We gaan gewoon naar het eerste parkeerdek.
0: En vergassen.
2: Ja, daar gaan we.
0: Ja, bocht om.
2: Oh ja. Dat was luid en duidelijk. Nee, gaan we niet doen. We gaan doorrijden.
0: Ding,
2: duidelijk, we gaan doorrijden.
0: Gaan we doorrijden.
2: Hoppa.
0: De volgende verdieping.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oh ja. First Aid Kit.
3: Nee,
2: ook niet.
0: Nee, is het ook een nee?
2: Nee, dit is ook een nee. Je hebt er nog twee, hè? Dat weet je.
3: Ja, dat weet ik.
2: Oké, goed. Dus nou, even kijken. Je kunt nog één keer nee zeggen.
0: Allemaal te maken met het thema eerste, first. Even kijken.

0: Want vanuit Polen... Dat moet een lekkere vakantie geweest zijn, denk ik. En ook een lekkere plaat, want ze mocht zelf kiezen... de eerste keer Maxine en Franklin Brown. Dan zometeen het nieuws. Voor het laatst, Marieke, wat heb je?
1: Man krijgt taakstraf voor dodelijk ongeluk in 8 maal. En in vrouwengevangenissen is iets wat verboden was... nu wel toegestaan. En ik vertel je zo wat dat is.
0: En dat ga je niet nu al zeggen,
1: hè? Nee, dat moet je even nadenken.
0: Even wachten. Oh.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
4: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
4: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Eens even kijken hoe druk het nog is op de Brabantse wegen richting de ANWB. Daar zit Helene de Geest. En ik gok dat het een beetje is opgelost, maar dat is een ingeving van mezelf.
6: Ja, dat is een hele goede ingeving van jouzelf. Er staat nog 80 kilometer file, dus het is inderdaad wel een beetje opgelost. Ook op de A2 zelfs wat minder vertraging van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel ongeveer 40 minuten oponthoud nu. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook nog ruim 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Oss, daar sta je nog een half uur in de file tussen Renkum en Ravenstein. Zitten veel omrijders vanwege de afgesloten A73 bij. Verder is het nog wat drukker op de A58 Breda-Tilburg... tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar ook nog 10 minuten vertraging. En op de A58 de andere kant op, van Tilburg naar Breda... bij Tilburg Centrum West ook nog 10 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd en daar is nog een rijstrook dicht.
0: Nou, alleen wij danken jou voor vandaag.
6: Ja, graag
0: gedaan. Fijn weekend. Dan heb je nog een leuke, fantastische ding op de planning... of gewoon een beetje relaxen?
6: Nou, ik moet werken, dus van relaxen is natuurlijk geen sprake.
0: Oh, jeetje. Dus ik zeg fijn weekend helemaal van niks eigenlijk?
6: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Of ben je ook zo iemand die door de week dan weekend heeft?
6: Ja, ik heb dan maandag en dinsdag vrij, hè? Dus dat is ook wel weer lekker.
0: Dat kunnen we aanschudden. Heb ik ook altijd. Dat vind ik heerlijk.
6: Ja, heerlijk, hè?
0: Wil je naar een restaurant, is het nooit vol. Hoef je niet te reserveren. Pretpark is leeg. Het is heerlijk.
6: Ja,

0: Maar goed.
1: Ja, musea zijn dicht, hè, op maandag. Dat is wel jammer.
2: Ja, maar Stef komt nooit in een museum. Nee.
1: Oh, dat scheelt.
2: Nog nooit, nee. Nee.
0: Culturele kennis, daar heb ik allemaal niet, nee.
2: Nee. Nou, Helene maakt er een mooi werkweekend van dan. En tot de volgende keer weer, hè.
1: Hey, groeten. Doei, fijn weekend.
2: Omroep Brabant. Ja, en het weekend ziet er qua weer helemaal niet zo verkeerd uit. Zo rond de 20 graden, af en toe een zonnetje. Wel wat wolken. En met name zondagochtend komen er wel regenbuien voor. Na het weekend lijkt het echt een paar dagen, misschien wel een week te gaan nazomeren.
0: Oh, lekker.
2: Ja. En dan het nieuws met Marieke.
3: Jack G. uit Wernhout krijgt een taakstraf van 180 uur voor een dodelijk ongeluk in Achtmaal. In november kwam daar een jongen van 13 om het leven toen hij met zijn crossmotor op de tractor van G. botste. De rechtbank vindt dat G. beter had moeten opletten, maar mag wel zijn rijbewijs houden. Bij het vogelrevalidatiecentrum in Zundert komen er steeds meer vogels binnen die het Westnijlvirus lijken te hebben. Sinds augustus zijn er al 270 vogels binnengebracht en driekwart van die vogels heeft symptomen van het virus. Iemand van het centrum vertelt hoe je die symptomen kan herkennen.
4: Wanneer een dier over de grond zich beweegt en dan het omvallen of zijn vleugels laten hangen, kan het symptomen zijn van het Westnijl.
3: Het Westnijlvirus is nu vooral in het nieuws omdat er in Nederland al 4 mensen aan zijn overleden. Het aantal besmettingen loopt nog steeds op. Muggen en vogels spelen een belangrijke rol bij de verspreiding ervan. Stichting Vrolijke Papegaai is niet blij met de vrouw die haar papegaai meenam naar de Efteling. Volgens de vrouw gaat de papegaai vaker mee op uitjes omdat het dier een hulppapegaai is. Maar de stichting waar de vrouw vrijwilligerswerk doet en de papegaai heeft geadopteerd is daar niet blij mee. Ze gaan passende vervolgstappen nemen. Het is niet bekend wat die inhouden. Nederland gaat helpen met honderden ernstig zieke Palestijnse kinderen uit Gaza halen en naar Jordanië brengen. Het kabinet geeft 6 miljoen euro uit aan de hulpactie. Sommige organisaties snappen niet waarom het kabinet de kinderen niet naar Nederland haalt. Maar daar is volgens minister Sjoerdsma een logische verklaring voor, vertelt hij bij RTL Nieuws.
5: Eigenlijk geldt dat voor elke Gazaanse kind dat ik naar Nederland zou halen, ik 40 tot 50 kinderen zou kunnen laten behandelen in Jordanië. En dan is de keuze heel snel gemaakt.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt nog andere landen die ook willen helpen, want er zijn nog zo'n 1000 zieke kinderen die hulp moeten krijgen. Ja, even alle kindertjes de oren dicht. Seksspeeltjes zijn niet langer verboden in vrouwengevangenissen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat speeltjes in de gevangenis tot minder seksueel wangedrag leiden, zoals medewerkers die met gevangenen zoenen of andere dingen doen. De vrouwen moeten de speeltjes wel zelf kopen en ze kunnen kiezen uit 2 soorten, de Satisfier en een transparante dildo. Het is nu wel nog een proef, die duurt tot mei. Onderzoekers zeiden vorig jaar al dat seksspeeltjes in de gevangenis zorgen voor een betere gezondheid bij de gevangenen, omdat vrouwen hun seksuele behoeften kunnen vervullen. En het helpt ook tegen bijvoorbeeld schimmelinfecties, omdat gevangenen niet zelf een onhygiënisch speeltje hoeven te knutselen.
2: Weet je wat de meeste kinderen doen als ze horen kinderen even de oortjes dicht?
3: Die kinderen de oortjes open.
2: Dan zetten ze de radio
3: Had ik het moeten zeggen van tevoren van een paar ouders, dus ik dacht ik zeg het gewoon even.
2: Oh, en wat zei je toen dan, daarna?
3: Ja, toen was er ook iets met een seksueel verhaaltje.
2: Okay.
3: Waar seks in voorkwam. En toen appten er wat mensen of ik dat volgende keer even wilde aankondigen. Want er waren ook kinderen aan het luisteren.
0: En dus nou, ik dacht mama, wat is een satisfier?
3: Ja, nou, daarom
2: nou,
3: zei ik het.
2: En dan pak mama hem er even bij en dan laat ze het even aan het zien.
3: Ja, wie weet.
2: Want dit is het.
3: Ja, nou ja, precies.
0: En wat was er nog meer? Oh ja, een transparante dildo?
3: Ja.
0: Dan krijg je wat is een dildo, wat is het transparant?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Nou ja.
0: Ja, leg het maar eens uit. Daar gaan we dus
2: transparant
0: doen.
2: Is gewoon
3: doorzichtig.
0: Doorzichtig, ja, want precies, dan kun je zien dat er niks ingesmokkeld wordt.
3: In de dildo?
0: In de dildo, ja.
3: Oh.
0: Want dan kun je doorheen kijken. Dus je kunt zien of er geen mes of een pilletje of wat dan ook in zit. Je kunt er doorheen kijken.
3: Ja, wat ben jij toch slim?
0: Slim, hè?
3: Hey. Nou, niet normaal.
2: Hey. Kom je ook wel eens in een vrouwengevangenis in plaats van alleen op de vrouwenwc?
0: Ik kom, nou, de vrouwengevangenis, daar ben ik een graag geziene gast. Kan ik je wel zeggen.
3: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Ja.

0: Earth, Wind & Fire. Ja, als die nog ooit naar Nederland komen, dan ga ik er ook naartoe. Maar ik kan als klaar slecht inschatten of zij nog ooit terugkomen, denk je?
1: Ik weet het niet. Volgens mij heb je wel eens ooit een keer een hele discussie met iemand gehad over Earth, Wind & Fire. Hè?
0: Ja, dat heb ik wel eens gehad, ja. Dat ik zei, als Earth, Wind & Fire nog ooit naar Nederland komt, dan moet ik er echt heen. En die ging een hele discussie aan met, die komen al heel vaak naar Nederland.
1: Ja, maar dat is meer net een kwestie van wat er dan komt. Dat is een soort van tribute. Of dat dan inderdaad Earth, Wind & Fire is. Want er zitten wel echt leden in, geloof ik, toch?
0: Ja, er zitten oud leden in van Earth, Wind & Fire. Maar ja, de echte, de officiële Earth, Wind & Fire naam, die draagt natuurlijk Philip Bailey met zijn vaste gitarist en de hele bende. Ja, en dan komt Earth, Wind & Fire.
1: Oké, okay, maar dat bedoel je dan? Als Philip Bailey nog een keer komt met één of meerdere voormalige, dan ga je er zeker naartoe.
0: Af.
1: Ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe oud hij is.
0: Ik weet niet hoe oud hij eigenlijk is. Ja. Denk ook rond de 60 of zo.
1: Ja, 60? Nee joh, echt al ouder.
0: Oh, ouder.
2: Weekend. Een weekendplaat.
1: Nou, het kan Earth, Wind & Fire zijn. Maar dat hebben we net gehad, hè. Dus dat is al. Nee.
0: Zelfs op zoek oud is.
1: Maar wel een beetje dat genre. Wij hebben nog tijd voor een mooie plaat om dadelijk af te sluiten. Maar die kunnen we zelf bedenken. Maar je kunt best een beetje helpen. En misschien heb je zelf iets in je hoofd van, oh, die wil ik graag een keer horen. Laat het weten via de app 06573-28203. Met welke plaat wil jij het weekend graag beginnen? Laat maar komen.
0: En ik heb even opgezocht, Philip Bailey is 75 al. Hij ziet er nog jonger uit, moet ik zeggen, hoor.

0: dan blijft dat toch goed, hè?
1: Rondé.
2: Beetje Brabants ook, hè? Dat is ook mooi.
0: Ja, een drummer, toch?
2: Dacht het wel, ja.
0: Ja, dacht ik ook, ja.
3: Weekend, een weekendplaat.
2: Nou, we hebben heel veel leuke suggesties gehad van, even kijken, van Claude Bizarre, Steve Harley, tot de Bee Gees, tot heel veel andere dingen nog. En ook Earth, Wind & Fire en Earth & Fire ook.
0: Ook nog.
2: Ook nog. En ja, laten we toch in Brabantse sferen blijven. Frans, die vraagt om Django.
0: Oh.
2: Zullen we dat gewoon doen?
0: Ja. Zo, niet stikken. Voorzichtig.
2: Ja, Machado Bayando, zou ik zeggen.
0: Ik moet zeggen, ik heb hem gezien op Brabantse Vrienden, Django.
2: Ja.
0: En het liedje werkte aanstekelijk. Want ik zag ook langzaamaan steeds meer mensen een beetje elkaar vastpakken. En een soort van salsa dansen. En een beetje van links naar rechts gaan. En ook een beetje de bachata. Dat doet hij goed.
2: Nou, laten we die gewoon doen. Frans vroeg erom. En die gaan we gewoon doen. Lijkt me leuk. Hier is hij dan. Django. Django.

0: De Bee Gees en Jive Talking.
1: De Piepende Banden Show.
0: En voor ons is het alweer op naar het weekend. Wat natuurlijk niet een weekend is, maar voor ons wel een werkweekend. Maar ik ga ervan uit dat jij nu, als je aan het luisteren bent, wel gewoon even lekker kan genieten van een weekendje. Niet al te veel gekke dingen. Een beetje op de bank zitten. Een beetje serietjes kijken. Misschien even naar de schoonfamilie. Even lekker rondje rijden. Rondje wandelen. Paardrijden met de hond weg. Maakt me niet uit. Als je maar niet aan het werk denkt. Dat is het belangrijkste.
2: Ja, tenzij je aan het werk bent. Zeker. En gewoon naar ons luistert. En je werk ook leuk vindt. Dat is ook fijn. En
0: oh ja.
2: Ik zou haast zeggen. De meeste mensen vinden hun werk leuk. Anders zouden ze het niet zijn gaan doen. Denk ik dan maar.
0: Ja, dat denk jij ook, ja. Maar ik denk ook wel eens.
2: Ja.
0: Maar als ik dan om me heen wel eens geklagen hoor over het werk. Redelijk
2: ja,
0: veel.
2: Oh, joh, hier wordt ook geklaagd. En,
0: ja,
2: niet in de laatste plaats door ons. Maar
0: ik bedoel niet eens hier. Hè. Ik bedoel gewoon in de omgeving. En mensen zeggen, oh, ik moet echt ander werk. En dat lukt dan niet. En dat blijven we toch maar hangen.
2: Ja, dat is ook weer zo. Ja. Dat is ook weer zo.
0: Maar goed, voor alles goed, is wel iets.
2: Maar ook als je denkt van, nou, ik heb wel eens ooit gedroomd van ander werk. En ik had het misschien wel anders willen hebben in mijn leven. Hopelijk heb je toch een leuk weekend, al werkende. Toch?
0: Zo
2: dan.
0: Dat is een mooie afsluiting.
2: Dat lijkt mij ook.
0: Ik zou zeggen, doe rustig aan. Tot de volgende.
2: Houden we bedankt.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
1: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
2: Zei hij nou 200 euro?
3: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
0: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal goed.

0: prijs laag houden?
1: Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
8: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Tapijtcentrum Nederland, al 55 jaar dé specialist voor uw interieur.
10: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
13: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
12: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. De provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Noord-Holland wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
3: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
2: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Hi, baby.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
3: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
2: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Van meldingen tot achtervolgingen. Van hulpverlening tot onverwachte situaties.
1: In Brabants Blauwe krijg je een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de politie in Brabant.
0: Loop mee met de mannen en vrouwen in blauw. Brabants Blauwe. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: De mooiste natuur ligt soms dichterbij dan je denkt.
1: Ga mee op ontdekkingstocht door Brabant en laat je verrassen door bijzondere landschappen en verborgen parels.
0: Op pad. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: presenteert
1: Lederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15.